0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Son Mieux.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Son Mieux met Feels Part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

And have we got news?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Kruises.
1: Het verhaal van Judy. Judy in dit kruis. John Fred en his Playboys. Maar je mocht ook zeggen John Fred en his Playboy Band. Ik weet niet wat nou zijn voorkeur genoot, maar toch wel weer even leuk om zijn ouwetje te horen. Want dat was hij intussen geworden dan. John Fred en his Playboys dus. En Judy in this kruis uit 1968. Zeg, het is alweer woensdag. Dit is Radio WM Utrecht. En een hele goede morgen en gezellig dat je er bent. We hebben natuurlijk weer nieuws, weer, verkeer, diverse actualiteiten uit Midden-Nederland. En ja, gezellig dat je er bent. Laat even weten. Ik ben benieuwd. Ik ben Bob van Beten. Je kunt me bereiken op alle mogelijke manieren. Even een rooksignaal, even knipperen met je lichten. Of misschien is het handiger om even een appje te sturen. Via de WhatsApp van onze RTV Utrecht-app. Of Facebook, dat kan ook. Of op een andere manier. Kijk maar even. Dit is Tears for Fears. Goedemorgen.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Somnieu.
2: Feels like home. Oh, I don't know where I am. But it feels like home.
1: De nationale nieuwe voor deze week is Somnieu met Feels Part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

part 2, dat moet je er wel bij zeggen voor deze bij Radio M Utrecht. Mooie, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ongelooflijk mooie nieuwe single voor Sommieu. Feels part 2, Sommieu. Als nationale nieuwe deze week een extra duwtje in de rug. Ik denk dat ze het niet echt helemaal nodig hebben, maar we vinden het zo mooi. Dus vandaar. 13 minuten voor 6:30. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat brengen de kranten op de eerste pagina? Ofwel, waar openen ze mee? Ga zo meteen eens even kijken naar de 5 landelijke ochtendbladen. En voor de rest heb je misschien ook al gekeken op Facebook. Daar staat weer een prangende vraag waar we ons vandaag mee gaan bezighouden. Waar je een antwoord op kunt geven. Kom ik zo op terug. Eerst muziek. Dusty Springfield.

Dusty Springfield, zo weer terug naar de jaren 60. Vanmiddag in het bijzonder, een uur lang natuurlijk weer. Ja, zo bijzonder is het voor ons ook al en voor jullie ook allemaal niet meer. Want we hebben natuurlijk Studio 60's met alleen maar muziek uit de jaren 60. Van 2 tot 3 hier bij Radio M Utrecht. Voor u niet kennen. Waar schrijven de kranten over? De NRC begint met ongekend drugsgeweld in Overasselt. Wat was dat gisteren allemaal? Politie arresteert 34 verdachten na de aanval op een huis waarbij een man doodgeschoten werd. Twee agenten gewond raakten en behoorden ook in de afgelopen nacht het bericht bij de NOS dat er ook twee paarden gewond zijn geraakt. Het verhaal weer opgetekend door NRC vanmorgen op pagina 1. Goede doelen profiteren van gulle gevers met specifieke wens is de kop van Trouw vanmorgen op de eerste pagina. Donateurs aan goede doelen richten zich steeds vaker op zogeheten. Nee, die richten steeds vaker een zogeheten fonds op, naam op. Gericht op een zelfbedrijf.

bedachte doelstelling. De zorg voor grafheuvels in Zuid-Drenthe is een voorbeeld dat wordt genoemd. Het geld in zo'n fonds gaat naar een zelfbedacht doel dus. En het gaat om grote bedragen, want een fondsoprichter kan vaak pas vanaf 50.000 euro. Dan naar pagina 1 van de Volkskrant, waar de Duitse sancties tegen Rusland na een mislukte aanval op de luchthaven onder de loep worden gelegd. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor de mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven Leipzig-Halle. Dat was begin augustus. Het land draagt Moskou op het consulaat-generaal in Bonn te sluiten. Dat draagt het land op. Dat is nieuws voor de Volkskrant op de eerste pagina. De Telegraaf komt met een klopjacht op bestormers. Want ja, die brachten gisteren als eerste dat bericht. En beter gezegd dat nieuws. Inwoners van Overasselt wordt gevraagd binnen te blijven en de ramen en deuren gesloten te houden, zolang niet alle bestormers van de beruchte boerderij opgepakt zijn. We hadden het aan het begin al eventjes over. Ook het AD komt met zo'n foto. Want de Telegraaf heeft ook een foto van een van de politie of meerdere politieagenten van de speciale politieeenheid die de inval doen in een leegstaande woning in Nederasselt. Het Wildwestgeweld schokt over Asselt en misschien ook wel een groot deel van Nederland. Dat dorp hapt naar adem na de Wildwestafrelen van gisteren nacht. Een criminele afrekening rond het huis dat vaker doelwit was resulteerde in een dode bewaker, 2 gewonde agenten en ook hier weer opgezond 34 arrestaties. En ook paarden dus die gewond geraakt zijn. Dat zei ik net aan het begin al even. Dat brengen de kranten op pagina 1 vandaag. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8 voor half 7 geworden. Gezellig dat je er bent, fijn dat je er bent. Even herinneringen ophalen, ja.

0: Smokey op Radio Arm Utrecht. En Lay Back in the Arms of Someone. Het is 6:30 geworden. En Margot is er de hele dag bij om ons te informeren over het weer. Om ons bij te praten. Om ons te vertellen of we een paraplu nodig hebben. Of misschien ook helemaal niet. Dit is alvast even een kort weerberichtje. Zometeen is ze bij ons live in de uitzending om 6:50. Nou, vanochtend in Midden-Nederland meest droog. Er wisselen wolken en zon elkaar af. En vanmiddag is er wel meer bewolking. Trekken ook vanuit het zuidwesten buien over de provincie Utrecht. En dan waait al een zwakke en vanmiddag matige wind draaiend. Overigens van zuid naar west. Temperatuur komt op 21 graden uit vandaag. Volgens mij een beetje vergelijkbaar met gisteren. Vanavond, alvast vooruitblikkend, valt er nog een enkel buitje. Vannacht is het dan droog en het gaat niet verder afkoelen dan een graad of 16. Ik weet alvast, Margot heeft hem even geschreven, dat er morgen een meest bewolkte dag in het vooruitzicht is. Ook weer met een enkel buitje, zuidwestenwind, kan 4. En er wordt warmere lucht aangevoerd. Morgen bijvoorbeeld wordt het 23 graden. Toch weer 2 graden meer dan vandaag. Wat hoor je zo meteen? Robert-Jan Boy bij mij in de studio gaat vertellen waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Wat vandaag de actualiteit is waar hij verslag van gaat doen. Dat hoor je zo. En Charles en Eddie onderweg.
1: Utrecht is wakker met Bob

0: Olsen, hè, die. Uit het jaar 1993. Would I lie to you? Nee, natuurlijk niet. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 6:55. Nou, ik zei het al, Robert-Jan Boy komt bij mij in de studio. En, ja, nou ja, hij voegt de daad bij het woord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gezellig dat je er bent. Heb je al koffie gehaald, trouwens, of niet?
1: Ja, zojuist.
0: Goed zo. Zonder boodschappen en mededelingen erop, of wel? Heb je wel gelezen wat er stond? Want wij hebben tegenwoordig zo'n koffieautomaat die boodschappen geeft aan je. Vraagstellingen. En dan denk ik denk nog steeds, doe me gewoon koffie, weet je. Ga niet vragen aan mij. Ja. Stel dat er een collega naast je staat die aan jou vraagt. En dan denk ik, ja, even niet. Ja, het is misschien te vroeg voorbij.
1: Ja, nee, dat heb ik eerlijk gezegd ook. Ja, het is de display van de... Maar dat zie je op meer plekken kennelijk. Dat zijn de nieuwste koffieautomaten.
0: Ja, want als jij ergens komt om koffie te halen...
1: Daar kun je een film op afspelen, bij wijze van spreken.
0: Ja. Dus, maar als jij in een tankstation komt omdat je even koffie haalt... omdat je verslag van doet, zie je dat dan ook of niet? Ik heb dat dan nooit
1: gezien. Nou, niet in deze vorm, maar het is natuurlijk, we hebben vaker over gehad dat... een aantal jaren geleden was er gewoon één soort koffie met een koffiepot langs de A20, kan me herinneren, een benzinestation.
0: Dat verlang je binnen.
1: Weinig geld. En veel lager gedragen. En tegenwoordig is het, kun je dit erbij nemen, dat erbij nemen. En, maar de prijs is natuurlijk ook naar.
0: Dus, we mogen nog van geluk spreken dat we hier bij Radio M Utrecht gratis koffie hebben. Want koffie is heel erg duur geworden sowieso. Als je in de winkel loopt...
1: Nou, als je naar benzinepompen gaat kijken, dan... Ja. De grens van 4 euro wordt, dat kan zomaar overschreden worden.
0: Oh, dat is wel flink. Maar bonen zijn heel duur, hè? Als je ze haalt in de winkel.
1: Ja, ik weet niet precies hoeveel het kost eigenlijk.
0: Nou, dan moet jij maar eens kijken. Ja, dan kun je wel een ochtendje aan wijden, volgens mij. Dat het best wel duur is geworden.
1: Ik zal dat eens even bestuderen inderdaad in de supermarkt. Maar eerst ga ik niet op pad zometeen.
0: Precies, want we gaan... Nou ja, dat kan dan. Maar je hebt een ander onderwerp waar je over gaat praten vanmorgen.
1: Ja, goed. Ik zal het even onthouden. Want het kan misschien wel eens een diepte reportage opleveren bij een barista, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Goed, je gaat vandaag iets anders doen. Wat ga je doen? Wat ga je verslag van doen? Waar vandaan? En zo.
1: Ik ga naar Nieuwegein.
0: Nieuwegein.
1: Naar sport- en evenementencomplex Mervenstein. Zwembad... Dubbele sporthal.
0: Oh.
1: Een heel verhaal eraan. Dat is 3 jaar gesloten geweest voor een verbouwing, CQ-vernieuwing.
0: Dat is lang.
1: En deze week is het overgegaan, gisteren om precies te zijn.
0: Ja.
1: Kostte 50 miljoen. Dus het is geen kattenpis.
0: Zo.
1: Maar het is ook een en ander. Dubbele sporthal. Ik zei het al, het zwembad is groter geworden.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben 3000 zonnepanelen.
0: Oh, dat is wel fijn geweest, natuurlijk.
1: Omdat het heel veel geld kost om dat zwemwater te...
0: Ja.
1: En de gevel schijnt er nogal bijzonder uit te zien. Een soort verticale groenstrook. Ik heb een foto hier gezien, dat deed mij een beetje aan denken.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe dat van dichtbij eruit ziet.
0: Ja.
1: En wat de ambities verder zijn. Want het moet een belangrijke rol spelen in Nieuwegein.
0: Mm-hmm.
1: En daarbuiten, want ik heb begrepen dat landelijke bonden ook al interesse hebben in deze vernieuwde locatie.
0: Oh, het is echt eentje voor de toekomst. Dus eentje met die zeg maar de toon zet dan misschien.
1: Ja, dus daar is toch behoorlijk veel geld in gegaan.
0: Ja.
1: En dat is misschien best bijzonder te noemen, omdat er genoeg over bezuiniging of sport en et cetera.
0: Ja, goed, 50 miljoen is natuurlijk een mega bedrag. Dat is niet in 1 jaar afgeschreven natuurlijk. Daar kun je jaren mee voort, denk ik.
1: Ongetwijfeld. Ja. Maar goed, het is toch iets wat nieuw is.
0: Ja,
1: wat groot is. 7 glijbanen. Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Maar nu snap ik...
1: Het is te gek allemaal.
0: Nu snap ik waarom jij graag je zwembroek mee wilde nemen gisteren. Je zei, ik neem morgen mijn zwembroek mee.
1: Ja, dat
0: nu
1: klopt
0: snap
1: inderdaad.
0: Ik dat wel,
1: ja. Ja, nee, ja. Ik neem ze alles even. Bob.
0: Op naar Nieuwegein dus.
1: Eerst de buitenkant bekijken. Maar goed, zo is het weer genoeg. Tot zo.
0: Ja, we zien je al van de glijbaan afgaan. We horen je in de uitzending. Hey, tot zometeen dan.

0: Zweedse zusjes van de groep First Aid Kit, My Silver Lining. De nummer van inmiddels ook alweer lang geleden, 11 jaar, 2015. Zo, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En misschien ben je net wakker, misschien ben je al een tijdje wakker en heb je al gekeken op Facebook van Radio M Utrecht. Ik koppel dat eventjes aan het volgende, want in aan tafel is vanmiddag Jacob de Jong te gast. Hij is leraar geweest vroeger. Hij heeft een boek geschreven, Reis door het onderwijs. Daarover komt hij vertellen in aan tafel bij Liesbeth tussen 12 en 2 vanmiddag. Dus dan weet je dat alvast. En wij hebben daar een vraag aan gekoppeld. Welke juf of meester was vroeger je favoriet op school? En nog een tweede vraag. En van wie krijg je nou nu nog de rillingen? We zijn daar heel benieuwd naar. Je mag ook op één van de twee vragen antwoord geven. Dus welke juf of meester was vroeger je favoriet? En van wie krijg je nog de rillingen? Is vraag 2, dan wel vraag 1 of één van de twee vragen. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan weet op te rakelen. Want dat is natuurlijk best wel lang geleden. Maar misschien is het je goed bijgebleven. Ik heb al wat reacties gezien. Facebook Radio M Utrecht, daar kun je ook alvast even kijken naar een reactie van Wilma, die zegt, juffrouw Verschoor uit de tweede klas van de lagere school. Nou, dat is lang geleden, denk ik, Wilma. Als ik naar mezelf kijk, jij bent, zeg je, 71, ik 60. En het leuke vind ik hier om te lezen, en dat vind ik wel heel bijzonder ook, juffrouw Verschoor uit klas 2 van de lagere school, dan krijg jij nog steeds een kerstkaart van. Wauw. Dat is echt heel bijzonder. Henny, ikzelf vond juffrouw Brakenhof een aardige juffrouw. Ze kwam uit Hilversum en ze nam mij wel eens mee naar haar huis toe. Ook bijzonder. Groetjes vanuit IJsselstein, Henny. Ja, ik laat de gedachten maar eventjes gaan. Maar ik moet me wel concentreren op de uitzending. David, in klas 5 van de lagere school hadden we meester Alex. Alex Rol. Een fantastische meester en een uitstekende verteller. Maar in het examenjaar van de middelbare school, zo schrijft David, hadden we voor Engels meneer Zwijnenburg. En meneer Zwijnenburg was werkelijk een bullenbak. Ik heb mijn examen gehaald met als laagste cijfer een 5. En dat was inderdaad voor het vak Engels.
1: Utrecht is wakker.
0: Ach, David. Reacties en welkom via Facebook van Radio M Utrecht. Je kunt ook altijd reageren via de RTV Utrecht app. Zometeen Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland.

0: Smokey Robinson en The Miracles. Heerlijke Motown-klassiekers hier bij Radio M Utrecht.
1: Weerbericht.
0: Ja, daar houden we van. En we houden ook van mooi weer. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: En ik zeg mooi weer natuurlijk. Ja, wat was gisteren ook prima dag eigenlijk.
1: In de ochtend nog een beetje regen.
0: Ja, ik ben het met je eens. En die hitte, die is helemaal weg, hè? Die krijgen we niet zomaar weer terug.
1: Nee, die hitte is echt voorbij. Het is inmiddels herfst, hè, voor de weermannen en weervrouwen.
0: Ja.
1: En er komt wel weer warme lucht aan, met name morgen en vrijdag. Ja. En dan gaan we omhoog, richting 23 graden. Dus echt heet is het niet. En het vreemde is ondanks die stijging van die temperatuur morgen en overmorgen, we komen dus even weer in wat warmere lucht terecht, dat het niet meteen betekent dat het mooi weer is. Want ten opzichte van vandaag hebben we morgen en vooral vrijdag veel bewolking en ook af en toe wat regen en een stevige wind. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat het vandaag met 21 graden vanmiddag best een aardige dag is. Maar in vergelijking met gisteren is er duidelijk weer wat meer bewolking aanwezig. Dat zien we nu ook. Ja. Op sommige plaatsen is het bewolkt, op andere plaatsen zien we toch nog even een gaatje. En het is lekker afgekoeld. 11,9 graden in de Bilt, 13,1 in Cabauw. Het is nog rustig met een zuidelijke wind. Vanmiddag draait de wind naar het westen, neemt wat toe tot matige windkrachtje 3 tot 4. Met wolken, zon, een enkele bui. Vanochtend droog en vanmiddag 21 graden.
0: Ik vind die 21 graden ook wel mooie temperatuur, denk ik, hè?
1: Ja. Nou, dat past ook precies in het beeld. Hè. Ja. De eerste decade van september heeft een gemiddelde temperatuur in mijn klimaatboekje van 21 graden. Dus dan zitten we daar precies boven. En morgen en overmorgen komen we er ietsjes boven met 23 graden. Ook hele zachte nachten daartussen. En met name de nachten naar bijvoorbeeld vrijdag toe.
0: Ja.
1: Die wordt niet kouder dan 18 of 19 graden. Maar dat komt niet omdat het lekker weer is. Maar gewoon omdat er even een vleug hele warme lucht vanuit het zuiden ons probeert te bereiken. En dat levert dus met bewolking en een stevige wind die hoge minimumtemperaturen op.
0: Ja, en we gaan bijvoorbeeld goed het weekend in ook, begrijp ik een beetje uit je woorden dan.
1: Zeker, zeker. Ja, morgen en overmorgen nemen de regenkansen toe. Het gaat harder waaien, ondanks dat het dus warmer wordt.
0: Ja.
1: En dan krijgen we vanaf zaterdag eigenlijk weer rustig weer. Zaterdag met een naar noordwest draaiende wind 21 graden.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan terug in de temperatuur. Maar de zon die komt weer tevoorschijn. En dat is zeker zondag het geval.
0: Oh, kijk.
1: En zondag wordt het weer gewoon 24 graden. Dus wat dat betreft zit er een hoop hobbelingen in de temperatuur. En ook in het weerbeeld. Reken erop, vandaag wolkenvelden, zon en vanmiddag een bui. Morgen en overmorgen wat meer regen en wind. Maar wel die hoge temperaturen. En in het weekend is het meest droog met meer zon. Zaterdag 21 graden en zondag 24.
0: Ik denk dat ik alleen maar blije gezichten ga zien als ik nu de straat op ga hier in Utrecht.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Niet?
1: Ja? Okay.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ik ga eens kijken.
0: Het is nu, het wordt wel aardig licht. Trouwens, dat merk je ook wel, Margo. Hè? Het is eerder donker s'avonds. En 's morgens denk je ook van, nou, laat maar komen een keer die dag. Maar op de een of andere manier, het is elke dag 2 minuten eerder donker, heb je wel eens gezegd.
1: Precies, ja. Het is vanaf nu 2 minuten eerder donker in de avond. En 2 minuten later licht in de ochtend. Dus
0: precies.
1: Er wordt elke keer weer zo'n 3 tot 4 minuten van de daglichtperiode aan afgesnoept. En wij merken dat natuurlijk, hè, vroege vogels, als we vroeg opstaan, dat het donker is als we beginnen te werken. Dus wat dat betreft is de zomer toch echt wel voorbij.
0: Ja, het is niet anders. Nee, maar
1: het is niet anders,
0: het is ook geen slecht weer. Dat kunnen we toch wel concluderen, toch, nu, eigenlijk?
1: Nee, het is niet slecht weer. Kijk, vanmiddag dat enkel buitje.
0: Ja,
1: nou, ik ben eigenlijk heel blij met de regen. En ik denk dat het ook nog steeds heel erg goed is voor de tuintjes.
0: Dat denk ik ook,
1: dus wat dat betreft. En het zijn geen zware buien vanmiddag, hoor.
0: Okay.
1: Gewoon een licht buitje.
0: Ja, goed zo. Goed voor de natuur, zeggen we dan maar.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Met een kop koffie en een weerspreuk en een compleet weeroverzicht. 10 voor, precies, het staat al de afspraak, hè? 10 voor 8.
1: Ja.
0: Tot zometeen weer, hè? Dank
1: voor
0: nu. Dit is Cliff Richard, een beetje dag.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: De enorme explosie bij een barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. De voorgevel werd er bijna uitgeblazen. Goed beeld van de man die een vuurwerkbom liet afgaan in Amersfoort na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. En ook uitstekend beeld van meerdere oplichters die de pinpas stalen van nietsvermoedende oudere slachtoffers. Met die passen werd heel veel geld gepind.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: In de mooiste Mitchelkoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchelkoff-tuinen Lage Vuursche op mitchelkofftuinen.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21.
7: Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan nu, vanaf nu ook. Elk uur steeds weer op het hele en een half uur het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. En natuurlijk met Marjolein. Goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Praat ons even bij.
8: Nou, in Utrecht zijn vannacht 2 auto's helemaal uitgebrand. Oh. In de wijk Hoograven was dat. Van die 2 auto's die geparkeerd stonden is weinig meer over. De politie heeft een man aangehouden, maar of hij ook bij die brand betrokken was, wordt uitgezocht. Deze winter geen winterwonderland in Zeist. De jaarlijkse ijsbaan in het centrum. De organisator stopt vanwege gesteggel met de gemeente over vergunningen en hoge kosten. We verzanden in allerlei regeltjes, schreef hij aan de gemeenteraad. De kerstmarkt die komt er trouwens wel. Oh. Over een week staakt het personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dus daar moet je wel even rekening mee houden.
7: Dat lijkt me wel, ja. Nog even, dus wanneer is je zijn het aan?
8: 9 september.
7: 9 september, dat is volgende week woensdag.
8: Over een week, ja.
7: Ja, precies. Nou, dat weten we alvast.
8: Ja, en zo vertel ik er nog meer over.
7: Nou, jij kunt dat.
8: Ja.
7: Half acht.
8: Tot zo.
7: Zometeen weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. De eerste filemelding van deze woensdagochtend gaat over de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Kom deze kant op, maar wel tussen Stroem en Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Zometeen horen we wat Robert-Jan Boy gaat doen. Is hij al onderweg? Denk het wel.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: In de mooiste Mitchell-Golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Radio M Utrecht.
7: Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Eén daarvan is natuurlijk het liveverslag van Robert-Jan Boy. Onderweg naar Nieuwegein. Goedemorgen Robert-Jan. Hoe voordat de reis? Ik had 1/4 melding over de A1 ging dat. Maar niet volgens mij op de weg die jij aan het bereiden bent geweest natuurlijk. Of misschien wel op dit moment. Waar ben je?
12: Ik kon lekker doorrijden naar Nieuwegein. Naar het Merweplein om precies te zijn. Daar komt het nu net aan.
7: Nou, kijk.
12: Ik kijk even naar stuurboord en dan kijk ik naar sport- en evenementencomplex Merwestein. Dat eergisteren is geopend. Een enorme verbouwing en vernieuwing te waarde van 50 miljoen. En alleen de buitenkant die doet denken van jeetje, wat zie ik nu? Want het lijkt wel een oerwoud, zeg maar, wat aan de gevel is aangebracht. Op de gevel is geplakt, als het ware.
7: Ja.
12: En er komt een mevrouw uitlopen, ook toevallig, in een groen trainingspak. Dus misschien is alles wel groen binnen. Ik heb geen idee. We gaan kijken. Het is zwembad, dubbele sporthal, 7 glijbanen en nog veel meer.
7: Ja, precies. Wat een groot complex moet het zijn. Nou, we gaan het van binnen bekijken. Dat wil zeggen jij en we horen je na 7:30. Utrecht is wakker. Tot zometeen dan, hè?
12: Tot zo.
7: Al 2 jaar lang staan er nog steeds elke ochtend protestanten op het plein Neude van de Neude, moet ik zeggen, in Utrecht. Een stil protest wordt er elke dag gehouden. Dat is nu al 2 jaar. Ik ga er zo meteen over bellen met een van de deelnemers, zeg ik maar, aan het stille protest, die regelmatig op de Neude in Utrecht staat. Dat onder andere in Utrecht is wakker. Zometeen.

0: Dr. Hoek. Zonder de Madison Show die alles afgezworen, want die hoorde er gewoon niet meer bij. Ze was gewoon Dr. Hoek. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Overigens praten we al over 1975, lang geleden dus. Dan nu iets anders bij Radio M Utrecht. Want we gaan het weer hebben over het protest dat al 2 jaar lang er is. Nog steeds, elke ochtend, wordt er geprotesteerd op het plein van de Neude in Utrecht. Het is het stille protest op de Neude waarmee aandacht wordt gevraagd voor de situatie in Gaza. Nu bij ons op Radio M Utrecht is Rachna Schapeldonk. Rachna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Jij neemt regelmatig deel aan het stille protest, volgens mij altijd op woensdag. Dus zometeen ga je weer naar de Neude toe, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Om 8:30, van 8:30 tot 9:30. Ja. Dan zijn we er weer.
0: Ja, zometeen over hoe dat dan uitziet, dat protest. Er zijn ook mensen van buiten Utrecht die dat niet weten. Maar wat is jouw drijfveer om de straat op te gaan, om te blijven strijden voor dit grote probleem?
1: Ja, mijn drijfveer is in de kern denk ik het internationaal recht. Dat ons allemaal beschermt en dat wordt hier ten voeten getreden. En ik ben tegen onrecht en ik geloof ook in... voor mij dan specifiek sport. De sport has power to create hope, zoals Nelson Mandela mooi zei. Where once there was only despair. Nou, we kunnen wel zeggen dat daar despair is. Uh-huh. En willen dat inzetten om hoop te creëren. En ik geloof dat wij aan de knoppen zitten om het te kunnen stoppen.
0: We gaan nog wat concreter op in. Gaza, ja. De situatie op dit moment is niet heel erg veranderd met een paar jaar geleden.
1: Nee. Nee, zelfs veel erger geworden. Inmiddels is het dodental gigantisch. Er is sprake van een genocide. En op dit moment wordt er gemiddeld nog per dag 1 kind vermoord.
0: En dan hebben we het over natuurlijk de situatie dat Israël de genocide uitvoert, is wat jullie zeggen?
1: Ja, correct. En niet alleen wij, eigenlijk bijna alle instanties in de wereld en organisaties in de wereld inmiddels.
0: Ja, toch wordt er dan in Utrecht dagelijks geprotesteerd. Op meer plekken natuurlijk in de wereld, ook in Nederland. Maar in Utrecht dus ook elke dag. Heb je het idee dat er ontwikkelingen zijn, niet ten aanzien van Gaza, maar dat het beseffen is dat de situatie heel ernstig is?
1: Ja, wij staan er eigenlijk nu helaas.

0: eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten doen en een beetje weggekeken. Uh-huh. Is nu denk ik 90% komt langs met een peace-teken, ze bellen. Een beetje trieste glimlach soms, maar heel vaak ook een uitroep. Ga door, blijf staan, fijn dat jullie er staan. Dus er is zo'n sentiment gekeerd dat heel prettig is.
1: Ja. Hoeveel mensen staan er zo elke dag?
0: Ja, we staan, dat varieert wel. We zijn met een groep van om en nabij de 120, die in ieder geval een signalgroep zijn, zitten. Ja. Want, nogmaals, we zijn geen officiële organisatie, dus we zijn gewoon een groep die bij elkaar komt. En dat kan variëren dus tussen de 5 tot 30 mensen die daar op een dag staan. Ja.
1: En het is een stil protest. Wat doen jullie dan? Heb je spandoeken? Ben je alleen maar aanwezig? Wat doe je?
0: Ja, we hebben er rode doeken. En er zijn er een stuk of 20 met verschillende teksten erop. Stop de genocide is er één van. Maar vandaag kom je in beweging voor Palestina. En het varieert dus met een aantal teksten, maar altijd in verband met het onrecht. Of we willen dat de misdadigers berecht gaan worden. En die rode doeken komen eigenlijk voort destijds uit de rode lijn. Dus eigenlijk vormen wij nog steeds daar een rode lijn.
1: Ja. En,
0: we staan stil. En we steken een peace-teken op. En iedereen die langskomt, ziet op.
1: Ja, en zelf hebben jullie, zoals je het al even toelicht, het idee dat dit wel effect heeft.
0: Ja, ik denk, we hebben de knop om het te stoppen. Dat heeft met name de regering, die nog investeert of die koopt. We zijn een van de grootste staten die meeste investeert in Israël op dit moment.
1: Ja, komen er wel eens politici kijken? Lokale, regionale, landelijke?
0: Lokale raadsleden hebben een half jaar geleden een flink aantal bijgestaan. Ook vanuit het Europa heeft men iemand bijgestaan. Dus af en toe, maar in het algemeen zijn we gewoon een groep burgers uit Utrecht.
1: Ja, ook om daar toch wel wat variatie in aan te brengen. Niet in de boodschap, maar wel een bepaald thema. Dus elke dag een ander thema of elke week een ander thema?
0: Ja, deze week hebben we specifiek eigenlijk elke dag een ander thema. Dat is meer omdat we er al 2 jaar staan en even weer een beetje willen opporren, zeg maar.
1: Ja, want de moed zinkt jullie niet in de schoenen, hè?
0: Nee. Wat ik zeg, het is... het sentiment verandert. Het is ook iets voor onszelf om daar te staan. We doen iets voor een ander. Maar tevens voor jezelf is het heel prettig om met elkaar te kunnen praten hierover. En de reacties van mensen te zien.
1: Ja.
0: En we staan daar met een thema vandaag. Dus is dat sport of kom in beweging. Dus we hebben een soort pop-up gymplein in het kader van The Right to Play. Waarbij we het recht aan kinderen op spelen willen laten zien. En er zijn Circles of Hope. En dat is een programma wat The Right to Play in Gaza heeft. Waar kinderen een safe space hebben om te leren en weer te spelen. Trauma's te verwerken.
1: Ook vandaag weer het stille protest op de Neude in Utrecht. Hoe laat begint het?
0: 9:30 tot 10:30. Elke werkdag zijn we er.
1: Dankjewel. Veel succes, Rachna.
0: Dankjewel.
1: Rachna Schavendehoek. Het is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Bijna 7:50.

0: Tina Turner. 1999 was het nummer. When the heartache is over. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is bijna 19:30 geworden. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein.
1: Ja, van twee auto's is weinig meer over door een autobrand in Utrecht. En wat gebeurt er met Winterwonderland in Zeist?
0: Je hoort er zo meer over bij Radio M Utrecht. Tot zo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het nieuws van Radio M Utrecht begint met auto's. Auto's in de fik in Utrecht afgelopen nacht.
1: Ja, twee voertuigen zijn helemaal uitgebrand. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat in de wijk Hoograven is weinig meer over. Rond 00:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. De politie heeft later een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij ook bij de brand betrokken was, wordt uitgezocht. Over een week staakt personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel van de plannen gaat waarschijnlijk niet door. Maar dat is voor de vakbond niet genoeg en dus gaan ze toch staken. Voorzitter Hans Spekman zegt dat er nog steeds flink bezuinigd wordt op uitkeringen. Houd dus rekening met de staking over een week. De gemeente Utrecht en de eigenaar van Hoog Catharijne stonden voor de rechter over de afsluiting van de Catharijne Singel. Het is nog onzeker of deze zogenoemde knip onder het winkelcentrum er komt. Maar Hoog Catharijne vreest dat er minder bezoekers komen omdat automobilisten moeten omrijden en er minder keuze is uit parkeergarages. Volgens de gemeente is de afsluiting juist nodig voor de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers. Na 13 jaar komt er een einde aan Winterwonderland in Zeist, de jaarlijkse ijsbaan in het centrum van het dorp. De organisator stopt vanwege gesteggel met de gemeente over vergunningen en hoge kosten. We verzanden in allerlei regeltjes, schreef hij aan de gemeenteraad. De kerstmarkt en de Sinterfair in Zeist die gaan nog wel door, maar dan op een andere locatie. En meer daarover kun je lezen op onze app en website.
0: Overzetten voor je koffie.
1: Gooi bijna water om. Ja.
0: Oh, het is water. Maar het is maar water, maar als het in je computer komt, dan ben je
1: dat is niet goed. Nee.
0: Over water gesproken.
1: Ja.
0: Hebben we nog water in het weer?
1: Valt er nu in de ochtend nog wel mee, dan wolken en zon. Maar vanmiddag, ja, dan trekken toch een paar buien over onze regio. Het wordt zo'n 21 graden.
0: Dankjewel voor het nieuws en voorzichtig, hè?
1: Ik doe voorzichtig.
0: Is er nog water in?
1: Ja, ja, zeker.
0: Oké, Marjolein, tot zo weer.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Utrecht is wakker met Bob.

0: Het was even 1977 met de Tramps en Disco Inferno in Utrecht, de zwakker op Radio M Utrecht. Ja, de grootscheepse verbouwing, maar ook de vernieuwing, duurde 3 jaar en kostte 50 miljoen euro. Maar dan heb je ook wat, kun je je voorstellen. Sport- en evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein heeft nu onder andere een dubbele sporthal en een vergroot binnenzwembad. En er zijn ook heel veel zonnepanelen geplaatst. De gevels veranderd in verticale groenstroken, heb ik al begrepen van Robert-Jan Boy. Ja, deze week zijn de poorten in elk geval weer geopend, dus hoogste tijd voor een rondleiding. Nou, jij bent al een kijkje gaan nemen voordat je nu in de uitzending bent gekomen, Robert-Jan.
1: Ja, zeker. Maar ik sta nu even aan de buitenkant, Bob. Want ja? Dit klinkt toch tamelijk nieuw? Zou je zeggen, dat is de gevelbeplating. En we hadden het net over verticale groenstroken.
0: Ja, ja, precies.
1: Een beetje onder. Het is werkelijk, nou, het is niet helemaal, maar wel voor een heel groot gedeelte zie je wat lang gras. Ik zie daar wat hedera-achtige planten. Ja, andere soorten, een soort duinlandschap eigenlijk, wat daar boven ons hangt. Helemaal hoog zie ik wat paarse heide, lijkt wel. Meneer Botthoff, de directeur.
2: Dat klopt inderdaad.
1: Wat groeit hier? Op het gebouw? Hier, ja, wat een vraag eigenlijk, maar goed.
2: Er groeit hier inderdaad een kleine 38.000 plantjes in een groene gevel. Wat volledig geautomatiseerd is in bewatering. Waardoor we inderdaad dit ook als een groene gevel toe kunnen voegen aan deze omgeving.
1: Is er al geoogst?
2: Er is al één snoeimoment geweest. Oh. Dus we zien dat de planten het heel goed doen.
1: Wat kwam er vanaf?
2: Nou, er kwamen onder andere inderdaad tomaten vanaf. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het bleek toch inderdaad dat de kweker wat zaadjes van de tomatenkweker ernaast in hadden zitten.
1: Tomaten?
2: Gelukkig, ja, tomaten. Dus helaas, gelukkig is dat niet meer aan de orde.
1: Tomaten van de nieuwe gevel, het is ongelooflijk. Nou, voor de rest is het staalplaat, het ziet een beetje, ja, donker goudachtig uit, zilverkleurig uit. Voor de rest, hier grote glazen deuren. De entree. Gefeliciteerd trouwens met het nieuwe gebouw.
2: Ja, dankjewel.
1: Want het heeft 3 jaar geduurd, hè? 3 jaar renoveren.
2: 3 jaar renoveren,
1: vernieuwen.
2: Klopt. Ja, 2023 gestart en nu zojuist per 31 augustus zijn we weer geopend.
1: En dan kom je hier in een grote hal, een entree, met hier bankjes. Ik zie daar tafeltjes waar je wat kunt gebruiken. Een enorme bar. Rechts, nou, dus bijna 100 meter. Welkom staat er met grote letters. Wat is erachter? Lijkt wel een soort diascherm wat we daar zien.
2: Ja, dat is een groot scherm van 9 bij 2 meter. LED-scherm waar we ook e-sports en eigenlijk allerlei verschillende nieuwe types sports, digitale sports ook eigenlijk laten zien. En waar men gebruik van kan maken.
1: E-sports?
2: Ja, correct.
1: Wat is dat?
2: Denk het aan de FIFA, denk het aan de Nintendo, denk het aan de PlayStations. Eigenlijk het complete plaatje wat eigenlijk ook het vernieuwende sporten is naast het traditionele.
1: Maar kun je daar gaan gamen of zo?
2: Ook, ja, correct. Ja.
1: Want er is verder geen, dan moet je voor gaan staan dan met een.
2: Dan hebben we inderdaad
1: een device.
2: Gaming consoles, zoals ze dat noemen, inderdaad, correct.
1: Even kijken, daar zie ik een sportschool. Die hoort er niet bij, geloof ik.
2: Nee,
1: de oude
2: correct.
1: Situatie ook. Hoe zag de oude situatie er eigenlijk uit?
2: Nou, de oude situatie was eigenlijk dat een sporthal die wij hadden op de begaande grond lag naast de zwembaden.
1: Ja?
2: En dat eigenlijk de zwembaden nog steeds in stand gehouden zijn, maar de sporthal naar de eerste etage is gebracht.
1: En ook nog groter is geworden.
2: En ook nog groter is geworden, inderdaad. Hier is dubbele afmeting met wat het was. We waren ooit 1600 vierkante meter. Inmiddels is dat bijna 3000 vierkante meter. Correct.
1: Loop even verder. Ja, het is natuurlijk een hele rondleiding om even zo een paar minuutjes te doen. Maar goed, dit is in ieder geval, dit kan niet missen. Het zwembad, ook weer heel groot. Ik zie daar een glijbaan, ik zie daar een buis. Ik zie hier het blauwe water. Balkonnetje. Daarachter nog een bad, zo te zien.
2: Correct, ja.
1: Ik hoorde geruchten over 7 glijbanen, maar dat zal wel een grapje zijn.
2: Nee, zeker geen grapje. We hadden er 1, het zijn er 7. Alleen we hebben nu ze ingedeeld in meerdere leeftijdscategorieën. Met name gericht op de gezinnen, zodat inderdaad we ook een breed publiek kunnen mogen ontvangen.
1: Ja, waarom is het allemaal nodig geweest eigenlijk, die grote, enorme...
2: Het is
1: vernieuwing, verbouwing.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een gebouw wat in 2026 pas op de rol stond als zijnde toe aan vervanging. We hebben dat naar voren gehaald in verband met de energie. En nou ja, de energie die liep in.
0: Helaas. We hopen dat de digitale verbinding met Robert-Jan Boy weer gaat herstellen. Maar ik heb redelijk wat ervaring dat dat nu niet gaat lukken, helaas. Zo nemen we verder aan praten over de situatie in dat nieuwe evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein.

0: CCR, Previously What Revival, John Fogerty en zijn band. Het is 13 minuten voor 8 uur. Zometeen Margot Ribberink, het weer voor midden Nederland. Maar we hebben weer een nieuwe verbinding, een superverbinding geregeld met sport- en evenementencomplex Merwestein met Robert-Jan Boy. Robert-Jan, ja, pak de draad ergens op, want we vielen halverwege het gesprek. Werden we verbroken, helaas. Het complex is open sinds gisteren. En er wordt misschien wel echt naar uitgekeken door Nieuwegeiners, kan ik me voorstellen.
1: Wilde ik ook nog eens een keer.
2: Ja, en sommigen die zijn al meteen, maandag wel, toen ging het hier allemaal open, meteen present. Ja, meteen dachten ze van, nou jongens, we gaan daar naartoe, zoals deze meneer. We staan hier in de, ja, hoe noem je dit eigenlijk, de hal. Het is ook de horeca, de entree.
3: Ja, de entree.
2: Maar de hele Grand Café-achtige ambiance die hier nog aan zit.
3: Correct, ja, dat is correct. Dat is correct. Dus inderdaad,
2: dat is correct, ja.
3: Je komt binnen inderdaad en daar word je netjes ontvangen met een kop koffie.
2: En dan kijk je door de glazen deuren en dan zie je daar het water spiegelen van het zwembad.
1: Dat klopt.
2: En meneer komt er helemaal fris uit?
1: Ik kom er fris uit. Ik kom wel via een zijingang binnen. Dus de entree gebruik ik niet. Ja. Want ik doe het via de sportschool. Hebben we een eigen ingang.
2: Kijk, en wat zijn de ervaringen tot dusver? Want het is allemaal spiksplinternieuw.
1: Spiksplinternieuw. Ja. De eerste ervaring voor mij was een ziekenhuis.
2: Een ziekenhuis?
1: Zo zag het eruit. Het, was helemaal, de sfeerverlichting was er nog niet. Het was enkel dat kale licht. Dus ik denk, ik vond het een beetje steriel.
2: Waar kan ik hier geopereerd worden, dacht ik?
1: Ja, nou, vanmorgen kwam ik hier en toen hadden ze de sfeerverlichting aan. En dan heb je een heel ander gezicht gelijk. Het doet heel anders aan.
2: Je ziet daar wat paarse gloed.
1: Ja.
2: Ik zie daar, van die
1: maar die was gisteren en eergisteren was die er niet.
2: Aha, Het zwembad is groter?
1: Het zwembad is voor mij hetzelfde.
2: Hetzelfde gebleven voor u?
1: Twee baden, twee 25 meter baden. Ja. Het golfslagbad, ja, daar kom ik niet. Het, dat is voor die jeugd.
2: Nee, en voor de rest zoals je hier binnenkomt?
1: Is, het is heel groot geworden. Dat,
2: Wat vindt u van deze ontwikkeling? Een dubbele sportschool, sporthal, ik weet niet of u dat al gezien heeft.
1: Heb ik ook nog niet gezien.
2: Boven gaan we straks nog kijken.
1: Ja. Nee, daar ben ik nog niet geweest.
2: Hoe belangrijk is dit voor Nieuwegein volgens u?
1: Heel belangrijk.
2: Hoezo?
1: Nou, er is weinig sportgelegenheid. Mijn dochter heeft op rolschaatsen gezeten. Die moest een hal samendelen met de handbalvereniging. En dat, ja, die hadden allebei veel meer leden dan dat ze ruimte kregen. Hmm. En dat... En dat merkt je in heel Nieuwegein, ook waarschijnlijk bij de andere verenigingen, dat ze beperkte mogelijkheden hadden om te trainen.
2: Ja.
1: En nu heb je hier in ieder geval twee grote sporthallen en ik begreep ook nog een aantal hallen hierboven. Dus de aanbod is natuurlijk een stuk beter geworden op deze manier.
2: Voor de rest nog tips? Wat nemen we straks even mee voor de heer Bothoff? Ik hoorde wat over kleedruimtes of zo.
1: Ja, ik heb maar één ruimte nodig. Maar
2: u hebt maar één ruimte nodig,
1: Uit mijn, toen ik zelf een vader was met mijn kinderen hier kwam, had je een heleboel hokjes en die miste ik nu. Dus vandaar dat ik vroeg, waar zijn die?
2: Waar zijn de hokjes?
1: Maar die zijn ergens. Dus,
2: goed.
1: Nee, voor de rest is het prima. Enkel de openingstijden voor het banenzwemmen, die zou ik wat ruimer willen.
2: Hoe ruim?
1: Zoals gisterochtend kan je maar voor mij dan van 7 tot 9 kan je banen zwemmen. Maar ik ga eerst naar de sportschool.
2: Ja.
1: En dan wordt het allemaal heel erg krap. Dan moet je heel snel op je sportschool moet je je dingetje doen.
2: Okay.
1: En dan snel hierheen. En vroeger was dat iets ruimer. Dat,
2: De heer Bothoff die luistert mee. We zullen dat straks even meenemen.
3: Correct.
2: Als er verdere diepte bijdrage aan orde komt.
1: Ja.
2: Komen. Wat gaat u nu doen?
1: Ik ga nu naar huis. Ik ga een hapje eten. En ik ga vandaag, het is mooi weer, dus de tuin in en een stuk fietsen nog.
2: Nou, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
2: En veel succes hier in het bad.
1: Dank je wel.
2: Met de mooie gevel.
1: Ja, dank je wel.
0: Okay. Het volgende uur bij Utrecht en Zwakke Radio en Utrecht meer vanuit het sport- en evenementencomplex Merwestein dat 3 jaar lang dicht was, maar een gigantische verbouwing heeft gehad. Na 8 uur dus. Weerbericht. Maar gewoon goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bob.
0: We hebben best een aardig dagje volgens mij. Als ik het gesprek van een klein uurtje geleden zo'n beetje nog even oprakel, dan denk ik bij mezelf, laat maar komen die mooie woensdag.
4: Ja, ik denk dat het een hele aardige woensdag gaat worden. In vergelijking met gisteren denk ik net iets meer bewolking. En er valt ook een enkele bui. Want op dit moment zien we in onze provincie de zon tevoorschijn komen. 13 graden is het, nog lekker rustig. Maar in de buurt van Rotterdam plopt al een eerste buitje op. Het is er maar eentje hoor.
0: Ja, laat lekker daar. Ja, als het maar niet deze kant op komt.
4: Ik denk dat hij toch wel onze kant gaat uitkomen. Niet in heel de provincie, maar in de zuiden. Zuidwesthoek. Daar gaat rond een uurtje of 9 misschien toch dat buitje overtrekken. Daarna is het weer zo goed als droog. Met wolkenvelden, met zon. En vanmiddag komen er misschien een paar meer buitjes tot de ontwikkeling. Maar dat is echt niet de hele dag. Dus wat dat betreft best een aardige dag. Ja. Met temperaturen vergelijkbaar met gisteren 20 of 21 graden.
0: Nog vooruitblikje naar morgen. Wat krijgen we dan voorgeschoteld? Volgens mij wordt de temperatuur iets hoger dan vandaag.
4: Ja, morgen en vrijdag zit de temperatuur in de lift. Hè. We gaan richting de 23 graden. Maar het weer ziet er wat dat betreft niet zo vrij uit. We hebben veel bewolking morgen en vooral op vrijdag. En er kunnen ook een aantal buitjes vallen. De zwaarste buien die komen pas vrijdagavond over onze omgeving. En daarbij gaat het morgen en ook vrijdag wat harder waaien. Dus een herfstachtig is het wel. Maar wel dus met die warme lucht in onze omgeving. Resulterend in 23 graden overdag. En de nacht na vrijdag niet kouder dan 18 of 19 graden. Beetje raar.
0: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja, jij bent een weerdeskundige, zeg ik dan. Maar het klinkt inderdaad een beetje 18, 19 graden voor de nachttemperatuur. Ja. Dat zou je eerder overdag nog verwachten dan. Dat komt er allemaal aan. Hey, terug naar vandaag. Wat heb je voor weerspreuk voor ons?
4: Ja, er komt een klein beetje regen aan, een enkel buitje. En dat brengt mij op de volgende weerspreuk. September regen op het zaad, komt het boerke wel te laat.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Margot. Leuke weerspreuk. Doe nog maar een keertje eigenlijk.
4: September regen op het zaad, komt het boerke wel te laat.
0: Dankjewel, tot zometeen weer, hè.
4: Joehoe.
0: Volgende uur Utrecht is wakker in aantal. Tot die tijd hier bij Radio Emmutter. The second time around, de groep Shalamar.

0: mond- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Ze willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gevolgen hebben. En Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef in het programma Eva. De agent overleefde het door de hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
6: De oproep aan bewoners van Overasselt om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. En vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
8: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: En volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Uiteindelijk werd het weer rustig. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders langs de snelweg bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs die stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De US Open zit erop voor Arantxa Rus. Het is de Nederlandse niet gelukt om de tweede ronde te halen. De Française Leolia Jean-Jean was te sterk. Ze versloeg Rus in 2 sets, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
9: In de eerste set was het nog heel spannend. Kon Rus het goed bijbenen, maar verloor ze uiteindelijk op een tiebreak. 7-6. En de tweede set gaf ze makkelijker weg. 6-2 en dus einde toernooi voor haar.
6: Rus was de laatste Nederlandse in het toernooi bij de vrouwen. Bij de mannen komen Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp nog in actie. En drummer Alex van Halen, of Alex van Halen, van de Amerikaanse rockband Van Halen, heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij groeide op in Nijmegen en zegt zich nog steeds verbonden te voelen met de stad. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, ook wat buien. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht en het derde uur alweer van Utrecht is wakker met het nieuws uit Midden-Nederland nu. Marjolein Heijen.
11: Bewoners van een wooncomplex in Driebergen die moesten vannacht hals over kop hun huis uit vanwege brand. In een van die appartementen was brand uitgebroken. Uiteindelijk was het snel onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En nog een brand, maar dan in Utrecht, waar vannacht twee auto's zijn verwoest in de wijk Hoograven. Van die auto's is weinig meer over. De politie heeft een man aangehouden. Of hij bij de brand betrokken was, dat wordt uitgezocht. En versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt voor de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee. En hij sluit nu echt aan. Hij speelde niet eerder voor FC Utrecht. Zijn jongere broertje, Sofian wel.
10: Oh ja.
11: Die is echt in de jeugd opgeleid hier.
10: Precies.
11: Die gaat nu naar Ajax. Dus dan gaan ze dit seizoen in elk geval ook nog tegen elkaar spelen.
10: Ja, dat is wel opmerkelijk. Maar ook weer niet natuurlijk.
11: Nee, leuk ook.
10: Bij een andere club, dat is waar. Ja, en hopen met zijn komst bij FC Utrecht. Natuurlijk dat het iets beter gaat.
11: Dat
10: want een laatste in de Eredivisie is dan niet echt bepaald helemaal super.
11: Nee. Wie weet.
10: Dat in het nieuws zometeen om 8:30 uitgebreid, hè?
11: Ja, tot zo.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar De Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Actualiteit uit Midden-Nederland. We gaan zo meteen naar Maarsen. Want daar gaat iets gebeuren. Met kunstenaars en een brug en zo. Nou, meer details gaan zo meteen volgen. Eerst gaan we naar Nieuwegein, naar dat nieuwe zwembad. En het sport- en evenementencomplex. Het was al lange tijd dicht, maar nu, sinds gisteren, is het open. En er valt van alles te zien. Robert-Jan, het zwembad, heb je dat al een beetje in beeld gekregen?
20: Ja, nou, ik was net even bij het zwembad. Zometeen gaan we dat nog een keer doen.
10: Ja, maar ik bedoel
20: alleen
10: ook... Wordt er veel gebruik van gemaakt, vraag ik me af.
20: Nou ja, er zijn nu wordt er banen gezwommen. Dus in de ochtenduur is zwembad geopend. Dat was in de oude situatie ook zo.
10: Ook zo, ja.
20: We hoorden net die meneer, die zei van... kunnen die openingstijden niet wat ruimer? Want daar hou ik wat meer tijd over. Zeg maar, om te zwemmen als ik vanuit de sportschool kom. Maar ja, het is allemaal nog... aan het fine-tunen, zoals dat heet. De officiële opening is in november. En aan het lichtplan, dat soort zaken, daar moet nog het een en ander aan gebeuren. We gaan zo meteen trouwens even kijken in die sporthal. Die schijnt ook heel groot te zijn. Die is weer hierboven. En het buitenbad, wat er eerst was, dat is hier niet meer. Dat zit nu onder de grond, op de een of andere manier. Waarom, weet ik niet.
0: dat is correct.
20: Meneer Bothoff, waarom zit het buitenbad onder de grond?
0: Nou, dat gebruiken wij op dit moment als buffer voor de opvang van het regenwater. En dat gaat terug het gebouw in. En dan besparen we ongeveer zo'n kleine 10.000 kub water per jaar mee. Dus nou goed, dat is een belangrijk in het kader van duurzaamheid.
20: En was het buitenbad niet meer nodig? Ik bedoel, te weinig belangstelling?
0: Te weinig belangstelling. Veel recreatiegebieden die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Dus wij hebben dit gebied teruggegeven aan Nieuwegein door het volledig te ontwikkelen naar een nieuw stadspark. En dat is ergens in rond december is dat gereed.
20: Nou, het is een groot project, dat mogen duidelijk zijn. 50 miljoen kost het. Dus daar moet je ook wat voor terugkrijgen natuurlijk. We gaan zo meteen verder, Bob, met onze rondleiding.
10: Ja. Na 8:30 in Utrecht is wakker. Ja, en dan wachten voor de brug die weer eens open staat. Dat wordt helemaal vervelend als je lang moet wachten en vaak moet wachten. Toch gaat dat veranderen. In Maarsendorp, je gaat er zo meteen meer over horen. En ik zei al, kunstenaars hebben er ook mee te maken. Oké. Dit is Fame, Irene Cara. Terug naar 1983. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. De tijd, 8 minuten over 8. Baby.

0: Neil Diamond, Longfellow Serenade uit 1974. Ja, eigenlijk had ik natuurlijk ook kunnen draaien. September Morning. Maar die doe ik een andere keer weer dan. Deze is ook leuk om te horen, toch? En daarvoor Irene Cara en Fame. 7:15. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, wachten voor een brug die steeds open gaat, dat is best wel vervelend. Vanaf vandaag wordt het voor mensen in Maarsendorp anders, want daar wordt namelijk het oude brugwachtershuisje bij de Evert Stokbrug, die vaak open staat, voorzien van kunst. Nou, daar willen we alles over weten. Yara van der Bos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat over een paar uurtjes, ja,

0: ze wel weer gaan wachten? En wat is die waarde eigenlijk van wachten? En wat betekent wachten eigenlijk?
1: Is het geduld op van de mensen of zo dan?
0: Nou, misschien. Maar ik denk ook dat er veel afleiding is. Dus dat het heel makkelijk is om bijvoorbeeld je telefoon erbij te pakken als je aan het wachten bent.
1: Ja, ja, ja.
0: Daardoor verdwijnt er ook iets. En dat willen we met elkaar onderzoeken. Van wat is nou die waarde van wachten als je gewoon bent? Het is ook een antropologisch begrip. Liminaliteit wordt heel veel onderzocht.
1: Ja,
0: en dat is hetgeen tussen wat niet meer... Het is niet meer wat het was, maar het is ook nog niet iets nieuws geworden. Dus hetgeen tussen A en B. En dat is... Ja, onduidelijk, soms wat onvast. En als mensen zoeken we wel vaak naar die vastigheid en die duidelijkheid. Maar wat als we dat kunnen laten bestaan? Als we dus gewoon kunnen wachten, wat gebeurt er dan?
1: Oké,
0: we gaan onderzoeken met elkaar.
1: het klinkt nog wel een beetje, het hangt voor mij in de lucht. Dat ik denk van, we moeten het even concreet maken. Want er gaat kunst komen vandaag.
0: Ja.
1: Jij gaat ook kunst maken. Wat ga je doen dan?
0: Ja, we zijn er met verschillende makers. Zelf ben ik kunstenaar, achtergrond in visuele antropologie.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga vanmiddag daar kijken wat voor elementen zijn hier aanwezig die de waarde van wachten kunnen onderzoeken. Dus ook een taal kunnen geven. Want je hebt gelijk, het is heel groot, filosofisch begrip. Het is nog ergens hoog en het zweeft. Maar juist doordat verschillende kunstenaars en makers daar aan de slag gaan, kunnen we dat wachten op een andere manier tastbaar maken. Een voorbeeld.
1: Ja, precies. Ik hang aan je lippen. Ik zit op het voorbeeld te wachten. Wat gaat er komen voor kunst?
0: Ik ben bijvoorbeeld. Nee, dat kan ik nog niet voor andere mensen invullen.
1: Nee, voor jezelf.
0: Maar wat voor mezelf voor me zie is dat ik met het water aan de slag ga. En ik ben heel benieuwd wat voor verschillende vormen. Water kan ook verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld als je het bevriest, wordt het ijs. Kunnen we daar bijvoorbeeld wachtijs van maken? Of grachtijs, daar ben ik ook een beetje over aan het nadenken. Misschien wordt het duidelijk anders, maar dat is een beginidee. Van hey, dat water stroomt er elke keer doorheen.
1: Ja.
0: Dat wacht eigenlijk niet, dus het is heel vloeibaar. Maar dat is die wachttijd dus eigenlijk ook. Dus het is een tussentijd. Als verschillende vormen kan aannemen, als bijvoorbeeld ijs. Wat als we mensen een wachtijsje geven? Dus misschien als iemand vanmiddag zin heeft in een wachtijsje en wil ervaren hoe dat eruit ziet. Ben van harte welkom.
1: Een ijsje uitdelen. Maar kan ik ook bijvoorbeeld denken dat je een soort van schilderij maakt? Of heb ik dat mis?
0: Ja, er komt ook iemand die schilderijen maakt. We hebben een singer-songwriter, dus die een spoken word artiest.
1: Ja.
0: Dus die gaat misschien wat muziek maken of met tekst doen. We hebben social designers. Dus er komt echt op verschillende talen komen er over die waarde van wachten. En ook wat er daar gebeurt. Hè. Dus het is iets heel groots.
1: Ja,
0: dat,
1: ja.
0: Heel grote begrip. Maar we gaan dus in Maarsen bij het brugwachtershuisje kijken van hoe ziet dat wachten eruit? Hoe reageren mensen als we een gesprek aangaan of als we een interventie doen?
1: Mm-hmm,
0: en dat hebben we ook al eens eerder gedaan. Dus dat is een heel leuke test.
1: En dat is goed bevallen dus. Ik kan me voorstellen, je had het over de telefoon. Inderdaad, in gesprekken zelfs ook. Mensen pakken heel gauw een telefoon. We zijn niet ongeduldig, maar we zijn gauw afgeleid misschien ook wel. Dat gaat vandaag natuurlijk ook gebeuren. Want iedereen gaat zijn telefoon pakken omdat ze jullie aan het werk zien. Wat heel anders is dan normaal gesproken. Want dan zijn jullie er niet.
0: Ja, nou ja we hebben eerder wel een test gedaan. En mensen stonden voor de brug toch wel eventjes... Het verschilt een beetje per persoon hoor, die de telefoon erbij pakt.
1: Ja, maar ik bedoel, dan ga je dat opnemen en dan wil je het fotograferen. Je staat toch stil, je staat toch te wachten. Dan denk ik van, wat gebeurt hier allemaal? Dat ga je vastleggen, denk ik dan. Die telefoon, die pakken ze daarvoor, denk ik dan.
0: Nou, wie weet. Misschien kunnen we daar wat voor verzinnen dat dat minder gebeurt.
1: Goed, met een hele ploeg gaan jullie straks aan de gang. Hoe laat begint dat? Je zei al iets.
0: Ja, we beginnen om 9:30.
1: Ja.
0: Om 10:00. En om 4:30 hebben we, dus we zijn de hele dag bezig aan het maken. Dus kom vooral langs als je wil kijken hoe we bezig zijn. En om 4:30 hebben we een presentatie, een open presentatie, expositie van alle werken en onderzoeken en experimenten die ook zijn gedaan. Dus vandaag gaan we onderzoeken, experimenteren, testen, werk maken. En dat we...
1: Wat is
0: delen
1: dan?
0: Met alle mensen die langskomen.
1: Wat is de waarde van het wachten? Nou, ik vind het een leuk project. Ik denk dat heel veel mensen het leuk vinden als je in de buurt bent. Dan zou ik zeggen, kom inderdaad even langs in Maarsendorp. Dankjewel, veel succes. En we gaan het meemaken. En misschien is

0: wel bij ons in beeld op RTV Utrecht dan te bekijken. Dankjewel, Jana.
1: Hartelijk bedankt.
0: Doeg, Jana van den Bos. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:08. Met de mama's en papa's, I saw her again onderweg. Nu is ruimte voor Celine Dion.

0: De mama's en de papa's met een smile op de mond. I saw her again. Nou, daar is ze weer hoor, Marjolein Heijen. Bijna niet weg te slaan, gelukkig maar. Het nieuws uit de regio. Over 2 minuten, wat heb je in het nieuws?
1: Ik heb het over een wooncomplex in Driebergen. Dat werd vannacht deels ontruimd vanwege brand. En ook versterking voor FC Utrecht.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: 8:30, Radio M Utrecht. Met het regionieuws door Marjolein begint met de ontruiming in Driebergen.
1: Door een brand moesten bewoners vannacht hun bed uit. Die brand die was ontstaan in een van de appartementen van een wooncomplex aan de Tempelhof. En voor de veiligheid werden meerdere woningen ontruimd. Uiteindelijk was de brand tegen 4 uur onder controle en kon iedereen weer terug naar huis. Over de oorzaak is nog niets bekend. En nog een brand. In Utrecht zijn vannacht 2 auto's helemaal uitgebrand in de wijk Hoograven. Van die auto's die geparkeerd stonden aan de Meervalstraat is weinig meer over. Rond 00:30 vannacht hoorden buurtbewoners harde knallen. En de politie heeft later nog een man aangehouden omdat hij zich vervelend gedroeg. Of hij bij die brand betrokken was, wordt uitgezocht. Rattenbestrijders in de provincie Utrecht lopen tegen problemen aan bij het afschieten van ratten. Voor particulieren is het gebruik van gif verboden, waardoor afschieten steeds vaker ingezet wordt. Maar door de invoering van de Omgevingswet in 2024 kunnen schutters volgens de provincie niet zoals op de vroegere manier een ontheffing krijgen. Ze hebben nu een jachtakte nodig en die is volgens rattenschutters duur en ook lastig te krijgen. En dus gebeurt dat afschieten nu vaak illegaal. Versterking voor FC Utrecht. Nordin Amrabat speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en nu sluit hij echt aan bij de selectie. Hij was transfervrij en zegt trots te zijn dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. Het is ook de club waar zijn jongere broer Sofian zijn hele jeugd speelde. En met onder meer zijn komst hoopt Utrecht de tijd te keren. Want ja, nu staat de ploeg met slechts 1 puntje, 1 na laatste in de Eredivisie. En meer over de komst van Amrabat lees je op de app en op onze website. Dan nog even het weer. In de ochtend wat wolken en zon. Vanmiddag trekken ook een paar buien over onze regio. En het is dan zo'n 21 graden.
0: 21, morgen hoor ik maar gewoon zeggen 23 graden.
1: Ja, en, was ietsje warmer weer, hè?
0: Ja, en dan weer een dagje weer wat minder. En dan schommelt het weer langzaam de andere kant op richting zelfs 24 graden op zondag.
1: Oh, bijzonder, dat is lekker. Ja.
0: Zeker. Hé, hey, dankjewel voor het nieuws. Kort het weer en we horen jou om 9:30 weer, hè?
1: Ja, tot dan weer.
0: Bij Pieter in het programma met de Nederlandstalige muziek en de Hollandse hits, zeg maar, die voorbij gaan komen. Altijd weer van 9 tot 10. Van maandag tot en met donderdag. En zelfs meer op vrijdag van 9 tot 12. Mijn man zit er ook de Engelstalige nederpop zogezegd bij. 1 melding, het is erg druk op de N227 vanuit Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. De aansluiting met de N224 en de aansluiting met de A28 daartussenin. Toch wel dik 10 minuten extra reistijd.
5: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob.

0: Tina Jones en I Love to Love in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We blikken even vooruit naar het programma Aan Tafel. Vanmiddag bij Liesbeth komt een oud leraar die een boek heeft geschreven over zijn tijd als leraar op de basisschool, volgens mij. Nou, dat is leuk om nog eventjes daar de vraag over te stellen. Wat heb je voor herinnering aan een hele leuke leraar of lerares, een juf of een meester? Of misschien een hele slechte herinnering. Nou, ik heb heel veel reacties op binnen gezien komen via de RTV Utrecht app. En op Facebook staan ze ook van Radio M Utrecht. Dus leuk om daar nog eens eventjes naar te kijken. Dat doen we zometeen. Maar eerst gaan we nog even naar Nieuwegein. Want ja, daar is het allemaal gebeurd. Dat nieuwe complex wat jarenlang zeg maar dicht was vanwege de verbouwing. Robert-Jan Boy in Nieuwegein. Ik ben heel benieuwd, Robert-Jan. Hoe er gereageerd wordt op dat complex dat sinds gisteren weer open is.
1: Ja, Bob, we vervallen van het een in het ander. We staan nu oog in oog met een enorme grote rode ton met een slang eraan. En een display die een licht zoemend geluid maakt. Dit schijnt een robot te zijn.
2: Correct.
1: Geen idee wat deze robot gaat doen, meneer Bothoff, de directeur.
2: Nou, deze robot die gebruiken wij inderdaad voor het schoonmaken van de sporthal in nachtelijke uren. Zoals gezegd, het sporthal die is verdubbeld, bijna 3000 vierkante meter. Ja. Dat betekent dat er een hoop schoonmaakwerkzaamheden altijd bij zijn. En dat betekent ook inderdaad dat we daar met een vol programma niet altijd de tijd voor hebben.
1: Dus dat, die rode ton rijdt hier gewoon door het gebouw?
2: Die rijdt 's nachts automatisch door het gebouw en die zorgt ervoor dat we eigenlijk inderdaad, 's ochtends als we binnenkomen, een schone vloer hebben voor de gebruikers. Ja, correct.
1: Een van de nieuwe dingen. We lopen hier trouwens nu in die enorme sporthal. Een dubbele sporthal schijnt er te zijn, maar dit is, ja, het lijkt wel 200 meter. Nou, de lengte?
2: De lengte is 90 meter.
1: Dat 90 meter? Het lijkt veel groter.
2: Nou, dat heeft met name met de hoogte ook te maken.
1: Ja?
2: Bijna 10 meter vrije ruimte.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nou ja, 15 van die baskets.
2: Correct, ja. Er zijn meerdere verenigingen die deze hal gebruiken.
1: Ja?
2: Dat denk ik aan basketbal, volleybal, de badminton. Maar ook inderdaad evenementen op het gebied van sport die hier gebruik van maken.
1: Dat is allemaal gegroeid.
2: Allemaal gegroeid.
1: Deze inderdaad. Nieuwe accommodatie.
2: Ja, correct.
1: Even kijken hoe we naar beneden gaan. Hier zien we ook een zitje, een soort barachtige situatie.
2: Ja, dat is het deel van eigenlijk de verenigingen, de verenigingsruimte. Overdag wordt ook gebruikt door het onderwijs.
1: Ja?
2: En in de avonden en de weekenden voor de trainingen, voor de wedstrijden.
1: Het is een groot complex. We lopen nu dus door het trappenhuis. Lichtgroen geschilderd. Komen we beneden weer in de ontvangstruimte. Met alweer die horeca-gelegenheid. Hier het grote scherm waarop dus virtuele spelletjes kunnen worden gespeeld.
2: Correct.
1: En dan gaan we zo weer richting zwembad. Ja, net die verenigingsruimte. We hoorden eerder al dat er heel veel verenigingen gebruik gaan maken. Meer nog misschien dan de oude situatie.
2: Ja, dat is correct.
1: En wat betekent dit voor de regionale uitstraling?
2: Nou, heel veel. Hè. Naast dat we natuurlijk een basis altijd de lokale voorziening zijn voor verenigingen en het onderwijs, zijn we ook aantrekkelijk geworden voor inderdaad regionale sportevenementen. En dat kunnen evenementen zijn inderdaad van diverse sportbonden.
1: Sportbonden?
2: Onder andere,
1: noem eens wat.
2: Nou, onder andere de Biljartbond en de Dartsbond zijn beide bonden die ook in onze accommodatie inmiddels gehuisvest zijn.
1: Het bondskantoor is hier gevestigd?
2: Correct, inderdaad. En ook hun evenementen hier zullen laten plaatsvinden.
1: Gaat hier ook topsport plaatsvinden? Want we zien die hoge zaal, die enorme sporthal. We komen hier nou weer in het zwembad. Ik bedoel,
2: topsportmogelijkheden zijn er, maar in basis zijn we voor de lokale sport natuurlijk eigenlijk als locatie. Maar het betekent wel dat wij met elkaar in ieder geval proberen om hier natuurlijk ook een uitstraling te krijgen die ook een bredere, op het gebied van sport een bredere look geven.
1: Een bredere look? Ambitie?
2: Ambitie zeker, ja.
1: Maar hoe groot gaat het worden?
2: Nou, we hebben zoals gezegd meerdere sportruimtes, zowel droog als natte sportruimtes.
1: Ja.
2: Dus dat betekent op jaarbasis dat we tussen de 800.000 en 1 miljoen bezoekers zullen gaan mogen ontvangen.
1: En dat is mogelijk in Nieuwegein?
2: Zeker.
1: En omstreken, die zijn dan ook belangrijk natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut.
1: Even kijken, dit is één zwembad. Was dat er al?
2: Ja, deze twee zwembaden en ook het golfslagbad, eigenlijk drie zwembaden zijn de baden die nog steeds hetzelfde zijn, maar wel compleet vernieuwd. Wat vooral belangrijk is dat we de ruimte om de baden heen, dus meer verblijfsruimte hebben gecreëerd, waardoor het voor onze bezoekers steeds interessanter en steeds prettiger is om daar ook inderdaad te verblijven.
1: Ja, eens even kijken of een van de zwemmers eventjes een vraagje kunnen stellen. Ze zwemmen hier met fanatieke slag. Hier een indelingssnelle baan, doorzwembaan, banen zwemmen. Ga zomaar eventjes door. Daar komt een meneer aan met een blauw brilletje. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Kom iets dichterbij. U bent lekker fanatiek bezig.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Nou, lekker 40 baantjes.
1: Ja.
3: Kilometertje afwisselend school.
1: Ja.
3: En rug.
1: Ja.
3: Dus dat doe ik één keer per week.
1: Wat vindt u van deze nieuwe accommodatie?
3: Ja, heel mooi. Ziet er geweldig uit. Lekker open, licht.
1: Ja.
3: En heerlijk, prima.
1: Kunt u zich goed omkleden? Ik hoorde wat over kleinere kleedhokjes die er eerst waren.
3: Ja, ik ken de situatie, dus ik ben niet anders gewend. Maar
1: ja.
3: Er zijn wel kleedkamers die wat ruimer zijn, maar voor mij is het prima.
1: Ja.
3: Ik zit gewoon in de groeps, in de grote kleedkamer.
1: Hoe belangrijk gaat dit worden voor Nieuwegein?
3: Ja, we zijn niet altijd al een belangrijke plek geweest. Ik heb er 30 jaar geleden nog al meegeholpen aan de vorige verbouwing.
1: Oh.
3: Dus het is leuk om nu weer dit te zien.
1: Nou.
3: Ja, dus het is een leuke ervaring.
1: We gaan het afwachten. De officiële opening. Kom er even bij nog, meneer Bothoff. Ja, we zitten hier op onze knieën bij meneer. Is in november. Er moet nog een beetje gewerkt worden aan het licht.
2: Zeker, de
1: want
2: aankom.
1: De meneer die we een uurtje geleden spraken, toen ik je voor het eerst kwam, leek een beetje op een ziekenhuis.
2: Correct, aankomende toch een beetje bleek weg. Zullen wij met elkaar inderdaad ook een testfase hebben van alle producten. Ook qua programmering. Ja. En werken we toe naar november.
1: Goed, het vernieuwen Merven zijn.
3: Ja.
1: Gefeliciteerd. En u kunt weer een lekkere duik nemen, meneer.
3: Ja.
2: Ga ik doen.
1: Ga er lekker tegenaan.
3: Ik doe het. Oké, verder dan.

0: Horn en Miles Smith, niet te vergeten. Mooi duo. En Drive Safe in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, over Drive Safe gesproken. Er is een ongeluk gebeurd op de A2. En daarom even extra verkeersinformatie bij ons van Radio M Utrecht. Utrecht richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. Daar is het ongeluk gebeurd bij Amsterdam-Zuidoost. En daardoor is er vertraging op de A2 richting Amsterdam. En er is ook maar één rijstrook open. 10 minuten extra heb je daarvoor nodig. Nog eens even kijken naar vanmiddag aan tafel bij Liesbeth. Dan wordt gesproken met een leraar. Vroeger was hij leraar. Hij heeft nu een boek geschreven. En dat is heel leuk om erover te praten. Dat doen we de hele dag trouwens. Deze leraar heet Jacob de Jong. En hij heeft een boek geschreven dat heet Reis door het onderwijs. Je zult er meer over horen. Want je blijft natuurlijk luisteren tussen 12 en 2. Ook naar Liesbeth in aan tafel. De vraag van ons vandaag is, welke juf of meester was vroeger je favoriet op school? En de andere vraag, secundaire vraag, of misschien wil je dat als eerste vraag beantwoorden of als enige vraag. En van wie krijg je nog steeds de rillingen als je de naam hoort of in herinneringen roept bij je? Nou, we zijn daar benieuwd naar. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. Ik noem even wat namen, mensen die hebben gereageerd. En ook wat namen van juffen en meesters. Bernadette zegt in klas 2, juf Baars, Rozenboom. Ze was altijd goed te spreken en ze was heel lief. Kijk eens. Vera, die zegt, ik had in klas 6 van de lagere school meester De Haan. Dat is niet te verwarren met Harry De Haan. Die heeft namelijk ook gereageerd. Die woont in Brisbane, of in Brisbane, wat we willen, in Australië. Maar die heeft het over een kantinejuf. Corrie of zo. Nou goed, dat is wat anders. Dit was een geweldige, lieve, meester De Haan dus. Geweldige, lieve en goede leerkracht. Hij gaf je altijd het gevoel dat je er echt mocht zijn. En je mocht echt zijn zoals je was. En hij gaf iedereen dezelfde aandacht. Hij maakte nooit onderscheid tussen goed of slecht lerende kinderen. Nou, dat vind ik op zich ook wel heel bijzonder. Goed om te lezen. Juffrouw Brakenhof is een aardige juffrouw. Ze kwam uit Hilversum. Dat zegt Henny. Nou, oké. Die hebben we alles voorbij horen komen, volgens mij. En Els die zegt meester Boenink in groep 7. Hij kon fantastisch voorlezen. En hij had ook hele leuke tekenopdrachten. Dit was op de Jan Willem van de Meneschool in Utrecht, Hooghaven. Oké. Ik heb daar niet op school gezeten, maar misschien anderen ook wel. Die kunnen deze ook wel herinneren, denk ik. En Hans die zegt, oude, lagere school. Daar had ik in klas 5 en 6 meester Beulenkamp. Oei, de naam is misschien wel verkeerd. Meester Beulenkamp, streng, maar hij was ook altijd in voor leuke dingen. Op de middelbare school had ik een verschrikkelijke tekenlerares. Mevrouw Tuinman, juffrouw Tuinman. Dus mevrouw Tuinman, want ze was getrouwd met de geschiedenisleraar. Wat af en toe ook niet klikte, merkten wij. Mooi om dat te lezen. Nou, zo zijn er nog veel meer reacties. Je kunt ze vinden op Facebook van Radio M Utrecht. Jouw reactie kan er ook bij. Maar ik heb er ook nog heel veel in de RTV Utrecht-app gezien. Dus vanmiddag praat Liesbeth er graag over door. Over deze antwoorden die gegeven zijn op de vragen. Je favoriete juf of meester. Of eentje waar je echt nog steeds de rillingen van krijgt. En ook Aard doet dat natuurlijk in Utrecht Komt Thuis. En dat is vanmiddag van 5 tot 7 uur. Hier bij ons Radio M Utrecht. Ja, als ik een naam noem, juffrouw Aarts. Mieke. Mieke, ik moet even denken, want ik krijg hier een opmerking. Johan die zegt, noem nog even jouw favoriete juf die naar Engeland of Schotland is gegaan, geëmigreerd. Mm-hmm. Dat heb ik een keer verteld op de zender. Maar ik moet even denken of dat nou juffrouw Mieke was of ik weet het niet meer. Oh. In elk geval was het een hele lieve juf. En dat was de eerste of de tweede klas was dat. Dus dat is wel heel erg lang geleden. Heb jij ook nog zo'n herinnering? Of niet?
1: Ja, aan mijn lagere schooltijd in Engelo. Ik woonde in Tuindorp en die school bestaat niet meer. Maar er was een echtpaar, meneer en mevrouw Brummelhuis. En hij was directeur, maar hij stond ook nog voor de klas 6. Dat was toen nog klas 6, nog gewoon. En mevrouw Brummelhuis, volgens mij was het echtpaar al lang in de 70 of 75. Maar die deden allebei nog hun best. En mevrouw Brummelhuis, die was super lief. En die paste altijd op als meneer Brummelhuis iets anders moest doen. En meneer Brummelhuis was een beetje strenger. Maar ik heb een goede herinnering aan, hoor. Aan mijn lagere schooltijd.
0: Ja, en de middelbare school zullen we het niet over hebben. Of wel?
1: Daar heb ik geen tijd voor. Goede herinneringen. Ik kan er een boek over schrijven. Ja. Ja. Nee, ik heb gewoon goede herinneringen aan mijn jeugd. Ook aan de middelbare school. En dat was het Twickel College in Hengelo.
0: Kijk eens aan. Hengelo van IJssel, hè, toch?
1: Ja. Okay. Ja, precies. Ja, die Hengelo.
0: Hey, het weer voor Midden-Nederland, voor Utrecht. Mijn omgeving kan ook wel zeggen, maar in, in al van de provincie Utrecht. Wat hebben we vandaag? Zonnetje zie ik hier ook als ik naar buiten kijk in de Engelveldstraat in Utrecht.
1: Ja, op dit moment ziet het er best lekker uit buiten. We hebben zon, we hebben ook wat wolkjes. En die bui die ik het vorige uur noemde bij Rotterdam.
0: Rotterdam is niet gekomen, of wel? Heeft hij geschampt?
1: Die is helemaal opgelost.
0: Heel goed.
1: Dus
0: heel
1: er blijft
0: goed.
1: Helemaal niks
0: verstandig
1: over.
0: Verstandig over die bui.
1: Precies, heel verstandig van die bui. Dus ik hou het erop dat het vanochtend droog is met redelijk wat zon. Ook wel wat wolken, ook stapelwolken die ze gaan ontstaan. Er komt vanuit het zuidwesten wel meer bewolking onze kant binnen. Dus vanmiddag zal het bewolkter zijn met een enkele bui, maar op heel veel plaatsen stelt het eigenlijk niks voor. Op dit moment is het buiten 15 graden bij een zwak zuidelijk windje. Vanmiddag draait de wind wat meer naar het westen, windkracht 3 maximaal. Dus heel hard gaat het ook niet waaien. En het wordt vanmiddag zo'n 20 of 21 graden.
0: Lekker vooruitzicht, zeg ik dan.
1: Ja,
0: mooi
1: hoor.
0: Dagje dus wat dat er gaat. Heel kort even over morgen.
1: Ja, morgen en overmorgen zijn bewolkte dagen en de buienkans neemt toe. En het gaat ook harder waaien uit het zuidwesten. Maar dat is wel een hele warme wind. En dat betekent dat die temperaturen, ondanks dat de zon duidelijk minder te zeggen heeft, gaat omhoog. Morgen 23 graden, vrijdag 22 graden. Maar dus wel met een stevige wind en een paar buien. Vooral vrijdag eind van de middag en avond. Maar het weekend is weer droger en rustiger met meer zon. Dus wat dat betreft is het donderdag en vrijdag een beetje herfst.
0: Kijk eens aan. Maar zondag heb jij het vorige uur gezegd. Het uur daarvoor, volgens mij hadden we het ook over. 24 graden Midden-Nederland?
1: Ja, inderdaad. Oh. Zondag en maandag, dat worden warme dagen. We krijgen weer een stootje warme lucht.
0: Kijk eens.
1: En dat betekent dat die temperaturen na een temperatuur op zaterdag van 20, 21 graden, vandaag ook hebben, omhoog gaat naar 4, 25 graden. Met redelijk wat zon. Ik denk dat de zon er echt goed bij komt. Maar later op zondag en maandag kan er ook weer een enkele bui vallen. Dus helemaal droog.
0: Dat
1: durf ik ook niet te beloven.
0: Wat je wel belooft is dat je er vanmiddag weer bent en aan tafel, toch?
1: Zeker.
0: Oké. Dankjewel, Margo. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht is wakker.
1: Ja hoor. Dag Bob.
0: Nederlandstalige muziek om maar eens mee te beginnen. De hele ochtend is hij bij je. Pieter Fourage. Veel plezier. Blijf luisteren.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: en een toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht.
4: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overijssel doet de politie ook vanochtend onderzoek na het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. En tot nu toe zijn er 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen neemt die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America, de naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer nog, geregeld zon vandaag en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking en dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Een kwartier extra reistijd door een ongeval. En er is daar 1 rijstrook open. De hit Zuid-Holland onderweg. De jazzpolitie en Hans de Boy.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Het zou een leuk spelletje zijn. Herken de hit die niet over de liefde gaat. Het is een speld in een hooiberg. En ik heb er nog een paar voor je klaar liggen, hoor, deze morgen. En dit was er een, de Jazzpolitie over de liefdesliedjes. Radio M Utrecht. Het is 8:08. Goedemorgen, woensdag alweer, 2 september. Nou, lekkere dag. Pak je moment, dat heb je verdiend. Eventjes rustig in het najaarszonnetje. Beetje genieten tussen alle drukte door. Ik zorg voor de muzikale begeleiding. Mijn naam is Pieter en dit zijn de hits uit Holland. En zometeen Hans de Boy en hier is Martin.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Zometeen zingen we mee met Jacques Herp. Inderdaad, die ene. En ja, als je het leuk vindt om mee te doen met onze spelletjes vandaag, je bent natuurlijk weer van harte welkom.
1: 3 is prijs.
0: En daar gaan we dan. De eerste voor deze woensdag. We noemen het 3 is prijs. En dat is ook zo, want als je 3 fragmenten raadt, dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. En natuurlijk zit daar ook die gewilde shopper in, onze mooie boodschappentas. Voor de nieuwkomers, ik laat kort 3 fragmenten horen van grote artiesten, Nederlandse artiesten. Ik wil graag de namen weten. En we hebben vandaag 2 zangers en een band. Dus 2 zangers en een band. De titel van het nummer is niet nodig, alleen de namen van de artiesten. Ik laat de fragmenten 2 keer horen. Dit is de eerste keer, zometeen om 10:50 nog een keer. Dus in de herhaling. Als je het nu al weet, dan mag je zeker ook nu al appen natuurlijk met de app van RTV Utrecht. Dus kom maar door, kom maar door. Dit is de opgave voor vandaag.
1: 1.

0: prijs.
1: Wie hebben we hier gehoord? Twee zangers en een band. Ik wil het rijtje eventjes op de mail hebben. En dan ga je in de hoge hoed. En wie weet ben je straks de winnaar. Dus app nu met de app van RTV Utrecht naar de studio. Of stuur een mailtje. studio@rtvutrecht.nl Jacques Hemp onderweg. En dit is natuurlijk Bente. 3, 2, 1.

0: Manuela. Manuela.
1: Je hoort hem natuurlijk bij ons, Radio in Utrecht. Jack Herp in de hits uit Holland. Hans Vermeulen, weer een mooie gouden ouwe. Begin jaren 80 hoor je zo. Het nieuws komt eraan met Marjolein natuurlijk. Dat gaat over de ontruiming van een wooncomplex in Driebergen vannacht. En is er nog toekomst voor Winterwonderland in Zeist? Daarover meer het nieuws uit de buurt onderweg. En natuurlijk het spelletje 3 is prijs. Je krijgt de fragmenten zo nog een keer te horen.

0: is de laatste dag van het Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Tijd voor het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Beginnen we met een ontruiming in Driebergen.
8: Door een brand moesten bewoners vannacht hun bed uit. Die brand was ontstaan in een van de appartementen van een wooncomplex aan de Tempelhof. En voor de veiligheid werden meerdere woningen ontruimd. Uiteindelijk was de brand tegen 4 uur onder controle en kon iedereen weer naar huis. Over de oorzaak is nog niets bekend. Over een week staakt personeel in het openbaar vervoer. Dus geen treinen, bussen en trams op 9 september. Vakbond FNV zegt dat medewerkers boos zijn over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel van die plannen gaat waarschijnlijk niet door. Maar dat is voor de vakbond nog niet genoeg. Die vindt dat er nog steeds te veel wordt bezuinigd op de uitkeringen. En dus een staking houdt daar dus rekening mee volgende week. Botik van de Zandschulp komt pas vandaag in actie op de US Open. De Veenendaler zou gisteren spelen, maar vanwege de regen werden meerdere wedstrijden uitgesteld. Zo ook de partij van de Zandschulp. Het Grand Slam toernooi in New York begint voor hem tegen de Brit Chornsky. Na 13 jaar komt er een einde aan Winter Wonderland in Zeist. De jaarlijkse ijsbaan in het centrum van het dorp. De organisator stopt vanwege gesteggel met de gemeente over vergunningen en vanwege hoge kosten. De kerstmarkt gaat nog wel door. We verzanden in allerlei regeltjes, schreef de organisator Job Nieuwenhuizen aan de gemeenteraad. En zijn uitgebreide reactie lees je op onze app en website. Dan het weer, nu nog wolken en zon. Vanmiddag trekken een paar buien over onze regio en het wordt dan zo'n 21 graden.
7: Dankjewel. Even kijken naar de weg dan. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. 10 minuten vertraging door een ongeval. De weg is wel weer vrij. Dan de A27 Almere richting Utrecht tussen Utrecht Noord. Bij Utrecht Noord moet ik zeggen, daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De afrit is dicht daar.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

0: Hans over Hilde, radio en Utrecht. Woensdagmorgen, gezellig de morgen door met de Hits uit Holland. En wie weet ben je vandaag ook de winnaar van een spelletje. We spelen 3 is prijs. Ja, 3 korte fragmenten hoor je achter elkaar. Dan ben ik op zoek naar de namen van de artiesten. We hebben vandaag een band en 2 zangers. Dus alleen de namen, 3 dan wel, is voldoende. Dus een band en 2 zangers. Als je het weet, zometeen na het beluisteren van de fragmenten, geef het even door. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Nou, daar komen ze.
1: 1. 2.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: zijn ook de lekkere meezingers van nu. Die hoor je bij ons natuurlijk. Senna en Sven Versteeg. En Vuurwerk was dat.
1: 3 is prijs.
0: In de Hit Zuid-Holland. En dan is het tijd voor het spelletje natuurlijk. Het is 9:45 en ik heb Kees aan de lijn. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
2: Dankjewel.
0: Deze woensdag jij in Zijderveld, ik hier in Utrecht. Wat brengt de dag vandaag, Kees?
2: Nou, ik sta nu in Almere.
0: Oh.
2: Ben ik medicijn aan het laden voor het zuiden.
0: Ach zo, ja, je zit in het transport.
2: Het medische gebeuren.
0: Oké. En het zuiden, dat is dan helemaal naar het zuiden?
2: Nee. Brabant.
0: Oké. Nou goed, is toch een stukje rijden, denk ik.
2: Ja.
0: Heb je veel last van de werkzaamheden deze zomer en nu?
2: Ik denk dat het volgende week pas gaat gebeuren, als de A2 dicht gaat.
0: Oké. Ja, dat, dan komt er een omleiding.
2: Ja, daarom.
0: Daar moet jij dan weer rekening mee houden, hè? Net zoals iedereen eigenlijk. Ja,
2: ja, daarom.
0: Oké, goed. Nou, lekker de radio aan in de auto, begrijp ik.
2: Altijd.
0: Goed zo.
2: Maar ik zal één ding zeggen, want ik belde altijd.
0: Ja.
2: Maar ja, als je aan het draaien bent en dan moet je gaan mailen of appen.
0: Ja.
2: En nou stond ik toevallig te wachten. Ik dacht, nou, ik app even en dan zien we het wel. Maar ja.
0: Vind ik heel verstandig hoor, dat je dat niet doet tijdens de rit. Dat willen we niet op ons geweten hebben.
2: Dus, nee, daarom.
0: Goed dat je het even zegt. En helemaal veilig meegedaan met 3 is prijs, Kees.
2: Ja.
0: Ja, wat heb je voor namen voor me? Je mag ze even noemen.
2: Dat was Toontje Lager, Stef Bos en Willem Duin.
0: En Willem Duin, hartstikke goed.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Dat waren ze. Dus 3 is prijs inderdaad. Die prijs die mag je zelf uitkiezen.
2: Ja, die heb ik al gekozen.
0: Oké. Ik heb een shopper, een puzzelboek en een notitieboek. Wat vind je leuk?
2: De shopper.
0: De shopper van Radio M Utrecht. Ja, die vliegt er de laatste dagen vliegt hij eruit.
2: Ja, klopt. Maar het is ook een hele makkelijke.
0: Ja, en dus. Hij is groot en stevig en hij gaat lang mee. Dus,
2: daarom. Ik had er een in Spanje laten staan toen ik op vakantie was. Dus ik had er wel eentje nodig.
0: Nou, dan heb je er iemand in Spanje heel blij mee gemaakt, denk ik.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Zelfs in Spanje maken ze reclame voor ons tegenwoordig.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, ik ga een mooie shopper naar je toe sturen. Ik wens je een mooie dag. Werk ze.
2: Dankjewel.
0: Voorzichtig op de weg. En blijf lekker luisteren. En je mag ook nog even kiezen. Ja. Je mag nog even kiezen, Kees. Welke wil je horen? Willem Duin? Stef Bos of Toontje Lager, wat vind je leuk?
2: Doe maar Willem Duin.
0: Willem Duin, draai ik die speciaal voor jou. Nou, mooie dag daar.
2: Helemaal top. Dankjewel.
0: Doei.
2: Hoi.

Ja, vanavond gaat hij even uit zijn bol. Radio M Utrecht. De hits uit Holland. En dan vliegt de tijd deze morgen. Lekker aan de koffie, de koffiekeuze. Onderweg, je mag weer gaan stemmen zo. We gaan puzzelen natuurlijk, woordbouwer. Heerlijke muziek bij de koffie. En dit is Treintje. De zee.

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: M bij de koffie, met Pieter Voorhaasje.

Hij was in één klap wereldberoemd in de jaren 80. Ja, dat was wat. Rick Astley, nog steeds in de muziek trouwens. Hij treedt nog op, hij heeft ook een boek uitgebracht en ja, nog heel actief. Never Gonna Give You Up, hier bij ons natuurlijk, Radio M Utrecht. En dat noemen we dan Muziek bij de Koffie. En natuurlijk ook de puzzel. Gaan we snel beginnen met de eerste ronde. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht. Met de app mag je de oplossing doorappen naar de studio. En dan kun je bijvoorbeeld winnen een mooie boodschappentas van Radio M Utrecht. 8 letters. 2 keer de B van Bernard. De E van Eduard. 2 keer de A van Anton. En 3 keer de R van Richard. Dat zijn ze alweer. Gaat het lukken? Nou, ik hoor het graag. Geef het door. Je gaat in de hoge hoed. En wie weet komt het goed. Er is Tom. En zometeen Ilse de Lange.

dit is keuze 2. Ja, dat is iets heel anders. Ja, dat was wat, hè? Het jaar 1978. Uit dat jaar vandaag Boney M., Brown Girl in the Ring... of wil je graag Amanda Lear horen en Follow Me... Nou, de meeste stemmen gelden, zo werkt het dus. Je mag reageren met de app van RTV Utrecht. Henk, jij gaat voor keuze 1 vandaag. En even kijken, Rita gaat voor keuze 2. Dan zie ik Sylvia, keuze 1. En zo gaan we door. Nou, ik ben benieuwd. Laat wat van je horen. De uitslag 10 over half 11. 1 Boney M. of 2 Amanda Lear.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

lekkere muziek van de Golden Earrings. En vanmiddag 2 uur Jos hier natuurlijk in de studio 60s. En dan hoor je de beste muziek uit de jaren 60. Een uurtje swingen met Jos vanmiddag 2 uur. Dat is vaste prik. Nou, en dan is het nu bijna 10:30. Nieuws met Marjolein zometeen gaat over een bewoner van een wooncomplex in Driebergen. Die is aangehouden naar de brand daar. En de NS wil reizen voor iedereen toegankelijk maken. Nou, hoe ze dat willen doen, dat horen we zo. En meer natuurlijk nieuws uit de buurt onderweg.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het is 22:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, beginnen met een aanhouding na een brand.
7: Ja, een brand in een wooncomplex in Driebergen. En de verdachte is de bewoner van een appartement waar vannacht brand was ontstaan. Hierdoor moesten meerdere bewoners van het complex aan de Tempelhof tijdelijk hun huis uit. Rond 4:00 vannacht konden ze terug naar bed. De brand is vermoedelijk aangestoken en de bewoner zit vast op verdenking van brandstichting. De gemeente Utrecht en de eigenaar van Hoog-Catharijne blijven het oneens over de afsluiting van de Catharijnensingel. Dat is de zogenoemde knip onder het winkelcentrum. Ze stonden voor de rechter om hun bezwaren toe te lichten. Hoog-Catharijne vreest dat er minder bezoekers komen, omdat automobilisten moeten omrijden en er minder keuze is uit parkeergarages. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig voor de verkeersveiligheid. De NS heeft de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers verbeterd. Via de servicezuilen op stations kunnen mensen met hulp van een tolk contact krijgen met een NS-medewerker. En ook de app is veranderd. Zo is er een voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden. En mensen in een rolstoel kunnen via de app zien op welke stations de liften kapot zijn. En daar is rolstoelgebruiker Nick blij mee.
8: En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ja. Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken.
7: Maar in de app wordt dan wel een alternatieve route geboden waar de liften het dus wel doen. Versterking voor FC Utrecht, Nordin Amrabat, speelt de rest van het seizoen in de Galgenwaard. De 39-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken al mee en sluit nu echt aan bij de selectie. Hij was transfervrij en is trots dat hij voor FC Utrecht gaat spelen. De club waar zijn jongere broer Soufian zijn hele jeugd al speelde. Meer over de komst van Nordin Amrabat lees je op de app en website. Het weer dan nu, zon en bewolking. Vanmiddag trekken een paar buien over de regio. En het is zo'n 21 graden.
9: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

deze kleurrijke dag, woensdag 2 september. Radio M Utrecht. Over een paar minuten, dan ga ik grabbelen in de hoed hier. En maak ik natuurlijk de winnaar bekend. Misschien ben jij dat wel. Daar aan de andere kant, heb je al meegedaan met de puzzel en heb je de goede oplossing gevonden, dan zit je in die hoed. Zit je er nog niet in? Nou, het kan nog 10 minuten. Kijk even in de app van RTV Utrecht. Daar vind je de letters. Het zijn er maar 8. En met die 8 letters kun je een woord maken. Dat wil ik graag weten. Stuur maar door. Stuur een appje naar de studio. Dank je wel alvast. Even puzzelen met een bakje koffie. We gaan naar de koffiekeuze vandaag. En we hadden 1, Bonnie M, Brown Girl in the Ring. En 2, Amanda Lear. Ja, Follow Me. Het jaar 1978. Dat was een bijzonder muzikaal jaar. Dankjewel voor het reageren. Dat zeg ik onder andere tegen Maarten, Gerdien, Rita en Jan, René. Ook bedankt voor je berichtje. Gerda, Peggy, Wilma en Henk. Sylvia heeft geappt, dat geldt ook voor Petra en voor Anneke en voor Jaap en voor Gerard. En zo kan ik nog wel een kwartiertje doorgaan. Dat doe ik niet. Want anders gaan we het niet halen, maar wel snel naar de oplossing. Nou, de meeste stemmen die gingen heel duidelijk naar Bonnie M. Dus we gaan ervan genieten. Brown Girl in the Ring vandaag.

0: country muziek. Is natuurlijk nooit weg geweest, maar de laatste jaren weer heel erg populair aan het worden. Over allerlei generaties heen, dat is leuk. En Ella Langley, ja, dat is nieuwe muziek. Choose in Texas, die hoor je hier bij ons, Radio M Utrecht. Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: En van harte welkom bij Radio M Utrecht, Anja.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het in Amersfoort vandaag?
1: Nou, lekker eigenlijk. Het is, ik vind het een beetje herfstachtig wel. Ik ging vanochtend mijn hond uitlaten. En ik dacht, goh, het is echt een beetje een koperen kleur en een koperen gloed zo.
0: Mooi,
1: ik vond het zo mooi, ja. Ik kreeg van genoten.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik kan, de lichtval is, ja, de zon is natuurlijk gewoon niet meer zo heel sterk. En staat net even anders. Dus dan krijg je inderdaad dat herfstlicht.
1: Ja.
0: En ik heb de eerste spinnetjes al voorbij zien komen.
1: Nou, ik heb de eerste paddenstoelen al gezien, dus ja. Dat vind ik ook geweldig mooi.
0: Ja, ja, ja. En zo heeft elk seizoen iets, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, en het is bovendien ook nog lekker buiten qua temperatuur. Dat is dan ook wel weer prettig.
1: Heerlijk. Ja hoor.
0: Dus je bent ervan aan het genieten, Anja.
1: Absoluut. Ik vind het geweldig.
0: Goed zo. nou, dat doe je dan ook samen met onze muziek. Dat vind ik dan ook wel weer heel leuk. We staan aan in Amersfoort. En je hebt meegedaan met de puzzel.
1: Ja.
0: Nou, waren het maar 8 letters. Dus ik dacht, weet je wat, die aanwijzing die laat ik even zitten. Zoek het maar uit, bij wijze van spreken.
1: Nou, ik zag het eigenlijk vrij snel, hoor.
0: Ja, en wat heb je gevonden?
1: Rabarber.
0: Ja, ik zat een beetje te kijken vanmorgen van wat kan je nou nog doen in de tuin. En dan blijkt dat het aanplanten van rabarber in september, oktober. Nou, dat is een uitstekende tijd daarvoor. Want dan groeit het allemaal lekker door. De grond is nog warm.
1: Heerlijk.
0: Hou je ervan, rabarber?
1: Ja, wij hadden het vroeger. Mijn moeder had een moestuin en we hadden het in de tuin. En het was altijd heerlijk. Van, oh, eten we rabarber? Wauw.
0: Ja. Ik heb ook wel eens andere verhalen gehoord over rabarber.
1: Nou, mijn moeder kon het heel goed bereiden. Dat scheelt ook wel.
0: Oké, okay, met een schepje suiker?
1: Ja, een beetje suiker, een beetje kaneel. Dus dat werd altijd, we werden echt lekker verwend.
0: Ja, ja, het is lang geleden, moet ik zeggen. Dat ik eet het ook niet dagelijks. Maar ik dacht vanmorgen, nou, misschien wel leuk om dat weer eens binnen te halen. Want het is wel heel erg lekker en super gezond ook. Hè?
1: Absoluut, heel lekker.
0: Goed, nou, de rabarber. Het volgende uur zitten we trouwens weer ergens in de tuin. Dus dat geef ik bij deze alweer gelijk mee. Maar jij bent de winnaar vandaag, Anja. Ik heb, even kijken, de shopper vandaag, het puzzelboek of het notitieboek. Wat vind je leuk?
1: Nou, ik heb al een shopper, dus doe me nou maar een puzzelboek.
0: Een mooi puzzelboek.
1: Ja.
0: Gezellig puzzelen en zo. Puzzelend de herfst door, toch?
1: Heerlijk, ja. Ik zit veel te puzzelen, hoor. Dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Binnenkort met ons boekje. Ik ga hem naar je toe sturen.
1: Dankjewel.
0: Geniet van het mooie weer en van deze dag. En nou, tot de volgende keer, Anja.
1: Tot de volgende keer. Fijne dag, hè.
0: Jij ook. Groetjes.
1: Doei.

minuten, want het is bijna kwart over elf is natuurlijk. Dat is niet alles. Spooky en Sue, The Beach Boys en Casey en de Sunshine Band. En ook nog een leuke van Frans Bauer. En puzzelen kan ook. Woordbouwer, de tweede ronde, de letters in de app. Hè. Precies om 11 uur. Doe mee en win bijvoorbeeld een mooie shopper.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Life is going on so fast. Why wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Radio M Utrecht bij de koffie. M bij de koffie. Uitstekende begeleiding van je dag. Waar je ook mee bezig bent deze morgen. Leuk dat we aanstaan. Ja, Schellemer was dat. En zometeen Spooky en Sue, Frans Bauer en Elvis. Ook weer onder. Doe je mee met de puzzel? Dat lijkt me leuk. Misschien spreken we elkaar aan het einde van het uur. Ben je de winnaar? Kom je hier uit de hoed? Nou, eens even kijken. 11 letters. Probeer met die 11 letters weer een woord te maken. Ik hoor graag van je. Je mag appen of mailen of bellen naar de studio met de goede oplossing. De Z van Zacharias, de G van Gerard en de D van Dirk. De R van Richard. Ik heb een E van Eduard, de J van Joris. 3 keer de A van Anton, 2 keer de S van Simon. En dan zijn we er weer doorheen. En natuurlijk kun je ze rustig nalezen in de app of op de site radio.mutrecht.nl. Tot zo.

0: Even denken aan dat geweldige fragment. Hè? Dat Mick Jagger, die al jaren geleden een keer in Nederland was en dit liedje van Frans Bauer zong en daar ook een leuk filmpje van maakte. Nou, als je het nog niet hebt gezien, het staat vast wel op YouTube. Frans was dat natuurlijk en heb je even voor mij. Nou, ondertussen wordt er lekker gepuzzeld, kom maar door. We zitten een beetje in de tuin deze morgen, dus daar moet je het zoeken. Wat kun je gaan doen in september in de tuin? Nou, ik hoop dat het helpt. We hebben 11 letters en ze staan natuurlijk in de app en op de site.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Kijk even op de klok, het is precies 11:15. Hij is op tijd vandaag. Nou, geniet ervan. The King hebben we met Moody Blue.

feest op de radio. De woensdag moet gevierd worden, dat doen we met Casey. En de Sunshine Band natuurlijk. En zometeen de Beach Boys, niet één keer, maar twee keer. Dubbel goud is onderweg. En zo ook het nieuws natuurlijk met Marjolein. Ja, een man met een hakbel heeft voor een dreigende situatie gezorgd. Het was in Bunschoten. Het laatste nieuws daarover horen we zo. En ook meer over voetballer Quinten Timber. Die gaat namelijk zijn broer achterna. Nou, nieuws uit de buurt over een paar

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Het is 11:30. Marjolein hier met het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, wat is er aan de hand in Bunschoten?
7: Nou, van alles, want er liep vanmorgen een man met een hakbijl. En hij ging een interieurwinkel binnen in het centrum, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Bij zijn aanhouding is geschoten. Op beelden is ook te zien dat de man wegloopt van agenten en dat hij wordt getaserd. Daarna is hij neergeschoten. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij van plan was met die hakbijl, ja, dat weten we niet. Het centrum is nog afgezet voor onderzoek. Het is daar wel weer rustig. Na een brand in een wooncomplex in Driebergen is iemand aangehouden. De verdachte is de bewoner van het appartement waar vannacht brand was ontstaan. Meerdere mensen stonden tijdelijk buiten het complex aan de Tempelhof. Rond 4 uur kon iedereen terug naar bed. De bewoner zit nog vast. Er is eindelijk een akkoord tussen een veehouder uit Breukelen en netbeheerder Tennet. De boer verkoopt een stuk grond zodat een hoogspanningsstation kan worden uitgebreid. Jarenlang werd erover gepraat, tot aan de rechter aan toe. Die bepaalde eerder dat grond van de boer onteigend kon worden. Daar waren partijen in de provincie het niet mee eens. Die wilden verkoop in goed overleg. Nu dat is gelukt, kan Tennet beginnen met de werkzaamheden. Quinten Timber heeft Olympique Marseille verruild voor Crystal Palace. De 25-jarige Utrechter kwam vlak voor de sluiting van de transfermarkt tot een overeenkomst met de club uit Londen. Hij heeft een contract getekend tot 2031... Zijn tweelingbroer Jurriën speelt ook in Engeland voor Arsenal. Op tweede kerstdag dan spelen de broers tegen elkaar. Het weer dan nog. Nu zon en bewolking, maar vanmiddag trekken een paar buien over de regio en het is dan 21 graden.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: lekker wat gitaren. Pilot en Magic.
1: Mijn zusje had dit als eerste singeltje, weet ik nog.
0: Oh, nou, dat is niet verkeerd.
1: Nee.
0: Goeie smaak.
1: Ja, daarom.
0: Wat was jouw eerste singeltje?
1: Dynamite van Mutt.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja.
1: Vrij wild.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Oké, okay, Lisbeth, goedemorgen.
1: En de jouwe dan, Pieter?
0: Dat was, moet ik even denken... Ja, misschien niet zo heel bekend. Hoe heet ze nou? Sheila E. En The Holly Rock.
1: Ja, van Prince, hè?
0: Ja, van Prince, ja.
1: Leuk.
0: Midden, begin jaren 80.
1: Ja, precies. Ja, ietsje later. Ja. Goed, ja, we dwalen af.
0: Ja, maar leuk. We hebben het altijd graag over muziek natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Maar ook over wat er in aan tafel zit, zometeen na 12 uur. Wat heb je vandaag?
1: Ja, nou ja, we hadden het er net eventjes over. Hoe is het om te werken in het onderwijs? Ik heb ooit een jaartje PABO gedaan. Met het idee dat ik dat zou gaan doen. Mijn ouders waren ook allebei leraren, dus dat zat echt in de familie. Maar dat is niet geworden. Er zijn hele andere dingen gaan doen. Maar ik praat vanmiddag wel met Jacob de Jong. Hij heeft 40 jaar gewerkt als leraar economie. Op meerdere middelbare scholen, van mbo tot gymnasium. Mm. Enorme bakken ervaring. En daar heeft hij een boek over geschreven met allerlei anekdotes daarin. Ja, ik heb er wel respect voor, hoor.
0: Zeker.
1: Jeetje, ja. Mina, wat pittig. En die man heeft ook alles meegemaakt van... met krijt op het bord en dat hij door de gangen liep... en dat hij onder het krijt zat. Tot,
0: met de stopvoorstel, ja.
1: Tot alles wat je maar kan doen op de digiborden. En hij was daar, is daar heel positief over. Als ze vroeger moesten doen met één computer... en dan drie klassen en ingewikkeld. Ja. Tjongejonge, nou. En dan hebben we het nog niet over de leerlingen.
0: Precies.
1: Dus nou, daar gaan we over praten. En dit weekend begint, ja, dat is altijd mooi hier in de provincie. Het festival dat gaat over forten en vestingen. Die hebben we hier een heleboel in de provincie. Dus daar gaan we over praten met Tietje de Zeeuw. Die is van de organisatie. En ja, ik vind het altijd heel mooi. Je kan Fort Rijnauwen, Fort aan de Klop. Kan je lekker naar binnen.
0: Wat hebben we inderdaad fantastisch.
1: Heel
0: forten.
1: Veel.
0: Ja.
1: Echt heel mooi. En daar kan je vanaf dit weekend... 8 dagen lang gebeurt daar van alles aan muziek en theater. En
0: leuk.
1: Leuke dingen. Dus daarover.
0: Zeker.
1: Dat.
0: Nou.
1: Dat.
0: Oké, goed. Nou, dan gaan we de tafel dekken zometeen.
1: Zou
0: ik
1: doen.
0: Zeg ik aan tafel, Lisbeth.
1: Tot zo.
0: Tot zo.
1: Doei.

0: Ja. Dat waren de Beach Boys natuurlijk en dubbel goud. Nou, even kijken. Ik heb, als het een beetje mee zit, Corinne aan de telefoon. Corinne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan heb ik verbinding met Ede, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, ben je druk vandaag?
1: Nee, ik heb een dagje vrij.
0: Oh, wat lekker. Dit is je vaste vrije dag of kwam die zomaar ineens om de hoek kijken?
1: Nee, het is geen vaste vrije dag, maar hij kwam er zo tussendoor. Dus okay, dat is wel lekker.
0: Ja, zeker. Hoe vul je hem in dan?
1: Eigenlijk een beetje rommelen in huis. Lekker een stukje wandelen, een paar boodschapjes doen.
0: Ja, gewoon de dagelijkse dingetjes dus.
1: Ja.
0: Goed, ben je op vakantie geweest afgelopen zomer?
1: Ik ben naar de Biesbosch geweest.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, het was net wel heel erg warm, maar aan het water is dat dan wel weer lekker.
0: Ja, dan heb je toch een beetje verkoeling daar. Dus, het staat al heel lang op mijn lijstje, maar ik ben er nog niet geweest. Het schijnt heel mooi te zijn, hè?
1: Het is ontzettend mooi daar. Het is echt de moeite waard om een keer heen te gaan. Het heeft vele kanten, maar het is echt aan alle kanten even mooi.
0: Ja, is het iets waar je vaker bent?
1: Ja. Ik hou heel erg van de natuur en van rust. Mm-hmm. Dus je kunt er alle kanten op. Dan kom je ook niet gelijk 10.000 mensen tegen, zou ik maar zeggen.
0: Heerlijk.
1: En dan heerlijk genieten van de vogeltjes en kijken of je otters ziet. En met een fluisterbootje, heerlijk is dat.
0: Oh, fantastisch, ja. En ben je nog iets bijzonders tegengekomen daar?
1: Nou, we zijn wel de ijsvogeltjes tegengekomen.
0: Oh, mooi, ja. Is het je gelukt om er een foto van te maken?
1: Nee, helaas niet. Nee, die komen altijd onverwachts voorbij zetten en dan ben je altijd al te laat.
0: Ja, hè? Ja, dat is vaak zo. Ja, dan moet je heel veel geduld hebben en ook een beetje geluk natuurlijk. Maar wie weet de volgende keer, want je gaat nog een keer terug zo te horen.
1: Oh, absoluut. Ja.
0: Nou, leuk dat je je vrije dag met ons deelt. Op de radio hebben we de puzzel natuurlijk, die heb je opgelost. En zeg het maar, wat heb je gevonden?
1: Graszaadjes.
0: Ja, we hadden de rabarber het vorige uur en nu de graszaadjes. Ik zit een beetje in de tuin te kijken. En als je de kale plekken in je gazon nog wil herstellen, dan is het nu ook een uitstekend moment, heb ik me laten vertellen.
1: Dus dat zou goed kunnen,
0: Heb je een gazonnetje thuis?
1: Nee, ik heb geen gazon.
0: Oké,
1: nee.
0: Dan hoef jij dat niet te doen in ieder geval.
1: Nee, dat klopt.
0: Goed, je bent de winnaar, Corinne. Je mag wat kiezen natuurlijk. Ik heb een notitieboek, een puzzelboek of de shopper van ons. Wat vind je leuk?
1: Doe het puzzelboek maar.
0: Het puzzelboek. Komt in orde, stuur ik op naar Ede. Blijf even aan de lijn, dan ga ik nog even je gegevens controleren of het allemaal nog goed in de administratie staat hier. En een fijne dag. Geniet van je vrije dag daar.
1: Jullie ook een fijne dag.
0: Dankjewel. Dag.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgd de Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad over 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht en bij mij is Casper met de hoofdpunten. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Bunschoten liep een man rond met een hakbijl. Hij is getaserd, liep gewoon verder en uiteindelijk werd hij neergeschoten. Wat hij met die bijl van plan was, dat weten we niet. Ook bij extreem warm weer gaat het Utrechtse zwembad De Kromme Rijn niet extra lang open. Er zijn afgelopen zomer wat incidenten geweest. Zo was er een ruzie met tientallen bezoekers waarbij de politie moest ingrijpen. En weer een aanwinst voor FC Utrecht. Het is de centrale verdediger Nicolas Panayiotou. De man komt uit Cyprus, heeft getekend voor 3 seizoenen. En je hoort hem zo meteen om 12:30.
8: Hartstikke goed, graag tot zo.
9: Tot zo.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is.
13: Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
17: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Ik ken de pasjes nog aan mijn hoofd die we kregen bij, dat heette toen Jazz Ballet. Nee, dat kregen wij op de middelbare school en lang geleden, 1977.
1: Aan tafel.
0: En goedemiddag, welkom. Het is woensdag 2 september. Welkom dus. We gaan het spelletje spelen voor de zoveelste keer. De stem van M. Ik denk dat die best herkenbaar is. Dus jullie moeten met elkaar strijden om die leuke draagbare radio. En wat gaan we verder doen? In onze provincie zijn 13 forten en ook vestingen. En vanaf komend weekend is er van alles te doen en te bekijken. Want dan begint het Forten en Vesting Festival. Moeite waard, gaan we het zo over hebben. En hoe is het om meer dan 40 jaar in het middelbaar onderwijs te werken? Oud-docent Jacob de Jong die deed dat. Hij was leraar economie en hij schreef er een boek over. Vol anekdotes over alles wat hij meemaakt. En dat was heel erg veel in die periode. Hij schuift straks bij mij aan. En ik kan alleen maar zeggen, ik heb er bewondering voor. Wil je reageren? Doe dat vooral via de app van RTV Utrecht. En kies dan voor de optie contact met de studio.

0: Het was heel jammer voor Suzanne. En de Hollies zijn er daarom ook. Sorry. 1969 hebben wij het over. Dat is alweer even geleden. En daarvoor Yves Berendsen. En hoe zou het zijn geweest? Goedemiddag, je luistert naar Aan Tafel, het lunchprogramma. Komende zaterdag dan begint het Forten en Vesting Festival. Door het hele land heen en dus ook in onze provincie. En er is voor iedereen wel iets te ontdekken. Tot en met 13 september, dus 8 dagen lang in de hele provincie. Bij mij Titia de Zeeuw in de uitzending. Titia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Forten, zal ik maar zeggen. Hè? Hoe zeg je zoiets? Marketing, communicatie?
1: Ja, klopt. Van de Stichting Forten Nederland.
0: Precies. We gaan heel even een klein stukje terug in de tijd. Een oud stukje polygoon, let op.
2: In verschillende delen van West- en Midden-Nederland staan nog vele bunkers die hier kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden ter versterking van de zogenaamde waterlinie. Die Hollandse waterlinie die in de 17e eeuw werd aangelegd omvatte een gebied tussen de grote rivieren en de Zuiderzee dat ter verdediging onder water gezet kon worden. Belangrijk in deze linie was de vestingstad Naarden, waarvan de oude verdedigingswerken er nog altijd uitstekend bij liggen. Ze zijn nu ingericht als museum en men kan er onder meer een indruk krijgen van de wijze waarop in de 17e eeuw een dergelijke vesting verdedigd werd. Van de verdedigingswerken die nog in goede staat verkeren, hebben sommigen een geheel nieuwe bestemming gekregen.
0: Ja, en dat is precies wat er in Utrecht ook gaande is, want er zijn een heleboel forten en vestingen. Titia, komend weekend dan begint het, hè, dat hele festival.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dat,
1: ja,
0: dat is groot, hè? Hoeveel forten en vestingen zijn er in Utrecht in totaal?
1: Ik heb ze toevallig even geteld. En in de provincie Utrecht zijn 29 forten van de Hollandse waterlinies.
0: Zo.
1: En het mooie is dat je net op het polygoon ook hoorde dat het eigenlijk om de waterverdediging ging. Hè? De verdediging van Nederland met water. En dat was nou net een probleem bij Utrecht. Want Utrecht lag hoger gelegen. Hoger gelegen gebied wat moeilijk onder water gezet kon worden. En daarom zijn daar zoveel extra forten gebouwd. Dus dat is een geluk voor de provincie. Dat er zoveel mooie historische bouwwerken staan.
0: Op een vrij klein gebied, hè? Want Utrecht
1: ja,
0: is
1: op een heel
0: niet zo groot.
1: Ja, nee. Zeker.
0: Nou kunnen we vanaf dit weekend heel veel forten gaan bekijken. Zijn ze allemaal open? Vertel even, wat is er te doen?
1: Ja, nou, er zijn wel heel veel forten open. Ook forten die normaal gesproken gesloten zijn waar je naartoe kan. Bijvoorbeeld Fort de Beeld, wat normaal gesproken gesloten is, wordt nu opengesteld. Maar er zijn eigenlijk heel veel activiteiten te doen voor jong en oud. Hou je van muziek, dans, cabaret, poëzie, dan ga je naar Fort Maarseveen. Daar hebben ze een heel leuk festival gepland op 13 september. Wil je wat meer historie beleven, dan ga je naar Fort Rijnauwen. Dat is het grootste fort van de Nieuw-Hollandse waterlinie in Bunnik. En dat is werkelijk een paradijs voor de natuur, voor de flora en de fauna, maar ook qua historische bouwwerken. Dus ik zou zeker aanraden met een rondleiding mee te gaan. Voor kinderen is bijvoorbeeld Fort Vechten heel erg leuk. Daar heb je een museum met allerlei tentoonstellingen. Ook voor kleuters is er een tentoonstelling. Er is een springkussen, je kan er knutselen. En je kan ook mee met een rondleiding.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dus er zijn heel veel dingen te doen.
0: Nou, kan ik me herinneren, ik ben volgens mij één keer in zo'n fort geweest. Ik dacht bij Rijnauwen, best wel koud. Is het verstandig om daar even wat extra... Want het is buiten nog best wel lekker, maar hoe is het daar binnen eigenlijk dan?
1: Ja, nou, door die hele dikke muren is er een hele constante temperatuur binnen die forten. Dus eigenlijk is het altijd... De temperatuur ligt altijd zo rond de 18 graden. Dus het valt mee qua kou. Maar het is wel raadzaam om sowieso goed schoeisel aan te doen voor de wandeling. En een trui meenemen kan geen kwaad.
0: Nou, leuk. Het is natuurlijk geschiedenis. Zouden die forten nog steeds een betekenis kunnen hebben nu in deze tijd eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. En Defensie die denkt daar ook wel over na. Want we zien wel dat er weer wat interesse komt in die militaire werken die ze vroeger hebben afgestoten eigenlijk. Maar eigenlijk in de oorlogsvoering van vandaag kan het geen rol van betekenis meer.
0: Daarvoor is het gewoon te oud.
1: Ja, daarvoor is het. Ja, we voeren nu op een andere manier oorlog. Alhoewel je dus wel ziet dat bijvoorbeeld ook nog in de beginfase in Oekraïne, in de oorlog met Rusland, dat

0: Titia, dankjewel. En ga je zelf ook nog kijken dit weekend?
1: Ja, ja, nee, ik ga altijd zelf ook naar het fort toe. Ik ga nog even kijken welpen. Want het wordt steeds moeilijker voor mij om een locatie te vinden waar ik nog niet ben geweest.
0: Nou, ik snap hem. Dankjewel. Ja. Heel mooi weekend en dank voor je uitleg. Tot een andere keer.
1: Graag gedaan.
0: Joe.
1: Ja hoor, tot ziens.

0: Wat is het toch, mag ik het oneerbiedig zeggen, een wereldwijf? Zeg het maar even. Tina Turner, we don't need another hero. Ja, we hadden het hier in de studio ook even over het onderwijs. Gaan we het straks over hebben, want ik heb straks een interessante gast die er maar liefst 40 jaar in heeft gewerkt. En wat hij allemaal meemaakte en hoe hij dat volhield en hoe leuk het was, dat vertelt hij straks allemaal. Maar eerst nog het regionieuws. Agenten hebben een man met een bijl neergeschoten in Bunschoten en we horen over de nieuwste aanwinst van FC Utrecht.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can't hack. Thirdly to

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: En daarmee is het nagenoeg 00:30, precies 00:30 zelfs. Bij mij Casper Kooi, een hoop politie vanochtend, hè, in Bunschoten.
9: Ja, daar liep een man met een bel te zwaaien. Hij ging een interieurwinkel binnen in het centrum. De politie kwam erop af. Op beelden eerst te zien dat de man wegloopt en werd getaserd. Vervolgens is hij neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij nou van plan was met die hakbel, dat weten we niet. Het centrum is nog afgezet voor onderzoek. Het is er nu weer rustig. Het Utrechtse zwembad De Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. En dat komt door ongeregeldheden afgelopen zomer. Zo'n tientallen bezoekers hadden toen zo'n ruzie dat de politie erbij moest komen. En ook op andere momenten was het onrustig, zegt de gemeente. Er is eindelijk een akkoord tussen een boer in Breukelen en de netbeheerder. De boer die verkoopt een stuk grond zodat een hoogspanningsstation kan worden uitgebreid. Jarenlang werd erover gepraat, tot aan de rechter aan toe. Ze zijn er toch uitgekomen, ook onder druk van de Provinciale Staten. De uitbreiding is nodig om problemen met het overvolle stroomnet aan te pakken. En dan nog sportnieuws, want FC Utrecht heeft Nicolas Panayotu vastgelegd voor 3 seizoenen, met de optie voor nog een jaar. De centrale verdediger komt over van zijn thuisland Cyprus en hij heeft er zin in.
10: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht. One of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world.
9: Aldus.
10: And I'm here to give everything.
9: Aldus de speler op de website van FC Utrecht, vandaar dat muziekje ook eronder. Hij speelde 22 interlands en werd 2 keer landskampioen. Meer nieuws, ook sportnieuws, op rtvutrecht.nl en in onze app. Krijg nog het weer van me. Zon, bewolking, zometeen een paar buien. Vanavond ook nog regen, vannacht is het droog. Morgen in de ochtend bewolkt, in de middag ietsjes warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
8: En ik vind hier eigenlijk nog best warm in de studio. Of ligt het aan mij?
9: Ja, zet de airco maar weer aan.
8: Dat gaan we eventjes doen. Dankjewel, graag tot zo. Hoi.
9: Tot zo.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving. Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Aan tafel met Liesbeth de

0: was de kwestie voor de nieuwe Seekers. Back, steal or borrow. En ik wens jou in ieder geval een heel smakelijke lunch, want je bent welkom.
1: Aan tafel.
0: Schuif aan, zou ik zeggen. Er zit hier bij mij in de studio ook iemand lekker een broodje te eten. Smakelijk eten, Mark. Heel goed zo. Wij gaan nog één leuk liedje draaien van Emma Heesters. En dan gaan wij het spelletje spelen. De vijfde ronde. Ja, dat is hem. Na Emma Heesters. Een hartelijk bereken.

0: die van jou.
1: Zo is het, Emma. Emma Heesters en Hartenbreker op Radio M Utrecht. We zijn iets aan de vroege kant, maar we gaan lekker meedoen aan een spelletje. Met een leuke stem. Een stem uit het zuiden van het land. Dat kunnen we toch wel concluderen. Luister heel goed. Ik ga hem aan je laten horen.
2: De stem van M.
1: Precies. Die stem van M. En ik denk dat die voor jullie best goed te doen is. Ik zou zeggen, heel goed luisteren. En dan laat ik je die stem nu horen.
3: Toen ik die trap afkwam, keek ik weer heel even naar hem. Dat ik dacht, oké.
2: De stem van M.
1: Ja, wie is dat? Als je dat weet, stem van M@rtvutrecht.nl. Stem van M@rtvutrecht.nl.

0: Wat een heerlijk liedje. Waar je goede zin van krijgt. Thanks for saving my life, Billy Paul. Op Radio M Utrecht. En bij mij is Margo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lisbeth.
0: We hadden het in de studio warm gisteren ook al.
1: Ja.
0: Zou dat kunnen dat de warmte nog in het gebouw hangt? Ik weet het niet, maar zo voelt het nog wel een klein beetje. Kan dat?
1: Dat is ook zo. Ja, dat kan heel goed natuurlijk. En het is jammer dat de afgelopen nachten niet heel eventjes gelucht is. Want we hebben eigenlijk een lekker fris nachtje achter de rug. Met in onze provincie temperaturen van een graadje of 12, 13. En vandaag wordt het een graadje of 20, 21. En die temperaturen gaan de komende dagen weer omhoog. En ook de nachttemperaturen. Sterker nog, ik denk dat de nacht naar bijvoorbeeld vrijdag toe. Ja, dat wordt een hele kleffe nacht. Want ik zie die temperatuur niet onder de 18 graden komen. Dus wat dat betreft, we zijn nog niet helemaal van de warme lucht af. Maar tegelijkertijd komen er ook storingen dichterbij met wolken. We hebben natuurlijk best lekker wat zon gehad vanochtend. Maar vanmiddag komt er duidelijk meer bewolking op ons af. En ook een enkele bui. Ik zie op dit moment het buitje net ten westen van ons in Zuid-Holland. En die trekken ook onze provincie in. Dus ja, er komen ook wolken voor met vanmiddag een paar buien en temperaturen. Ja, buiten is het 20, 21 graden.
0: Lekker.
1: En binnen misschien nog wel warmer.
0: Ja, maar vanmiddag dus die buien. En blijft dat dan zo vanavond en morgen? Blijft het dan zo buiig of wordt het dan ook wat minder regen?
1: Ja, het zijn er maar een paar. Dus wat dat betreft is het ook niet zo dat het helemaal omslaat. En dat je de paraplu en het regenpak weer nodig hebt. Het zijn er maar een paar. En dat is ook eigenlijk vanavond en vannacht zo. En dan die opvallend hoge minimumtemperaturen. Langzaamaan komen we weer duidelijk in die warme lucht terecht. 16 graden is de minimumtemperatuur. En morgen wordt het warmer dan vandaag. 23 graden. Met vrij veel wolkenvelden. 'S middags begint een klein beetje zon. Misschien een buitje, maar ja, die buien, dat is niet zeg maar het hoofdaandeel van het weerbeeld. Wel de aantrekkende zuidwestelijke wind. Windkracht 4 tot 5. Het wordt dus winderiger dan vandaag. En dat is ook de oorzaak van die hoge temperaturen morgen. 23 graden. En de warme nacht naar vrijdag met die 18, 19 graden. Mm. En ook vrijdag is een warme dag, 22 graden. Ook dan hebben we veel bewolking. En dan gaat het in de loop van de middag en avond vanuit het noorden wel regenen. Met opnieuw weer een stevige zuidwestelijke wind. En als die regen eenmaal gepasseerd is, ja, dan kun je de ramen en de deuren weer lekker open doen in de nacht naar zaterdag. En zaterdag overdag is het heerlijk weer. 20, 21 graden, dan is ook de zon weer terug.
0: Volgens mij krijgen we een heerlijk weekend, als ik het zo hoor.
1: Inderdaad, ja. Die zaterdag, dat is een droge dag. Na een lekker fris nachtje wordt het 20, 21 graden. Het waait ook niet meer zo hard. En de zon die gaat het prima doen, ook op zondag. En dan zien we al heel snel dat de wind weer gaat draaien naar die zuidoosthoek. Die warme zuidoosthoek, moet ik zeggen. En dan wordt het 4, 25 graden. Dus het wordt een mooi weekend.
0: Heel korte vraag nog even. Vrijdag wilden wij in de straat nemen wat afscheid van buren die daar 33 jaar hebben gewoond. Een borreltje aan het einde van de middag, is dat haalbaar, denk je? Of gaat het dan heel hard regenen?
1: Nou, dan regent het nog wel. Ik zou het of 's morgens doen of 's avonds.
0: Ja,
1: want in de middag is juist de kans dat het gaat regenen.
0: Nou.
1: Ook in onze provincie wat groot. En het komt vanuit het noorden. Ja. Gaat een paar uur duren. En hou de radar even in de gaten. En misschien dat het er rond een uurtje of 6, 7 wel weer droog is.
0: Ik kan zeggen, straatborreltje om 11 uur 's ochtends is ook een beetje gek. Dus nee, dankjewel, Margo. We nemen het even te harte. Dankjewel, we verheugen ons een beetje op het weekend. Dat is wel heel lekker.
1: Ja, hè?
0: Oké. Tot vanmiddag bij Aard. Doeg.
1: Dag.

vind het altijd zo'n lief liedje. Harry Nilsson en Everybody's Talking. Die hoorde hem hier op Radio M Utrecht in Aan Tafel. We gaan het zo hebben over een reis door het onderwijs. Jacob de Jong gaf 40 jaar maar liefst economie. En daar komt hij over vertellen hoe dat was, dat leraarschap. Het was nog niet zo eenvoudig, maar het was ook heel erg leuk, vertelt hij. Althans, ik neem aan dat hij dat gaat vertellen, want zo beschreef hij het ook in zijn boek. En we gaan het hebben over dat boek, Een reis door het onderwijs. Dit is James Blunt.

0: is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. En Casper is bij ons. Die heeft bijgehouden wat er zo de afgelopen half uur allemaal gebeurde, toch?
11: De burgemeester van Bunschoten noemt de gebeurtenissen in zijn centrum zeer ingrijpend. De politie pakte daar een man op met een bijl. Gebruikt daarbij ook een taser, er is ook geschoten, de man wordt medisch behandeld en politiegeweld wordt onderzocht. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur van FC Utrecht opgehangen. Supporters zijn niet blij met de slechte start van het seizoen. Utrecht bungelt na 4 wedstrijden ergens onderaan in de eredivisie. En over een week dan legt het OV-personeel het werk neer. Dan rijden er dus geen bussen, trams en metro's. Of wat is het? Treinen moet ik zeggen, ja. De vakbond die is boos over bezuinigingen op sociale zekerheid. En reizigers die snappen het wel en die hoor je over een half uur.
10: We gaan het meemaken. Dankjewel. Graag tot zo.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Liesbeth de

0: Supremes. Maar Phil Collins had er ook een heel grote succes mee met You Can't Hurry Love.
1: Aan tafel.
0: Letterlijk aan tafel zitten wij altijd na 1 uur met een gast. En vandaag gaan we het weer over iets totaal anders hebben dan gisteren. Namelijk het onderwijs. Onderwijs is heel anders dan veel mensen denken. Het is leuk en moeilijk, maar het geeft ook heel veel voldoening. Een veelomvattende boodschap van oud-docent Jacob de Jong. In zijn eerste boek, het ligt hier, wat hij graag wil overbrengen. Jacob heeft op allerlei verschillende scholen in de regio lesgegeven en zat 41 jaar in het vak. Kortom, zijn boek is een reis door het onderwijs, zo heet het boek ook. Ja, en dan hebben we het vandaag over. Jacob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik mag je zeggen, begrijp ik.
2: Ja.
0: Welkom in aan tafel. Ja, waar ben je nou het meest trots op? Ik mocht je zeggen, nu het hier voor je ligt, het boek.
2: Ja, nou, waar ik in eerste plaats trots op ben, is de cover.
0: Want
2: op die cover staat een hele mooie voorkant. En er staat een foto van een klaslokaal.
0: Ja?
2: En die foto is gemaakt van de schilderij die gemaakt is door mijn dochter. En wat zo mooi is in die foto is, er zitten geen leerlingen, er zit geen docent, maar er staan wel tafeltjes, stoelen, er hangt een bord, een prullenbak, een kast enzovoort, een plant. Maar het mooie is dat het zonlicht laag staat en door het open raam naar binnen valt.
0: Ja.
2: En dat licht valt dan op de tafeltjes en schijnt tegen het bord aan. En dat is heel rustgevend. Nou, omdat het door mijn dochter is gemaakt, is het eigenlijk een projectje van ons tweeën geworden, dit boek.
0: Oké. En je kijkt eigenlijk door een raampje, hè? Een rond raampje, al in de deur van de klas of zoiets?
2: Nee, het is een raam aan de buitenkant.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Oh, dat bedoel je?
0: Ja, het is
2: dat
0: rondje.
2: Dat is het oog van de beamer.
0: Je
2: bekijkt het klaslokaal vanuit een beamer, vanuit het oog van de beamer.
0: Waar je in het verleden natuurlijk veel mee hebt gewerkt.
2: Zeker,
0: ja.
2: Zeker.
0: Nou, daar hebben we het ook over. Daar ben je het meest trots op, maar vooral toch ook, je hebt het zelf geschreven. Hoe lang heb je erover gedaan?
2: Een paar maanden.
0: Een paar maanden,
2: ja.
0: Maar.
2: Ja. Nou ja, waar ik trots op ben, is dat als ik het boek doorblader, zie ik al die verhalen staan die ik toen heb bedacht. En toen was het nog een Word-bestandje in een computer.
0: Ja.
2: En nu is het een echt boek met echt papieren bladzijden.
0: Echte hoofdstukken, ja.
2: Ja.
0: Het is grappig, want je kunt de stukjes apart van elkaar lezen. Eigenlijk, het is niet één roman of één ding. Het zijn allemaal aparte anekdotes eigenlijk over alles wat je hebt meegemaakt. Ja, misschien moeten we straks ook een stukje pakken dat je met een heleboel krijt op je pak door de school loopt.
2: Ja.
0: Maar er is natuurlijk in die tijd, in 41 jaar, want hoe lang geleden ben je gestopt?
2: In 2022.
0: Dus in die tijd is echt alles veranderd, hè, in die 41 jaar. Als leraar,
2: klopt.
0: Dat jij begon.
2: Klopt.
0: Schets eens hoe het was toen je begon als jonge jongen. Hoe was het toen? Want je deed economie en aardrijkskunde.
2: Ja, ik ben begonnen met het lesgeven aardrijkskunde. Ik had nog geen bevoegdheid economie, dat kwam later pas. En ja, hoe het is begonnen, ik kreeg dus een heel dun aardrijkskundeboekje. En daar moest ik dan les uit gaan geven. Ja,
0: op wat voor school was dat?
2: Dat was op de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De school van Kees Boeken.
0: En welke leeftijd dan?
2: Het waren eerste en tweede klassers voornamelijk. En soms een derde klas. En dat is een leeftijd van 12 tot 14 jaar.
0: Wat zijn de lastigste? Wat is de lastigste?
2: Klassers voornamelijk. En soms een derde klas. En dat is een leeftijd van 12 tot 14 jaar.
0: Wat zijn de lastigste? Wat is de lastigste klas?
2: Tot dan toe?
0: Ja, nee, in het algemeen. Wat is de lastigste leeftijd? Ik denk zo tweede, derde klas.
2: Ja. Dus 15 jaar, 16 jaar. Dan begint de puberteit, hè, zo ongeveer.
0: Nou, iets eerder volgens mij wel, hoor. En zeker bij de meiden.
2: Ja. Meiden zijn wat eerder rijp.
0: Nee, maar zonder gekheid. Dan sta je daar als broekie van 23. Kun je dat nog voor de geest halen, hoe dat was?
2: Zeker.
0: En hoe was dat dan?
2: Ik voelde me heel verlegen eigenlijk. En je staat dan tegenover een klas van 30 leerlingen. En ze kijken je allemaal een beetje zo aan van, ja, wat gaat dat worden? Hij lijkt me niet zo oud, dus ze hebben ook gevraagd naar mijn leeftijd. Hoe oud ben je? En ik was op dat moment 23. En toen werd er wat gelachen, want ja, je bent dan niet veel ouder dan een oudste broer.
0: Dat zei er ook eentje, hè?
2: Dat zei er ook eentje, ja.
0: Wanneer wordt het dan dat voor jezelf dat je denkt, nou heb ik het een klein beetje in de vingers. Dan wordt het wat rustiger en minder spannend. Wanneer komt dat moment?
2: Nou, na een jaar ongeveer.
0: Ja?
2: Want na een jaar begin je met nieuwe klassen. En ze weten al wie je bent. En sommige leerlingen heb je al eens eerder lesgegeven. Dus dan komt de rust in de klas.
0: Was dat bij jou zo?
2: Dat was bij mij ook zo. Ik had het nooit verwacht, eigenlijk.
0: Nee?
2: Ik denk van, nou, dit blijft al een aantal jaren zo. Had ik gehoord van andere mensen, collega's, studenten. Maar toch, het tweede jaar was echt heel anders dan het eerste jaar.
0: Ja?
2: Ja.
0: En kun je beschrijven hoe dan?
2: Nou, ze waren rustiger, ze letten op, ze proberen niet meer uit. Want ze weten wie je bent. Ze zijn eigenwend al. Dus dat was het verschil, het grote verschil.
0: Dat zeg je ook ergens in je boek. Voor het beginnende leraar is het eigenlijk

0: allermoeilijkste, dat eerste jaar. Want ja.
1: Klopt.
0: Want ja, ja, ze
2: nou ja, je bent jong, je wordt uitgeprobeerd. Of je moet vanaf het begin heel erg streng zijn. Dan moet je ook nog uitstralen, die strengheid. En dat kon ik dus niet toen ik 23 was.
0: Nee. Als je nou opnieuw zou mogen kiezen, hè, en je zou opnieuw 23 zijn, zou je het dan weer doen? Dit vak kiezen?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Kun je ook uitleggen waarom? Wat maakt het zo mooi?
2: Nou, dat is de uitdaging die je aangaat. En je denkt soms dat het je nooit gaat lukken, maar toch lukt het je op een gegeven moment.
0: En wat is dan die uitdaging vooral?
2: Nou, de uitdaging om leerlingen te motiveren, om een band aan te gaan met die leerlingen. Kijk, leerlingen die zijn vaak niet gemotiveerd. Als ze ergens onderuit kunnen komen, dan doen ze dat ook. Maar om ze dan gemotiveerd te krijgen, dat is de uitdaging. En het is me dus wel gelukt.
0: Hoe doe je dat dan? Want economie is nou niet een heel... Ja, niet zo heel makkelijk vak voor iedereen.
2: Nee, dat is waar. En het interesseert ze ook niet.
0: Nee.
2: En wat ik gedaan heb toen, in het begin, is dat ik met ze gepraat heb over onderwerpen die hen wel interesseren.
0: Bijvoorbeeld?
2: Dat heeft dan niks met het vak te maken. Nou, bijvoorbeeld is er leven op andere planeten.
0: Oh.
2: Dat vonden ze hartstikke interessant. En paranormale verschijnselen vonden ze ook heel erg leuk. En daar heb ik met ze over gepraat.
0: Hoe weet je dat dan te koppelen aan je vak? Of?
2: Nou, in het begin niet. Maar ik probeer gewoon die band te versterken, die band aan te gaan. En je zag dus dat leerlingen heel geïnteresseerd zijn. Dat ze ook stil naar je zitten te luisteren. En als er iemand begint te klieren, dan wordt hij gecorrigeerd.
0: Door jou? Zeggen,
2: nee, door de leerlingen.
0: Door de anderen?
2: En ik dacht van, hey, zo werkt het natuurlijk. Als ik ze eenmaal heb, dan gaan ze elkaar corrigeren.
0: Is daarom dat begin van het jaar ook altijd zo belangrijk? Mijn moeder was ook lerares en die zei altijd, in het begin moet je extra streng zijn. Want dan moet ze begrijpen of gezag hebben. Laat ik het zo zeggen, moet je wel regels duidelijk maken. Want dan heb je ze het hele jaar.
2: Ja, oké, je moet wel regeltjes hebben, maar je moet
0: duidelijkheid,
2: niet streng
0: zo
2: zijn. Ik heb ook leeftijdsgenoten meegemaakt die dus te streng waren. En die waren niet populair.
0: Nee. Hoe het allemaal veranderd is in die 41 jaar, daar gaan we het zo naar het liedje over hebben.

0: Het over het onderwijs, het boek van Jacob de Jong. Hij heeft 41 jaar in het onderwijs gezeten. Begon ooit met aardrijkskunde, Jacob, maar het werd economie uiteindelijk, hè?
1: Ja.
0: En economie 2 in handelswetenschappen.
1: Klopt.
0: Op hoeveel scholen heb je wel les gegeven?
1: Oeh, moet ik even tellen. Een stuk of 4, 5.
0: Oh, dat valt me nog mee.
1: Ja.
0: Wat je heel erg beschrijft in het boek is dat je zeker in het begin heel erg te maken hebt met korte dienstverbandjes. Echt een paar uurtjes hier, een paar uurtjes daar.
1: Klopt.
0: En dat je bijvoorbeeld moest fietsen van Kanaleneiland naar Lunetten in de snelheid?
1: Nou, met de auto.
0: Oh, met de auto. Ja. Nog erger eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe was dat? Hoe kwam dat zo, dat het zulke korte baantjes waren?
1: Nou ja, je had dus in die tijd, de jaren 80 heb ik het over, had je een overschot aan docenten. En er waren wel baantjes, maar hele kleine baantjes. Bijvoorbeeld 10 uur. Nou, van 10 uur kun je niet leven. Dus moest ik naar een baan erbij gaan zoeken. En dat lag dan natuurlijk niet in de buurt. Het was niet de school daarnaast, maar het was een school in een andere gedeelte van de stad.
0: Ja.
1: Of in een ander gedeelte van het land. En je moest dan heel veel reizen en er ging veel tijd er zitten. En dat is wel zwaar om dat te doen.
0: Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Toch wel de eerste 15 jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan wil ik naar een klein stukje in jouw boek. Ik had je gevraagd of je een klein stukje wil voorlezen.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat uit de tijd, over de tijd dat... Nou, luister maar. In die tijd ging natuurlijk alles nog... Met schoolbord en krijt, nou vertel.
1: Ja, nou in ieder geval, ik deed alles met de krijt. Want ik heb allemaal mooie dingen op het bord gezet. Niet alleen toetsen, maar ook tekeningen, illustraties van een vulkaanuitbarsting. Maar ja, als ik met krijt bezig ben, dan kom ik dus eigenlijk helemaal onder het krijt te zitten. En dat stukje zal ik even voorlezen.
0: Ja.
1: Nou, ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg, maar na zo'n les zat ik altijd onder het krijt. Mijn groene trui was wit uitgeslagen en mijn blauwe spijkerbroek was een witte spijkerbroek geworden. In de pauze, op weg naar de docentenkamer, klopte ik altijd het krijt van mijn kleren. En leerlingen die mij in een pauze wilden spreken en mij niet aantroffen in het lokaal, hoefden om mij te vinden alleen maar het spoor van het krijt te volgen dat ik achterliet op de gang.
0: Ja, en dat veranderde, want nog een klein stukje.
1: Nou, aan alles komt een einde, ook aan het schoolbord. Het digitale tijdperk deed zijn intrede en de schoolborden werden vervangen door interactieve whiteboards.
0: Ja, precies. Ja, dat gebeurde dus. En toen veranderde alles. Want hoe waren die technische hulpmiddelen in het begin? Want daar schrijf je ook al vrij leuk over. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal heel... Iedereen heeft een digibord, maar zo ging het in het begin niet, hè?
1: Nee, precies. We hadden dus wel een scherm. Een scherm die uit kon klappen. Dus geen digibord. En we hadden wel één beamer die met de hele sectie moest delen. En de sectie bestond uit 4 man.
0: Een sectie is dus een clubje die hetzelfde clubje, vak geeft,
1: ja,
0: hè?
1: Klopt, ja, dat klopt. En dat betekent dat je goed moest afspreken wie die beamer mocht gebruiken, plus de bijbehorende laptop. Want je hebt dus een laptop nodig om dus iets te laten zien op die beamer. Nou, dat ging dus moeizaam. En bovendien, omdat je steeds van lokaal moest wisselen, moest je alles meeslepen naar het volgende lokaal. Dat betekent dus de laptop, de beamer en soms ook een scherm als er geen scherm hing.
0: Wat
1: een
0: gedoe.
1: Het was een hele, ja, was heel veel gedoe.
0: En daarvoor had je nog de videorecorder? Met banden?
1: Ja, een tv met videorecorder. Dat, dat was ook eerst een ding die je dus moest ophalen uit een lokaal. Of dat je de kinderen naar het lokaal moest brengen. Want we hadden maar 1 of 2 staan in de hele school. En dan heb ik het dus wel over het begin van de jaren 80. En dan moest je ook op intekenen. Dus je moest naar de conciërge toe om dat in te tekenen. En dan kon je dus de leerlingen meenemen naar het lokaal.
0: En er was een moment dat jullie ook een heleboel laptops hadden, maar die moesten verplaatst worden met een kar of zo. Hoe zat dat?
1: Een laptopkar, ja.
0: Ja. Wat was dat dan?
1: Nou, het is een kar met ongeveer 15, 16 laptops. Dus als leerlingen een laptop nodig hebben, moest je ook die kar reserveren. En dan moest je soms naar een andere verdieping met die kar. En gelukkig hadden wij een lift in de school. Dus niet dat je via de trap met die kar naar beneden hoeft. Maar dan moest je dus die laptops uitdelen. En op een gegeven moment, als de les om was, moest die laptops weer terug die kar in. En dat moest die worden teruggebracht naar de plek waar die stond.
0: En het moest opgeladen worden?
1: En het moest opgeladen worden.
0: Als ik het zo las, dacht ik, er kwam al heel veel gedoe bij kijken bij dat lesgeven. Het is natuurlijk niet meer alleen lesgeven, maar ja, dit soort technische dingen. Dan de leerlingen zelf.
1: Ja.
0: Het begeleiden.
1: Ja.
0: Vroeg dat veel tijd?
1: Dat neemt heel veel tijd.
0: En de ouders, had je daar... Ouders worden natuurlijk ook steeds mondiger. Heb je daar ook mee te maken gehad?
1: Ja, ik had goed contact met de ouders. Dus ja, je hoort wel dat ze mondiger worden en graag willen wat zij willen. Maar ik heb altijd goed contact gehad met de ouders. Ik kon goed overleggen over de leerlingen, over hun kinderen.
0: Nou, dat is knap.
1: Ja.
0: Wat is uiteindelijk de inspiratie

0: geweest om dit boek te schrijven?
1: Nou, voordat ik het boek geschreven had, zaten die verhalen in mijn hoofd. En die verhalen die heb ik dus eigenlijk nooit verteld. Ja, je kunt heel moeilijk zo'n verhaal vertellen op een verjaardag. Dat gebeurt ook niet. Mensen kunnen zich niet focussen op een lang verhaal. En ik wilde wel graag dat die verhalen bleven voortbestaan. Zodat mensen die mij kennen, die verhalen kunnen lezen. En kunnen lezen wat ik heb meegemaakt in al die jaren. Mm-hmm. Dat was voor mij de inspiratie om het boek te schrijven. Want natuurlijk, als je een verhaal wilt doorgeven aan andere mensen, moet je dat in een boek zetten.
0: Ja. En wat mis je dan het meest van het vak? Want nu doe je het niet meer, dan ben je een paar jaar gestopt. Wat mis je het meest?
1: Van het vak zelf of van het vak
0: als
1: docent?
0: Van als...
1: Nou, ik mis de leerlingen het meest. Ja. Ja. Ook de docenten mis ik ook wel, maar leerlingen had ik een goede band mee. En ja, er zijn heel veel mooie momenten geweest. En dat mis ik dan.
0: Misschien een voorbeeld geven van hoe dat was, dat contact met de leerlingen? Hoe werkte dat dan? Hoe kwamen ze bij je? Vertrouwden ze je?
1: Ja, je moest een zodanige band met ze opbouwen dat ze je vertrouwen en dat ze naar je toe komen. En natuurlijk ben ik ook jarenlang mentor geweest en coach. Dus dat vertrouwen komt dan vanzelf. Je gaat met ze praten, je praat over de thuissituatie, je praat over het leren, hoe het gaat met het leren op school. En daardoor krijg je dus een soort van vertrouwen met die leerlingen. Ja.
0: En wat is het gekste of mooiste wat je hebt meegemaakt?
1: Het gekste of het mooiste wat ik heb meegemaakt? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, wat ik heel mooi vond is, ik had een meisje in 4 MAVO. Die was heel erg panisch, of die was heel gestrest als ze een mondeling examen moest doen. Een mondeling schoolexamen. En ik heb veel met haar gepraat van, hoe krijg ik haar nou rustig? En ja, dat lukte me niet. En ze was ervan overtuigd dat haar dat niet zou lukken. Dat ze een goed cijfer voor zou halen. En ik zei van, ja, wat maakt het uit? Je kent de stof goed, je praat rustig, je praat met mij. Ik ben geen enge man. Maar ja, toch vond ze dat niet kon. Het is mij toch gelukt.
0: Ja, moet je even vertellen hoe?
1: Ja, dat ga ik niet vertellen.
0: Nee, het staat in het boek.
1: Nou,
0: 1 anekdote, is wel heel leuk.
1: Nou ja, goed, ik heb er aan het lachen weten te maken. Ze kwam binnen en ik heb in die la heb ik dus gerommeld naar wat spullen. En ik zag een zonnebril. En voordat ze binnenkwam heb ik die zonnebril opgezet. En ik heb gewoon niks gezegd. Nou, dat was voor haar zo'n komisch gezicht dat ze moest lachen. En alle spanningen heeft ze er toen uitgelacht.
0: Geweldig. Een reis door het onderwijs van Jacob de Jong. Waar kunnen we dit bestellen of halen of vinden, dit boek?
1: Nou, het is te bestellen in iedere fysieke boekhandel.
0: Okay.
1: Het is te bestellen bij de uitgever, mag ik de naam noemen?
0: Ja.
1: Boekschout.
0: Boekschout?
1: Boekschout.
0: Okay.
1: Daar is te bestellen. Het is te bestellen bij bol.com.
0: Ja, dat snap ik. Kunnen we gewoon in de winkel het ook krijgen, in de fysieke boekhandel?
1: Ja.
0: Okay.
1: Het is niet fysiek aanwezig, het boek, maar je kunt het wel bestellen, want ze hebben het wel allemaal.
0: Een reis door het onderwijs van Jacob de Jong. En leer je een heleboel over hoe het is om voor de klas te staan. En zeker door die 40 jaar heen. Dankjewel voor het vertellen en graag tot een andere keer.
1: Dankjewel.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld.
3: De enorme explosie bij een barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. De voorgevel werd er bijna uitgeblazen. Goed beeld van de man die een vuurwerkbom liet afgaan in Amersfoort na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. En ook uitstekend beeld van meerdere oplichters die de pinpas stalen van nietsvermoedende oudere slachtoffers. Met die passen werd heel veel geld gepind.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Half twee, tijd voor het regionieuws op Radio M Utrecht met Casper Jaan. Eerst het laatste nieuws uit Bunschoten.
7: Ja, er zijn beelden van getuigen die de man met hakbijl hebben gefilmd. De man die liep vanochtend door het centrum van Bunschoten en in een winkel. Agenten die lopen erachteraan probeerden hem te taseren en op beelden is te zien dat dat mislukt. Vervolgens wordt de man neergeschoten, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De beelden die staan op rtvutrecht.nl en in onze app. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat vanwege een brand op de bovenverdieping. Gebeurde aan de Prinses Margrietstraat en bewoners werden op straat opgevangen. Ze zaten met stoeltjes en rollators op de stoep te wachten tot de brand weer klaar was. Die heeft het vuur geblust en het pand is geventileerd. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur van FC Utrecht opgehangen. Supporters zijn niet blij met de slechte start van het seizoen. Utrecht bungelt na 4 wedstrijden met 1 punt ergens onderaan in de eredivisie. De spandoeken zijn intussen weggehaald. En over een week dan legt het OV-personeel het werk neer. Dus dan rijden er geen treinen, bus en trams. De vakbond, FNV, is boos over bezuinigingen op de sociale zekerheid. En reizigers, ja, die snappen dat wel.
8: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
9: Groot gelijk.
10: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk ter been zijn, is het misschien wel vervelender.
11: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
10: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddedikt, ik denk dat we het allemaal overleven.
7: Ja, iets van een notendeugd maken. Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor FNV allemaal niet genoeg. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Zon, bewolking, paar buien. Vanavond ook nog regen. Vannacht dan is het wel droog. Morgen in de ochtend bewolkt. En in de middag ietsjes warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
6: En het wordt een heel mooi weekend, heb ik net gehoord van Margo. 24 graden en zon. Dankjewel.
7: Graag gedaan.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lagevuurse op mitchikofftuinen.nl.
15: Aan tafel met Lisbeth de Mo-

0: Mac en Katie Kassoen. Het is uit de tijd dat er ontzettend veel duo's waren. Zoals bijvoorbeeld Maarten McNieuwel en Sandra en Andres. Nou, dat dus.
1: Aan tafel.
0: Uit die tijd komen zij. Met van harte welkom bij het lunchprogramma. We hebben nog een klein half uurtje. We gaan het zo hebben dus over de Facebookvraag naar aanleiding van het onderwijs. En we spelen zo nog één ronde van het spelletje. Maar eerst...
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Feels Part 2. Somnieu.

0: Het voelt als thuis. It feels like home part 2. Sommieux, onze nationale nieuwe op Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, als je mee wil spelen, dan maak je nu nog kans op die mooie draagbare radio. Morgen rond deze tijd, of ietsje later, dan gaan wij iemand daar heel blij mee maken. Maar ja, dan kun je nu nog een keertje meedoen.
1: De stem van M.
0: Want wie zou deze stem zijn? Als je het weet, mag je zo mailen. En dan ga ik jou die stem nu laten horen.
2: Dat is altijd een heel fijn, vertrouwd gevoel.
1: De stem van M.
0: Zuidelijk accent, als je het weet. Stem van M, @rtvutrecht.nl. Stem van M, @rtvutrecht.nl. Voor de goede oplossing. Of de fout, dat weet je natuurlijk niet.

0: Dance the Night Away, de Mavericks, die hebben we vast uitgezocht. Want vanmiddag, vanaf een uurtje op 3, Jos is er natuurlijk zo dadelijk al om 2 uur, maar dan gaat het in Goedemiddag over dansscholen, alles wat met dansen te maken heeft. Gaan we het zo nog wel over hebben, maar daar past deze plaat van de Mavericks natuurlijk perfect bij. Ja, wij gaan het hebben over de Facebook-vraag. Aan welke juf of meester heb jij geweldige of juist hele nare herinneringen? Ga ik even naar mijn collega's. Eerst naar Mark Reitsma, onze technicus. Ja. Mark, heb jij nou een leraar of een lerares waarvan je zegt, ja, top, of juist niet?
1: Ja, dan moet ik eigenlijk toch denken aan de kleuterschool.
0: Oh, dat is wel even weg. Ja. Vertel.
1: En nu ben ik de naam ineens kwijt.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee. Prachtige blonde haren.
0: Oh jee.
1: Ze konden heel mooi vertellen uit het boek van Pinkeltje. Met Wolkenrietje.
0: Wolkenrietje.
1: Ja, ik wilde later daar weer een keer naartoe terug. Was dan zo'n kermisweek hadden ze of zo. Maar dat mocht niet meer. Want dan was ik 12 en dan mocht ik niet meer.
0: Mocht je niet meer terug? Nee. Ach, wat een leed.
1: Heel jaar.
0: Nou, jullie reageren ook wel. Jeroen Vizé die zegt, de rillingen. De juf die later mijn schoonmoeder werd. Ik mocht haar niet. En een aantal jaar later kreeg ik een vriendin. En wat bleek? Letty, die akelige juf, was de moeder van mijn vriendin. De meester haatte juf, mijn schoonmoeder. Inmiddels ex-schoonmoeder. Jos is ook binnengekomen. Goedemiddag, Jos. Heb jij een mooie herinnering?
2: Ja, ik heb bij mijn vader in de klas gezeten. Op de basisschool.
0: Oh.
2: 5e klas en 6e klas. En oei, daar heb ik als heel aangenaam ervaren. Dus hij is mijn favoriete leraar geweest.
0: Ik kan me ook kunnen voorstellen dat dat wel ingewikkeld was. Maar
2: ja, hij was wel streng op me. Maar ik vond het heel bijzonder. Hij overleed een paar jaar daarna al, jong. Dus voor mij was dat een hele mooie periode.
0: Oh, dat snap ik. Ja.
2: Ik heb nog steeds dat ik wel eens heb van, ja, dat heeft hij mij toen geleerd op school.
0: Wat mooi.
2: Ja.
0: En dan heb je dus ook dat mensen die leraar zijn, die brengen dus weer radiopresentatoren voort. Want die van mij waren allebei ook leraar. Okay. Zowel mijn vader als mijn moeder. Leraar Nederlands, dus natuurlijk helemaal streng. Nee, maar ik heb over het algemeen leuke leraren gehad. Ik had alleen op de middelbare school een leraar, meneer Tilman. Die heeft echt nog een keer een jongen geslagen op zijn hand.
2: Nee.
0: Ja, en die riep heel woedend door de klas. De 3-jarige brugklas, het is een schande. En ik weet allemaal niet wat hij over ons heen strooide als 4 HAVO... klanten. Wij dachten echt, wat is er met die man aan de hand? Het was vreselijk. Maar over het algemeen hele leuke dingen. Nou ja, daarover gaat het dus. En als jullie willen reageren, doe dat via onze Facebookpagina of via onze app. De app van RTV Utrecht, contact met de studio. Dan kan Aard lekker met jullie daarover doorpraten. Jos.
2: Na 3 uur ga ik het hebben over dansen met de vraag, op welke dansschool heb je leren dansen? Gaat niet over mij, ik heb het nooit geleerd. Maar er zijn zoveel dansscholen in de regio, in Utrecht stad alleen al. Dus waar heb je leren dansen? En is het een jive, is het een salsa, een cha-cha-cha? Wat is je favoriete dans? Ik ga ook veel van die stijldansmuziek tussendoor draaien. Heb jij het ooit geleerd?
0: Nee, ik was in die tijd dat moest, jaren 15, 16, totaal anti. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon dansen in de disco en wat dan ook. Gewoon lekker op de vloer. En dat waren natuurlijk de 70's. Dus dat was wel die periode dat veel mensen van mijn leeftijd zoiets hadden van, nou doei, ik ga dat echt niet doen. Ja. Toch? Ja, dat is wel een beetje zo.
2: Ja, zo is het. De
0: generatieding.
2: Eerlijk waar de jongens en meisjes die op dansscholen zaten waar ik woonde, die hadden van die Terlenka broeken aan. En ik wilde spijkerbroek aan. En dat slaat helemaal nergens op. Want het is best heel leuk als je kan dansen.
0: Ik was later op vakantie in Engeland. Toen gingen we af en toe line dansen. En dat is natuurlijk superleuk. Ja. Dat is echt hartstikke leuk. Dus zeker.
2: Nou. En Studio 60 zometeen. Met een krant van vandaag, 2 september, in een 60 jaar dat de Jets deze hit hadden.

0: Beetje ingekort. Ja. De Jets, wereldberoemd in Utrecht, dan ook ver daarbuiten. Nou, die krant, Utrechtse Nieuwsblad, die heb ik straks. Ga er lekker uit voorlezen. Leuke plaatjes draaien. Leven de 60s.
1: Ja, en de 70s hoor. Want ik hou wel heel erg van dansen. Dat moet ik er even bij zeggen. Nou ja, whatever. Ik geloof dat onze uitzending langzamerhand er wel op zit aan tafel. Hè? Ja, dat lijkt me wel. Heel veel plezier zo dadelijk bij Jos. Terug in de 60s. En lekker gaan dansen tussen 3 en 5. Dat lijkt mij een ontzettend prima plan, toch?
2: Hallo. Nou.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Clemens.
9: 2 files gemeld door de ANWB. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Een file van 11 minuten tussen Baren en Hilversum Noord. Komt door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. En op de A2 Utrecht richting het zuiden tussen Culemborg en Knoppendijl. Daar 12 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Nou, er komen zo de stoffige platen uit de 60's. Zometeen.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort
8: Weten ze hoe het heurt?
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Jos van Heerden.

0: Cliff and the Shadows. Mooi, hè? Lang geleden alweer. Echt lang.
1: Studio 60's.
0: Welkom bij het Mietersuurtje. Altijd tussen 2 en 3. Bij Radio M Utrecht. Dit is Studio 60's. Ook voor mensen die na de 60's geboren zijn, hoor, zijn wij er gewoon in Studio 60's. Want de muziek die blijft lekker. Straks weer een krant van vandaag. Krant van 2 september in een 60's jaar. Maar welk jaar? Het was het jaar van Trix en Klaus. Het was het jaar van de Nacht van Smeltzer. Het jaar dat Utrecht stad de school voor de journalistiek verwelkomde. Joris Linsen werd dat jaar geboren. En de Pied Piper. Het was een grote hit van de jazz. Nou, lekker genieten.
1: Studio 60.
0: Straks Joe Dolan, de Beatles, Righteous Brothers.

deze is weer gemaakt voor de eeuwigheid. In 1969 kwam hij uit, Elvis. En elke ochtend om 11:15 rijden wij Elvis bij Pieter. Dus ik heb mensen gesproken die hem erop afstemmen, natuurlijk. Leuk dat je luistert naar het Mythische Uurtje Studio 60's bij Radio M Utrecht. Ik heb in het Utrechts Nieuwsblad van vandaag. Het was 2 september, het jaar van Trix en Klaus. Ze gingen trouwen. De school voor de journalistiek werd geopend in Utrecht stad. Ik heb hier het Utrechts Nieuwsblad van vandaag. 2 september in het jaar 1966. Het was een heerlijke zonnige dag. Het was 20 graden en de zon scheen 5 uren lang. En op de voorpagina een succesverhaal van de politie. In IJsselstein was een bank overvallen. De Nederlandse Middenstandsbank in de Utrechtse straat. De bankovervallers gingen er als een haas vandoor in een auto. De politie erachteraan. Het werd een lange achtervolging. De Rotterdamse politie deed ook mee. Uiteindelijk konden de overvallers worden gepakt bij Lekkerkerk. En de buit van 41.000 gulden werd teruggevonden. Even omslaan. De nieuwe mode kon je kopen bij Vroom en Dreesman. Ik zie een grote advertentie van vandaag in 1966. Een tuniek pak. Weet je nog wat een tuniek pak is? Met strepen, lang jasje en een rok net boven de knie in de modekleur paars. En hij deed 198 gulden. Ander artikel in de krant. 5 Utrechtse studenten waren met een huifkar naar Rusland gegaan. Een tocht van 50 dagen naar Moskou en Leningrad. Allemaal georganiseerd door de studentenvereniging Unitas. De huifkar werd getrokken door een tractor. En ze waren weer thuis. Moe, maar voldaan. Ander stuk in het Utrechtse Nieuwsblad van vandaag in 66. Ze hadden Tivoli verbeterd. Er waren klachten al lang over de akoestiek. Daar hadden ze wat aan gedaan en het mocht wel 80.000 gulden kosten. TNO werkte ook mee en Tivoli klonk nu als een klok. Waar konden we solliciteren vandaag in 1966? In IJsselstein vroegen ze monteurs bij Van Bentum. Daar maakten ze staalconstructies en stalen ramen. Ze boden een vaste aanstelling en konden een woning voor je regelen. Wauw! Dat moesten ze eens vaker doen. Wat kon je verdienen bij Van Bentum tussen de 155 en 170 gulden bruto per week? Je brief mocht naar de Industrieweg 8 in IJsselstein. In Maarsen werd een slagersbediende gevraagd bij slagerij Toon Hermans. Dat verzin je niet, zo'n naam. Aan de Kaatsbaan nummer 80 en bij Klarenbeek Supermarkt aan de Johan Vermeerstraat in Maarsen konden ze een nette cashière gebruiken. Nog even naar de burgerlijke stand van vandaag in 66. In Bilthoven was een meisje geboren bij de familie van Doren in de Kometenlaan 329. In Utrechtstad was aan de professor Ritsema Boslaan 61 een meisje geboren. Margriet Ozinga ging ze heten. En aan de Laan van Nieuw-Guinea 68 was Merel Westerman geboren.

0: Amsterdam had je ooit een coffeeshop met deze naam. Mellow Yellow van Donovan. Die is zo'n beetje geboren met een gitaar op zijn schoot. Een minstreel, vond ik het. Uit Schotland kwam die. En dit jaar werd hij 80.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Alles van de Beatles hoor je hier bij Radio M Utrecht. Nou ja, zoveel mogelijk. Vandaag draai ik van de LP Let It Be uit 1969. Ik draai een nummer waarop geweldig mooi pianospel te horen is. Het werd gespeeld door de man die de vijfde Beatle werd genoemd. Het klikte gewoon enorm goed samen met de Beatles. En het is de enige gastmuzikant die op de hoes samen met de Beatles werd afgedrukt. Ik heb het over Billy Preston. Een enorm talent die ook nog de sfeer goed hield. Want George Harrison die haalde hem naar de studio in 1969... om de oplopende ruzies tussen de Beatles wat te dempen. Billy Preston overleed in 2006. Hij werd 59 jaar. Billy werd geboren op 2 september 1946. Vandaag zou Billy 80 jaar zijn geworden. Hier speelt hij met de Beatles.

0: Billy, ja, Billy Preston, hij speelde piano bij de Beatles. Straks tussen 3 en 4 draai ik nog een nummer van Billy Preston solo. Hij zou 80 jaar zijn geworden. De Beatles met Get Back. Eerst zou Let It Be, het album, ook de naam Get Back krijgen. Dat is hem toch niet geworden. Het is bijna 2:30. Leuk dat je luistert. Zometeen gaat het over FC Utrecht. Daar gaat het niet zo lekker en de supporters zijn boos.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: 2:30. Casper Kooi, Casper, hallo.
11: Goedemiddag.
0: De burgemeester van Bunschoten die heeft gereageerd op de gebeurtenissen in zijn centrum.
11: Ja, dat noemt hij zeer ingrijpend. De politie pakte daar een man op met een bijl en gebruikte daarbij een taser. Er is ook geschoten. De man wordt medisch behandeld en het politiegeweld wordt onderzocht. Het Utrechtse zwembad De Kromme Rijn blijft op extreem warme dagen niet extra lang open. En dat komt door ongeregeldheden afgelopen zomer. Zo'n tientallen bezoekers hadden toen zo'n ruzie dat de politie erbij moest komen. En ook op andere momenten was het er onrustig, zegt de gemeente. Bij stadion Galgenwaard zijn vannacht protestspandoeken tegen de technisch directeur van FC Utrecht opgehangen. Supporters zijn niet blij met de slechte start van het seizoen. Utrecht bungelt na 4 wedstrijden met 1 punt ergens onderaan in de eredivisie. Die spandoeken zijn intussen weggehaald. En de politie heeft nog geen idee wat er vannacht is gebeurd in Odijk. Er was een harde knal in de buurt van de Sint-Nicolaaslaan. Er zijn ook dingen stuk bij huizen. Ook niet precies is duidelijk wat. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer, zon, bewolking en een paar buien. Vanavond ook nog regen. Morgen dan is het in de ochtend bewolkt. In de middag ietsjes warmer dan vandaag en dan maximaal 23 graden.
0: Dus toch weer korte mouwen morgen, denk ik. Toch wel?
11: Ja,
0: ja denk
11: of, misschien een korte broek.
0: Een korte broek? Serieus?
11: Nou, ik zal het niet doen.
0: Nee, ik ook niet. Hey Casper, over een uurtje weer. Tot zo.
11: Tot zo.
0: File van de ANWB is hier. Op de A12 Utrecht-Arnhem. Een file van 9 minuten tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Er zijn bergingswerkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Zometeen een van de mooiste Nederlandstalige duetten uit de jaren 60.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Beste Theo,
19: Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Studio 60's met Jos van Heerden.

0: Mooie Ramzi Shaffi met Lisbeth List. Ja, ze hebben zoveel moois gemaakt samen. Leuk dat je naar ons luistert. Radio M Utrecht. We zitten midden in Studio 60's. En we hebben weer wat gevonden. Iets leuks op vandaag in de muziek.nl. Iets leuks.
1: Allemaal!

En wat dan wel? De Rolling Stones namen vandaag in 1964 Little Red Rooster op in de Regent Sound Studios in Londen. Een liedje van Howling Wolf. En net als gisteren ga ik je weer laten kiezen tussen twee B-kantjes van singeltjes van de Stones. Ja, de B-kant van Jumping Jack Flash in 1968 is Child of the Moon.

Motown, Martha Reeves, Dancing in the Street. Ja, het kan. Het regent niet. We houden het droog. Leuk dat je hebt gereageerd op... Nou, spelletje is het niet, maar je mag kiezen tussen twee B-kantjes van de Rolling Stones. Je mocht kiezen tussen Child of the Moon, de B-kant van Jumping Jack Flash, of Play with Fire, de B-kant van The Last Time. Nou, er is behoorlijk op gereageerd. Dank daarvoor. Ad, Lara, Patrick, Frans, Ina, René, Bart, Robert, Jan, Paul, Jackie, Janne, Pim, Pieter, Jan, Sera, Anita, Leo en nog veel meer. Vind ik hartstikke leuk. Het is met een grote meerderheid geworden. De B-kant van The Last Time, 1965. Play with Fire. De jukebox doet het.

Ja, mooi. The Cats en Turn Around en Fell in Love. Oh nee, Start Again. 1967 in Volendam begon het steeds beter te gaan met The Cats. Ze hadden nog niet in de top 10 gestaan, maar dat kwam heel goed uit. Later werd dat steeds en steeds beter. Studio 60 is nu 1967.

0: 1969, The Doors, de eerste hit. Het kwam niet verder dan nummer 25 in de top 40. Dat mogen we ook wel eens vermelden eigenlijk. Ik heb het met een reden gedraaid, want ik zie weer iets op vandaag in de muziek.nl. Vandaag in 1969 werd Cliff Morrison geboren. De zoon van Jim Morrison, die een kortstondige relatie met Lenny Marston had. En Cliff Morrison heeft zijn vader nooit gezien. Volgens hem heeft zijn moeder erg veel van de zanger van de Doors gehouden. Dit was Studio 60's. Het uurtje dat zo voorbij is. Ik mag plaatjes blijven draaien. We gaan het hebben over dansen. Ik vraag je zo meteen. Waar heb jij op dansles gezeten?
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De verijdelde Russische drone-aanval op het vliegveld van Leipzig vorige maand is een nieuwe escalatie op Europees grondgebied. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ze zegt dat de EU en de NAVO de druk op Rusland verder zullen opvoeren. En ook NAVO-chef Rutte noemt Rusland steeds roekelozer. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. En daar schoten ze de bewaker dood. Ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. Oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar volgens hem waren dat er maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is bezorgd over de verslechterende relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. Het weer, het is een graad of 21 bij afwisselend zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan er wat regen vallen. Morgen grijs en ook dan soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Clemens. Hier zijn de files van de ANWB. Ik heb, even kijken, vanaf 10 minuten in de regio Utrecht op de A12. Daar staat die Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten, bergingswerkzaamheden daar en de rechterrijstrook dicht. Op de N201 is het ook druk, Hilversum naar Uithoorn tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Daar een file van 19 minuten. Zometeen de tango, de cha-cha-cha, noem maar op, de jive. Waar heb je vroeger dansen op geleerd? Blijf lekker luisteren.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

nog een keer. So why don't you pretend? Het werd de comeback van Mr. Alvin Stardust. Die had een vet kijf, zeg, niet normaal. 1981 en het werd nummer 1. Dat is ongelooflijk. Zo, raampje even lekker open. Het zonnetje schijnt hier. Misschien heb je wel de jive gedanst op Alvin Stardust. En daar wilde ik het net met je over gaan hebben. Ik wil je vragen, heb je op dansles gezeten? En bij welke dansschool heb je dat geleerd of geprobeerd om te leren? En dat wil ik graag van je weten. Nicole van Amstel heeft gereageerd via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ze zegt, hey Jos, ik heb dansles gehad bij dansschool De Rijk. Alleen dacht ik dat ik naar Utrecht mocht, maar het werd het dorpshuis in Houten. Oké, afgedanst in Utrecht, dat dan weer wel. Laat even weten, waar heb je leren dansen? En wat vind je daar mooi? De tango?

Heb je opgedanst? Kun je het nog? Laat even weten. Zet hem erbij op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Salsa wordt hier ook geroepen. Nou, komt allemaal. Let's go. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Casey en de Sunshine Band. Carol en Bruno Mars. En een lekker.

Mooi zoetgevoost Eagles bij Radio M Utrecht. De vraag is, op welke dansschool heb je gezeten? Waar heb je op gedanst? Misschien wel de salsa.

0: Ik heb reacties. Hans van der Pas bij Dansschool De Rijk op de Nieuwe Gracht. Jaren 77, 78.
1: Oh, misschien wel de tango, zeg hij.
0: Ja. Op zondagavond, ik vond het een ramp, zegt Hans. Ik had geen ritmegevoel en dan nog wisselen van danspartner. Ik was blij dat het nummer Grease werd geoefend. Dan kon ik lekker solo stuntelen. Ja. Ingrid Abrahamsen begonnen bij dansschool Parmentier in Amersfoort. En daar danst ze nog steeds. 40 jaar later. Wauw, ze heeft er een man leren kennen. Wauw. Nicole van Amstel. Jos, ik heb dansles gehad bij dansschool De Rijk. Alleen dacht ik dat ik naar Utrecht mocht, maar het werd een dorpshuis in Houten. Nou, is toch ook mooi. Dan heb ik Ines, dansschool De Rijk ook wel. Engelse wals vond ze mooi in de Jive. Ook Marianne van Soest bij dansschool De Rijk. Ja, daar hebben heel veel mensen gedanst. Dan heb ik er nog een paar die reageren. Dansschool van Opstal. Heerlijk, zegt Carlo. Dan heb ik Marianne Havers, die heeft geëerd bij dansschool Cornelissen. En dan heb ik Astrid aan de lijn. Utrecht stad, hè? Astrid, ja. Goedemiddag. Oh.

0: bij zo'n dansschool. Want ik heb er eigenlijk nooit de moeite voor genomen. Ik heb wel eens geprobeerd om dat cha-cha-cha te leren dansen, maar dan kreeg ik ruzie, want ik wilde eigenlijk altijd een andere kant op. Kun je dat begrijpen?
1: Ja, dat had ik ook wel eens, hoor.
0: Ja?
1: Ik ben ook niet zo'n hele dansster, maar ik vond het altijd wel grappig om te leren. En ja, je leert ook wel een beetje hoe je moet bewegen. Dat is wel zo.
0: Heb je dan ook nog bij de dansschool, heb je carrière gemaakt? Heb je zilverster, goudster behaald daar?
1: Ik ben tot goud gegaan, maar ja, dan op een gegeven moment krijg je een vriendje en dan die danst niet. Nou ja, dan stop je ermee.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar je hebt er nog wel mooie herinneringen aan, begrijp ik.
1: Ja. Ik ging met mijn schoolvriendinnen daar gewoon lekker naartoe. En lekker ook zaterdagavond uit.
0: Ja.
1: Dus dat was gewoon heel gezellig.
0: Het is nog steeds erg in. De cha-cha-cha is nog ook altijd heel populair. Als ik vraag, doe de cha-cha-cha, zou je dat nog kunnen?
1: Ja, ik kan hem nog.
0: Ja, zullen we dat gewoon doen?
1: Ja, dat is goed.
0: Het is een hele recente cha-cha-cha van Bruno Mars.

0: zoiets voor mijn sweet. Ik hoop dat mijn tandarts niet luistert. Radio M Utrecht, het is 4:30. Als je slechtziend bent, dan is het soms niet makkelijk om met het OV te reizen. Maar binnenkort gaat dat makkelijker als je niet kan zien. Blijf luisteren, het is een van de onderwerpen hier in het nieuws uit de buurt.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: De enorme explosie bij een barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. De voorgevel werd er bijna uitgeblazen. Goed beeld van de man die een vuurwerkbom liet afgaan in Amersfoort na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. En ook uitstekend beeld van meerdere oplichters die de pinpas stalen van nietsvermoedende oudere slachtoffers. Met die passen werd heel veel geld gepind.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: 4:30, Casper Kooi. Hi Casper.
12: Goedemiddag.
0: Er zijn beelden van de man met een hakbijl. Hij is gefilmd in Binschoten.
12: Ja, en die beelden zijn gemaakt door getuigen. De man liep vanochtend door het centrum en in een winkel. Agenten die lopen erachteraan, is te zien op beelden en proberen hem te taseren. Dat mislukt. Vervolgens wordt hij neergeschoten, is hij aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De beelden die staan op rtvutrecht.nl en in onze app. De acties en stakingen bij de Lantorfabriek in Veenendaal die zijn voorbij. De vakbondsleden stemmen in met een sociaal plan voor medewerkers die mogelijk hun baan verliezen, want Lantor verhuift een deel van het bedrijf naar Duitsland. In 5 maanden werd het werk 21 dagen stilgelegd. Er worden onder meer materialen gemaakt voor kabels. Alle bewoners van een zorglocatie in Utrecht stonden vanmiddag op straat. Er was brand op de bovenverdieping. Dat gebeurde aan de Prinses Margrietstraat. En bewoners werden op straat opgevangen. Dus zaten ze daar op stoeltjes en rollators op de stoep te wachten totdat de brand weer klaar was. Ach. Die heeft het vuur geblust en het pand is intussen ook geventileerd.
0: Dat is toch wel wat, hè? Die oudjes die dan op straat moeten staan op hun rollators. Ik zie het gewoon voor me.
12: Ja, van die blauwe dingen.
0: Ja, hopelijk is het droog gebleven. Want als het nog zou zijn gaan regenen, dan wil je het helemaal niet zien. Hè?
12: Was het vuur misschien wel sneller geblust?
0: Ja.
12: De NS heeft de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers verbeterd. Via servicezuilen op stations kunnen mensen met hulp van een tolk dan contact krijgen met een medewerker van de NS. En ook is de app veranderd. Zo is er een voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden. En mensen in een rolstoel die kunnen dan via de app ook zien op welke stations de liften kapot zijn. Dat komt er wel eens voor. Deze rolstoelgebruiker die is daar blij mee.
13: En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld.
0: Ja.
13: Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken.
12: Ja, en in de app wordt dan ook een alternatieve route geboden waar de liften het dan wel doen.
0: Wat een geweldig initiatief dit.
12: Goed, hè?
0: Ja, mooi.
12: Ja. Wat ook goed is, is het weer. Tenminste, zon, wolken. Vanavond minder goed dan regen, vannacht dan droog. Morgen eerst bewolkt. In de middag ietsjes warmer dan vandaag, een graad of 23.
0: Nou, netjes voor in de zomer. Dankjewel. Ja, over een uurtje weer, hè?
12: Ja, tot zo.
0: Zometeen hebben we het spelletje, de 3 voor 4. Doe gezellig mee. Ik heb 3 platen uitgezocht en dan mag je de overeenkomst gaan zoeken. 2 files nu van de ANWB op de A2. Utrecht richting 11 minuten tussen Beest en Zaltbommel. En nog een op de A27. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Die duurt 2 minuten. Zometeen gaan ze zingen, de dames van Sister Sledge.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omdag je uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
17: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Lieve mensen, het is tijd voor het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst. 3 platen. Het kan een woordje zijn. Het kan 1 onderwerp zijn waar alle 3 de platen mee te maken hebben. En een enkele keer doen ook de namen van de artiesten mee. Vandaag is het een man die vandaag 80 jaar zou zijn geworden als hij niet was overleden in 2006. Hij werd geboren in 1946. Billy Preston. Dit is de eerste die ik draai. Aanwijzing 1.

Get Back van de Beatles, daar speelde hij piano. Ze noemden hem de vijfde Beatle, Billy Preston. Hij zou vandaag 80 jaar zijn geworden. Dit was aanwijzing 1. En hier is nummer 2.

0: Eddie Howell. En als je nu zegt, Jos, het lijkt wel erg op Queen. Nou, dat kan wel kloppen, want Freddie Mercury zong mee. Hij speelde piano op dit liedje. We hoorden natuurlijk Brian May met zijn gitaar. En Phil Collins, die hoorde je drummen. Nou, een feestje was het dus. Nummer 2, ik heb er nog eentje voor je. Wat is nou die overeenkomst? Laat even weten via de app van RTV Utrecht. Een hele leuke man is nummer 3, geboren in Bilthoven. Hier is Jeroen van Merwijk.
1: Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik ben een man van 0.0. Ik ben de vlees geworden vrouw. Ik ben de hele dag met van die vrouwen dingetjes in touw. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik heb de haren van een vrouw. Ik heb de gebaren van een vrouw. Ik ken jaren naar mijn navel zitten staren. Als een vrouw. Ik drink geen bier, ik rook geen zware check. Ik ben een zoete kou. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ik spreek Frans. Ik hou van dans. Ik schrijf gedichten. Ik kan koken. Ik lees Russische romans. Tussen mijn lichaam en mijn geest ben ik op zoek naar een balans. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. In mijn douchecel heb ik shampoo staan voor dof en futloos haar. Ik heb geen verstand van auto's, ik vind actiefilms raar. Ik heb Margriet de Moor gelezen en Simone de Beauvoir. Ik ben een vrouw, ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. En zo eens per half jaar, dan zit mijn vrouw zijn mij tot hier. Dan zou ik een

0: onvergetelijk is die Jeroen van Merwijk hier bij Radio M Utrecht. Dit was nummer 3. En bedankt trouwens voor de suggesties. Wat de overeenkomst is. Er zitten een paar goeie bij hoor, kan ik je melden. Ik heb iemand geloot, die ben ik aan het bellen. Ferry. En het is een vrouw.
1: Met Ferry, goedemiddag.
0: Ferry, goeiedag.
1: Goeiedag, Joors.
0: Ik wilde eigenlijk zingen. Je bent een vrouw, je bent een vrouw, je bent een vrouw.
1: Jazeker. Ja, helemaal.
0: Ik weet toch dat ik je vaker aan de lijn heb gehad, want een vrouw die Ferry heet, dat kom je niet elke dag tegen, hè?
1: Nee, ik heb een keer gereageerd op een oproep uit de Marguerite, jaren terug,
0: ja?
1: Dat een Ferry vroeg om vrouwen die Ferry heten te reageren.
0: Oh.
1: En ik was de enige.
0: Echt waar?
1: Ja, ontspannen.
0: Nou is elk mens uniek, maar jij zeker. Jij bent, echt dan wel uniek. Ja, hartstikke leuk. Ferry, je komt uit Spanbroek. Hè? Dat is Noord-Holland, hè?
1: Ja, de kop van Noord-Holland zelfs.
0: Ja, en je luistert naar ons. Dat vind ik mooi.
1: Ja.
0: Heb je dan ook een link met Utrecht of dat helemaal niet?
1: Nou, ja, weet je, ik heb vroeger als kind gelogeerd bij mijn oom en tante in Utrecht. Mijn moeder komt uit Zeist van oorsprong.
0: Oké. Okay.
1: En toen ze getrouwd was met mijn vader, toen zijn ze voor werk hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik ben in Noord-Holland geboren.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En waar word jij nou blij van, Ferry?
1: Waar ik blij van word? Nou, ik word blij van het weer wat wij op dit moment hebben.
0: Ja?
1: Ja, het waait een beetje. Nou ja, goed, hier in Noord-Holland waait het altijd.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk. En af en toe een zonnetje, af en toe een wolkje, maar heerlijke temperatuur.
0: Ik kan je een hand geven, want ik vind dit ook lekker. En dan nog net geen jas aandoen als andere mensen wel een jas aan hebben. Weet je wel, dat ken je dat?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, gewoon lekker genieten.
0: Ja, mooi. Het zijn we aan het doen. Hopelijk kun je van de prijs genieten. Wat is het? Wat is jouw antwoord? Wat is de overeenkomst van de hits in de 3 voor 4?
1: Nou, ik heb gehoord Billy Preston met Nothing From Nothing.
0: Mm-hmm.
1: Man From Manhattan van Eddie Howell.
0: Ja.
1: En ik ben een vrouw van Jeroen van Merwijk.
0: Ja, het is from en een van. Het is geweldig. Wat wil je winnen? De shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje?
1: Een notitieboekje, ja.
0: Dan kun je daar je memoires in schrijven of af en toe...
1: Nou, nee, dan is hij te dun, hoor.
0: Hey, doe de hartelijke groeten in het landelijke Spanbroek in Noord-Holland.
1: Dank je wel. Okay. Zal ik zeker doorgeven hier. En jij succes met je programma's.
0: Dank je. Thank you very much.
2: Op een vrijdag in de kroeg

Ja, mooi. André Hazes, de junior versie. Dit is Radio M Utrecht. Ik heb het over stijldansen. Bij welke dansschool heb je leren dansen? Kom ik straks na vieren op terug. Eveline die gaat voor Don. Ze zegt, ik heb de Quickstep moeten leren. Ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. En dat plaatje vond ik al helemaal niet leuk. Maar opeens vind ik het liedje wel weer de moeite waard. Nou, ik weet niet of je iemand in de buurt hebt, maar dit is dat plaatje waar veel mensen op hebben leren dansen, jongens. Straks naar vieren.

0: salsa. Nou, blijf gewoon lekker luisteren.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Met Put

0: Pro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Clemens.
9: Daar viel dus nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos vielen van 11 minuten tussen Beest en Waardenburg. Dan heb ik de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten door een kapotte auto. En een paar minuten vielen op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Zometeen hebben we George Michael.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd.
8: met het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Goedemiddag.

George Michael en Faith. Dat is een grote hit, hoor. Dit is Radio M Utrecht. Ik heb me begeven in de wereld van dansscholen. Met de vraag, waar heb je ooit leren dansen? Als je al hebt leren dansen. Anneke die zegt, ik heb leren dansen bij Jaap van S in Baren. Dat zou toch wel geen familie van de Jaap zijn die ik ken. Ja? Dat zou zomaar kunnen. Ik heb hier Sera, die heeft in Delfzijl volgens mij leren dansen. Carlo, dansschool van Opstal, jarenlang. Marian bij dansschool Cornelissen. Ja. En waar heb je dan op leren dansen? Bijvoorbeeld misschien wel de tango, zoals dit. Ja. Het orkest van Malando, heel beroemd natuurlijk. Hè? Carolina heeft gereageerd. Jos, dansschool Wildschut mag ook wel eens genoemd worden. Jazeker, dansschool Wildschut hebben ook heel veel mensen gedanst. Ze heeft er kennelijk op gezeten. Ze zegt, ik vond dansles vreselijk. Ik vond het een stijf gedoe. Nou, moet je dit eens horen. Mark Anthony, dat is de salsa koning. Mark is niet stijf hoor. Echt niet.

0: Ja, bij mij is dat het hoogst haalbare, hoor. You make me feel like dancing, want ik heb het nooit geleerd. Ik heb nooit leren dansen. Nee, dit gaat boven mijn macht. Dit heb ik nooit geleerd. Riet, heb jij dit wel geleerd, de tango?
1: Ja, die heb ik geleerd. Oh, dat vind ik zo mooi.
0: Ja. Riet uit Schoonerevoort, Vijf Herenlanden. Jij hebt leren dansen bij dansschool Ties van Brakel in Leerdam.
1: Nou, eigenlijk bij mijn vader.
0: Oh.
1: Mijn vader kon, daar had ik op geschreven, mijn vader kon heel goed dansen. Hm? Dat heb ik geleerd. Maar ik leerde een man kennen, die kon niet dansen.
0: Oh.
1: En voor ons trouwen, ja, en we wouden een band uitnodigen en dan moesten wij de dans openen. Dus hij moest toch een jaar op dansles, daar ben ik meegegaan.
0: Dus je hebt hem eigenlijk bij zijn kladden gepakt en je zegt, ja. Jij gaat nu leren dansen.
1: Ja.
0: Maar had hij er nou ook lol in of was het voor hem qua dansen een moetje?
1: Het was een moetje, want hij wil nooit meer dansen. Nee.
0: Hoe ging jullie bruiloftsfeest? Toen moesten jullie de dans openen. Was hij nerveus, Riet?
1: Nee, dat toch ook weer niet. Dat vond hij goed. Nee, hij was niet nerveus. En we moesten wel ergens zoeken van, nou, we moeten de dans openen. Maar nee, dat ging eigenlijk goed. Het heeft ook wel een paar keer gedanst. En ja, hij zegt nou, liever niet. Hij kan nou wel wat dansen, maar hij doet het liever niet.
0: Nee. Gewoon omdat het soms moet. Jullie bruiloftsfeest, was dat mooi? Was dat groot? Waren er veel mensen?
1: Ja, er was best wel heel veel mensen in zo'n dorp. Er konden heel veel mensen en ook wel vrienden met motoren. Want we zouden ook met de motor naar Zuidpan zijn we getrouwd.
0: Oh.
1: Het was eerst nog slecht weer, uiteindelijk goed weer. Ja, het was toch een hele bijzondere dag.
0: En nu al 47 jaar samen in Schoonerevoort. Ja, ja, wat een hartstikke leuk zeg. Hebben jullie nog wel eens gedanst na die tijd?
1: Ja, ik dans wel. Ik zit ook op line dance.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, ik hou zo van dansen, maar hij niet.
0: Nou heb ik, niet heel toevallig, een jive-je voor jullie klaargezet.
1: Leuk.
0: Ik zou het, ik durf het bijna niet te vragen. Hoe heet je man?
1: Gerbrand.
0: Gerbrand, ze wil echt met je dansen. Hoe reageert hij?
1: Ik zal het even vragen, want ik wil met jou dansen, Gerbrand.
2: Mooi niet.
1: Oh, hij zegt mooi niet, nou dan kan ik het alleen doen.
0: Je kan het ook niet. Come on everybody, come on everybody. Riet, dankjewel, groetjes.

De country muziek is in opkomst en daar ben ik hartstikke blij mee. Dit was Dasha. We hebben het over stijldansen. De vraag is, waar heb jij leren dansen? Bijvoorbeeld een walsje.

0: Nou, van tango. Ineke Hollestelle heeft gereageerd. Jos, zegt ze, ik heb leren dansen bij Zegers aan de Breedstraat in Utrecht. We hadden les van broer en zus Jan en Trees Zegers. Annie reageert ook. Goedemiddag Jos, ik heb leren dansen toen ik 18 was, zegt ze. Ik werkte toen en ik kon het lesgeld betalen omdat ik werkte. Stijldansen bij Jaap van S in Baren. Mijn ouders wilden dansles niet betalen. We mochten alles leren, maar dansles vonden ze onzin. Josje, is een naamgenoot. Jos, zegt ze, ik heb leren dansen in Amsterdam bij dansschool Piet Olie. En Piet deed zijn achternaam eer aan. Altijd met een borrel, maar wel superleuk. Dankjewel, Josje. Wim Roskamp reageert bij Zegers in de Breedstraat in Utrecht. Even geleden. Het was ontzettend leuk, zegt hij. Frank Stangenberg, zegt Jos, we leerden de jive op Ramona van de Blue Diamonds bij Dolores del Rio in Hilversum. Yvonne heeft ook gereageerd. Die leerde het dansen bij dansschool Gadella. Cadella, ik denk Cadella, hè? Toch?
1: Ja, nou, wij zeiden altijd Gadella, maar misschien sprak ik wel eens verkeerd uit de kanon. Je zei het wel met een G. En wat Gadella op de Steinlaan zat hij vroeger in Zeist.
0: In Zeist?
1: En daar ben ik begonnen, dus het eerste jaar. En na een jaar vond ik het daar eigenlijk niet zo leuk meer. En toen ben ik overgegaan naar Rettuccini.
0: Rettuccini. Okay.
1: Rettuccini. En we zat niet meer precies de straatnaam. Het zat eigenlijk in een zijstraat van de Utrechtse weg, zo'n beetje tegenover het oude GGD-gebouw.
0: Ja.
1: Ik weet die straatnaam niet meer. Maar daar heb ik jaren gedanst met Zilver eigenlijk.
0: Oh, wow.
1: We hadden gewoon een hele leuke groep.
0: In Zeist.
1: Dat was echt heel leuk.
0: Heb
1: ja.
0: jij daar nog iemand ontmoet? Had je een eigen
1: Ik had wel een eigen danspartner. Oh, ja, dat was geen relatie.

0: mee. Oh. Maar daar danste ik altijd mee. Mm. En, maar die ging op een gegeven moment varen. Vandaar dat ik met zilver stop heb. En toen was die weg.
1: Oké.
0: Okay. Jaren later ben ik hem nog een keer tegengekomen bij op een werk- en sportaccommodatie Hoenderdaal in Driebergen.
1: Oh, ja.
0: Toen kwam hij daar sporten. En toen zei ik, je hebt het toen in de steek gelaten. Hè? Maar goed, waren we inmiddels natuurlijk verrast en getrouwd.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Yvonne, dankjewel. Nu in Loosdrecht. Hartelijk dank voor je dansherinneringen.
0: Ja, oké, dankjewel. Succes met je programma.
1: Dankjewel. En mochten er nu mensen luisteren die nu willen dansen... Daar ga ik gehoor aan geven, jongens. We doen de tango.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Ja, bij Radio M Utrecht zometeen. Waar ligt het goud? Het Nederlands goud. Het grootste deel ligt in onze provincie. Ja, een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. Er komt een nieuwe verdediger. Zometeen meer.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens. Met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Half vijf. Casper Kooi zit hier voor het Regio Nieuws. Straks in het nieuws overlast in Lombok. Maar eerst een verwarde man.
2: Ja, in Amersfoort is die uit een appartementencomplex van het Leger des Heils gehaald. De man die had zich vanochtend daar opgesloten in een kamer aan de Sneeuwel. Veel politie en de dienst speciale interventies die haalden de man op. Het was allemaal met een uurtje gepiept. In de Utrechtse wijk Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er maar 3. Bewoners klagen over geschreeuw, vechtpartijen, afval en durven alleen anoniem hun verhaal te doen.
3: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
2: De gemeente heeft opnieuw cameratoezicht aangevraagd. De politie heeft nog geen idee wat er vannacht is gebeurd in Odijk. Er was een harde knal in de buurt van de Sint-Nicolaaslaan. Er gingen dingen stuk bij huizen. Wat dat precies was, is ook niet duidelijk. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. En sportnieuws, FC Utrecht heeft Nicolaas Panayiotou, zo zeg ik het goed, Panayiotou, ik heb flink geoefend, voor 3 seizoenen gestrikt voor een optie voor nog een jaar. De verdediger die komt over uit een club in zijn thuisland Cyprus en hij heeft er zin in.
4: First of all, I'm very happy to be here, to Utrecht, one of the biggest teams in Netherlands. For me, it's a big step. It's one of the best leagues in the world. And I'm here to give everything.
2: Zegt die Panayiotou op de website van FC Utrecht. Vandaar dat muziekje ook erachter. Hij speelde eerder 22 interlands, voor Cyprus dus. En werd 2 keer landskampioen.
1: Hoe heette die ook weer?
2: Panayiotou. Nicolaas Panayiotou. We zullen die naam nog vaker horen.
1: Panayiotou.
2: Panayiotou, als hij inderdaad 3 seizoenen blijft.
1: Dan heb ik nu ook geoefend. Panayiotou zou ik hem ook wel eens moeten noemen. Nicolaas, hartelijk welkom bij FC Utrecht. We gaan allemaal u roepen de komende tijd.
2: Ja. Hij komt terecht in zon, wolken. Vanavond regen, vannacht is het droog. Morgen eerst bewolkt. In de middag iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
1: Dankjewel. En Casper, over een half uurtje heb je de update bij onze aard. Dankjewel. Vier files nu gemeld door de ANWB. Op de A2 Utrecht-Zedegombos een 20 minuten maar liefst tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg. A27, daar heb ik 3 files. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd een paar minuten door een kapotte auto. Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 12 minuten. En Utrecht-Breda 9 minuten tussen Noorderloos en Werkendam. Zometeen een lekkere uit de jaren 70. Een zangeres. Heel veel mensen zingen nog steeds mee. Een krullenbol.
5: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
7: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Oh, eerst een jingle, joh. Nee, ik heb eerst een jingle. Ja, zo hoort het, hè.
8: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Zangeres die ik nog graag hoor. Jij ook, Aart?
1: Goed, hè?
0: Ja, Janice Ian. Lekker uit de 70's bij Radio M Utrecht. Even kijken, het was maar liefst 1979. Nou, Aart zit hier. Aart, ik weet niet of we hebben het niet afgesproken, hè?
1: Wat? Dat we weer hetzelfde aan hebben.
0: Ja, en ik vond het leuk, ja. Wij hebben een zwart t-shirt aan, Pieter ook.
1: Ja, maar Pieter is natuurlijk een trendvolger. Dus die nemen wij langzaam mee in onze verrassende kledingkeus.
0: Ja.
1: Namelijk spijkerbroek en zwart t-shirt.
0: Oh, je hebt ook een spijker?
1: Uiteraard.
0: Nou, dat is niet te geloven. Het is niet te geloven. En een enkele keer mis ik de webcam. Nou ja, meestal niet. Wij zijn een van de weinige radiostations, zo niet het enige, dat geen camera heeft in de studio. Maar vandaag had ik het graag laten zien.
1: Ja.
0: Ja. Aart, jij gaat het hebben over je meester of je juf.
1: Ja, bij Liesbeth was vanmiddag een oud leraar te gast. Jacob de Jong schreef het boek Reis door het onderwijs.
0: Ja,
1: ja, en toen moest ik naar mijn eigen reis door het onderwijs denken. En toen dacht ik aan mijn favoriete leraar. Maar ook een leraar waar ik het wat minder mee kon vinden.
0: Ja.
1: Mijn favoriete leraar was mijn leraar Engels, meneer Peters. Die kon heel goed voetballen. En dan konden we altijd eindeloos over voetballen kletsen. Daar ging eigenlijk de helft van mijn mondelingen tentamen literatuur. Ging eigenlijk over voetbal.
0: Ja.
1: Dus prima.
0: Ja.
1: En ik had ook een hele strenge leraar aardrijkskunde. Soms denk je wel eens, heeft deze leraar nou de pik op mij? Dat had ik bij deze leraar een beetje.
0: Ja.
1: Altijd straf, ja, direct was vooraan zitten. Ja,
0: ja,
1: ik was misschien niet de braafste.
0: Nou, dat heb ik dan ook. Ik heb al gezegd vanmiddag bij Liesbeth. Ik heb op de basisschool bij mijn vader in de klas gezeten. Die was hoofd van de school. Dat is mijn favoriete leraar. En ik heb ook later voortgezet. Onderwijs hadden wij een hele goede Nederlandse leraar. Leraar Nederlands, hij heette Krudde.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb door hem ben ik boeken gaan lezen. En kreeg ik zin om dat goed te doen.
1: Kijk, dat zijn de beste leraren die je inspireren.
0: Ja, en een hele goede leraar Engels. En toen moest ik mondeling doen. En je mocht zelf het onderwerp bepalen. En ik wist dat hij een groot fan was van de Beatles.
1: Kijk.
0: Ik ook. En toen ging het over de Beatles. En ik haalde een 10, Aart.
1: Perfect.
0: Ja, goed, hè?
1: Nou, dat is dus leuk. Er komen dus direct verhalen boven. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat voor onze luisteraars geldt. Dus laat even weten welke juf of meester was nou vroeger je favoriet op school. En van wie krijg je nu nog steeds de rillingen?
0: Wauw.
1: Ik ben heel benieuwd. Stuur maar even een appje via de RTV Utrecht app. En we gaan het verder hebben over de Timorkade hier in Utrecht. Daar is heel veel overlast en dat is behoorlijk toegenomen.
0: Mm-hmm.
1: En onze verslaggever Iris Tasseron die is daar eens geweest, heeft met de buurt gesproken, heeft contact met de gemeente gehad. En praat ons zometeen bij over wat voor overlast daar nou is.
0: Ja.
1: Het is wel bar de laatste tijd daar.
0: Ja, heel veel hebben we er al over gehoord. Ik heb het nog niet eens gehad over de Franse lerares waar ik verliefd op was. Maar dat doen we een andere keer, Aart.
1: Misschien kunnen we de details beter niet delen.
0: Nee, doe maar niet. Nou, zover ging het ook weer niet. Laat even weten, je favoriete leraar of juf. Laat even weten, stuur hem een berichtje via de app van RTV Utrecht.

0: Ja, Engelbert, dat was hem hoor. Engelbert Humperdinck en Quando voor Freddy Lodewijks in Amersfoort. Die leerde dansen op deze bossa nova. Want dat was het. En heel lang geleden, toen werd er niet gedanst op popmuziek. Toen werd er alleen nog maar gedanst op van die orkesten zoals Victor Sylvester. Toen geluk nog heel gewoon was. Ja. Eve, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Maarsendorp, daar heb jij op dansles gezeten. Had jij dan ook van die orkesten of had jij al lekkere popmuziek?
1: Nee, het was wel muziek die er wel toen de tijd een beetje in was.
0: Oké, gelukkig maar. Ja. Nou, hoewel, dit is dus helemaal niks met Victor Sylvester natuurlijk. Hè. Ja. Jij woonde in Tienhoven en je zat op dansles bij dansles Colijn, dansschool Colijn in Maarsendorp. En er heeft nog iemand gereageerd, Nel Aartman. Ken je of je die kent, Nel?
1: Nee, zeg me niks.
0: Die zat ook bij dansschool Colijn in Uithoorn. Nou, daar zat hij er kennelijk ook.
1: Oké.
0: Hoe was dat met je partner? Heb je er eentje toegewezen gekregen of had je er zelf een?
1: Nee, je werd uitgekozen, hè? Ja. We waren natuurlijk nog hartstikke jong, een jaar of 17 misschien. En dan zat je in rijtjes en dan mochten die heren een dame uitkiezen.
0: Oké.
1: Dus zo ging dat toen.
0: En niet andersom? Het was niet zo dat jij als meisje een leuke jongen mocht uitkiezen?
1: Nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar ja, ik ben nu 74, dus het is best wel heel lang geleden.
0: En ben je nog wel eens aan een danspartner blijven hangen? Wat nog wel eens gebeurde natuurlijk.
1: Ik heb wel toen de tijd een verkering gehad met een jongen die ook heel goed kon dansen.
0: Oké.
1: En dat was wel leuk, maar verder eigenlijk niet, nee. Maar ik ben altijd blij dat ik het geleerd heb, want het was wel heel erg leuk.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen.
1: En dan ging je op zaterdagavond, was er dan vrij dansen. Maar ja, dan moesten de jongens wel in een pak met een stropdas en de meisjes in een rokje.
0: Ja, ja.
1: En dan kwam je vanuit Tienhoven op je brommetje, midden in de winter. Dus dan was het rokje over je broek heen en dan die broek maar even uit in de gang.
0: Ja.
1: Zo ging dat toen.
0: Dan moest je je behelpen. Ik heb het nooit geleerd, ik heb het al gezegd. Maar dan had ik wel op een bruiloft of zo. Dan ging iedereen dansen, behalve ik, want ik kon het niet. Maar jij wel.
1: Ja, dat was altijd wel heel erg fijn.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja.
1: Ja.
0: Heb jij ook de Engelse wals geleerd?
1: Ja, de foxtrot, de Engelse wals. En de Weense wals. Veel verder ben ik ook niet gegaan. Want ik moest alleen vanuit Tienhoven. En dan houdt het een keer op natuurlijk.
0: Met je rokje op de brommer.
1: op een brommetje, ja.
0: Ik heb een hele mooie Engelse wals. Lady Gaga en Bruno Mars ga ik draaien. Voor Jannie, die heeft me geappt. Jannie, die wil graag een Engelse wals. Jannie Renalda. Ik weet niet of je op wil dansen op een of andere manier. Gewoon voorzichtig, rustig.
1: Ja, ja? We gaan proberen.
0: Oké. Dag Eve, groetjes daar.
1: Oké, succes verder.
0: Dank je, dag.

0: Lady Gaga en Bruno Mars, een heerlijke Engelse wals. Ellie, ik haal je er nog even snel in. Je hebt me geappt over de Engelse wals. Je man had een beetje moeite om hem te leren, die Engelse wals.
1: Ja, we moesten op een gegeven moment ons zeg maar gaan inwerken voor het afdansen. En ik kon het, dan moest ik mijn eigen denkwijze omdraaien naar de manhouding. Dus ik kon het hem niet vertellen van je moet dit of dat.
0: En wat heeft hij gedaan? Want hij is ergens gezien.
1: Hij is gespot op de hei bij Hilversum toen hij onze hond uitliet.
0: Ja.
1: En daar stond hij mee te dansen. En dat was ook... Maar het was niet een hondje, het was een Duitse dochter. Dus dat was geen gezicht. En de mensen hebben helemaal in een deuk gelegen.
0: Je gaat zeggen dat hij heeft de Engelse wals met jullie Duitse dog gedaan.
1: Ja, die dochter was daar wel goed in.
0: De hond.
1: En trouwens een prachtig cijfer op zijn afdansen gehaald.
0: Oh.
1: En Piet, dus de hond niet, want die mocht niet mee.
0: De hond heeft hem de Engelse wals geleerd.
1: Ja, klopt.
0: Ineke, of Ellie, ik vond het een geweldig verhaal. Doe iedereen de groeten, ook de hond. Hè?
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, okay, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, hartstikke leuk zeg. Bedankt voor iedereen voor het reageren. We gaan nog een lekker dansje maken. Aart Utrecht komt thuis. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproepvorm de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En is nu op bewakingsbeelden is er niet te zien van wie ze zijn. En dat moeten die nummerborden veranderen. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem wel van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in moet. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Een hele goede middag. De hoofdpunten van het regionieuws, Casper Kooi.
11: Goedemiddag. Er is meer bekend over de man met de bijl in Bunschoten. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij liep in het centrum met een bijl en vluchtte voor de politie. Beelden ervan staan op rtvutrecht.nl en in onze app. Het treinstation van Woerden is de komende tijd minder goed bereikbaar. Aan de centrumkant kunnen geen auto's meer komen vanwege werk aan de weg. Er komt daar asfalt. En de acties en stakingen bij de Lanterfabriek in Veenendaal, die zijn voorbij. De vakbondsleden die stemden in met een sociaal plan voor medewerkers die mogelijk hun baan verliezen, omdat een deel van het bedrijf naar Duitsland gaat.
10: Dankjewel, Casper. Files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knopendijl een kwartier op onthoud. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en De Meren ook een kwartier. Een kapotte auto houdt de rechte rijstrook dicht. Dan de A27 Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos ook een kwartier. Tussen Noorderloos en Werkendam nog eens een kwartier. Laatste vertraging vind je op de A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Knooppunt Hoevelaken. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Muziek zometeen van Albert Hammond en Aretha Franklin.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Albert Hammond. Give a little love. Ja, dat is een mooi streven.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag 2 september 2026. Het is de dag dat in Bunschoten een verwarde man met een bijl door het centrum liep. De politie wist hem met veel moeite te overmeesteren. Het is ook de dag dat er protestspandoeken hingen aan het stadion van FC Utrecht. Boze fans die willen dat er ingegrepen wordt na de slechte seizoenstart. Het is ook een historische dag, want op 2 september 1967... wordt prins Willem-Alexander gedoopt in de Sint-Jacobskerk in Den Haag.
2: Willem-Alexander Klaus George Ferdinand, doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes.
0: Ja, dat was toen. Terug naar vandaag. Welke juf of meester was vroeger jouw favoriet op school? En van wie krijg je nu nog steeds de koude rillingen? Waarom vraag ik dat? In Aan Tafel was oud-leraar Jacob de Jong te gast. Hij schreef het boek Reis door het onderwijs. En nu ben ik dus benieuwd aan welke leraar jij goede herinneringen hebt en aan welke totaal niet. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels partout. Sommieux. Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fiels, part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

0: Ja, onze nieuwe nationale nieuwe Sommieu en Fields. Radio M Utrecht, het is 16:45. Ja, overlast, daar gaan we het over hebben. Grote overlast bij de Timorkade in de Utrechtse wijk Lombok. Die overlast neemt toe. We hebben het over auto-inbraken, rotzooi op straat, geluidsoverlast. En dat blijkt allemaal uit cijfers van politie en gemeente. Bewoners voelen zich niet meer veilig daar. Verslaggever Iris Tasseron, die was daar vanochtend nog. Iris, wat trof je aan?
1: Nou, ik was daar redelijk op tijd, rond een uurtje of 9. En toen zagen we inderdaad op een veldje zagen we een paar mannen slapen. Eentje die had een doos over zijn hoofd heen getrokken. Ik denk tegen de paar druppeltjes regen die er ook waren. En ik zag inderdaad de reinigingsdienst. Die was de boel een beetje aan het opruimen. En die hebben rustig hun werk kunnen doen. En die vertelde me ook op een gegeven moment van ja, weet je, als wij hier gewoon de rotzooi opruimen, dan zeggen ze soms ook gewoon vriendelijk goedemorgen. Maar wat je wel ziet is dat er in de struiken bijvoorbeeld karton ligt. Dat er heel veel peuken op straat liggen. Dat er glas ligt. Dus wat dat betreft zie je wel de restanten, zeg maar, van de mensen die daar geslapen hebben.
0: Ja, en dat is dan wat je 's ochtends vroeg ziet als je daar langskomt. Je hebt natuurlijk ook bewoners gesproken daar. Die maken ook dingen mee 's nachts. Denk ik. Wat vertellen zij je?
1: Nou, allereerst, die willen dus echt anoniem hun verhaal doen. Hè? Want ze zijn ook wel bang voor de mannen daar. Nou, een van de bewoners vertelde me bijvoorbeeld dat haar kinderen bijvoorbeeld schrikken van grote mannen. Want die vinden het vrij intimiderend, zeg maar. Dus dat is heel vervelend. Ze durft haar kinderen ook niet alleen op straat te laten spelen. Wat je natuurlijk in een dorp of in een andere straat misschien wel kan op een zekere leeftijd. Ze vertelde dat er 's nachts heel veel vechtpartijen zijn. Dat ze heel veel geluidsoverlast hebben. Dat ze dus met de ramen dicht slapen. En als ze dan naar buiten kijken, dat ze ook zien dat ze met messen aan het zwaaien en zo. En dat er gewoon echt heel veel onderlinge ruzie is.
0: Laten we even horen wat deze buurtbewoonster daarover zegt.
2: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. En dan voel ik me veiliger om gewoon lekker door de Kanaalstraat heen te lopen. En dan naar huis, wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
0: Ja, wat zeggen gemeente en politie? Is zeg maar ook in de cijfers te zien dat de overlast is toegenomen?
1: Zeker is dat te zien. Politiecijfers heb ik bekeken en daar zie je echt een behoorlijke toename van het aantal auto-inbraken bijvoorbeeld. Nu zeggen ze daar wel bij van, we weten niet zeker of dat door deze groep gebeurt, of dat door anderen gebeurt bijvoorbeeld. Maar de bewoners leggen die link wel, hè, omdat ze zien dat hun auto vaker opengebroken wordt. En de gemeente die zegt ook, die ziet ook in de cijfers het aantal meldingen dat zij binnenkrijgen van overlast, dat er toegenomen is. Bijvoorbeeld dit jaar, van mei tot augustus, zijn er al 45 meldingen gedaan. Denk je, nou, is niet zoveel. Maar vorig jaar in dezelfde periode waren er 3 meldingen. Dus het is dit jaar wel weer toegenomen. En dat is natuurlijk heel vervelend. En ze proberen er van alles aan te doen.
0: Ja.
1: De gemeente die heeft een speciaal erop-af-team. Die gaat dus ook naar de mannen toe. Maar ze zeggen ook, die groep wisselt steeds. Het zijn voornamelijk mensen, Noord-Afrikanen. Hè. Dat zijn ook veel mensen die er bijvoorbeeld geen recht hebben. Nee. Of tenminste geen kans maken op een verblijfsvergunning.
0: Nee, die moeten eigenlijk terug.
1: Er zitten ook een paar bij die dan wel zorg accepteren. Of dat er wel stappen gezet kunnen worden om ze daar te krijgen waar ze eigenlijk horen. Of waar ze hulp kunnen krijgen ook. Er zitten ook een paar bij die echt wel behoorlijk wat op een kerfstok hebben. En zelfs dat straffen bijvoorbeeld ook niet helpt. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem.
0: Ja, want dan heeft de gemeente dat erop af team. Is dat genoeg voor de buurt of willen zij meer maatregelen?
1: Nou, wat ze eigenlijk willen is dat als ze melding doen, dat handhavers of politie meteen komt en dat het gelijk wordt opgepakt. Een van de bewoners zei ook van, nou, het liefst heb ik gewoon dat ze ze gelijk wegsturen en gelijk oppakken. Een ander die zei ook van, ja, weet je, zei die, ik zou het zo fijn vinden als de meldingen en wat ik zeg ook serieus wordt genomen. Want dan doen ze een melding bijvoorbeeld bij handhaving. Iedereen kent dat, dan doe je dat via, of bijna iedereen kent dat. Online kan je dan zeggen van, ik heb ervaar overlast of dat. En dan zegt ze, ja, dan komen ze 3 dagen later. Ja, dan is het er niet meer. Maar ja, de gemeente zegt wel, we nemen het echt wel serieus. En als er echt iets aan de hand is, bel anders ook meteen de politie. En in de tussentijd heeft een van die bewoners wel gezegd, ik zou het wel fijn vinden als er eens een keer een bewonersbijeenkomst wordt georganiseerd. Nou, daar heb ik nog geen antwoord op van de gemeente. Of ze dat ook willen gaan doen. Maar dat horen we vast ook nog wel. De gemeente zegt daarnaast dat ze wel weer een camera hebben aangevraagd om daar weer camera's te gaan plaatsen. En misschien wordt het dan minder.
0: Jij blijft dat voor ons volgen, die situatie daar. Iris, dankjewel.

Lynn Anderson en haar Rose Garden hier op Radio M Utrecht. Even terug naar school. Ja, want wie was nou jouw favoriete leraar? Jouw favoriete meester of juf vroeger op school? En waarom was die nou zo goed en leuk en lief en aardig, deze meester of juf? Ik ben daar heel benieuwd naar. Laat me dat weten. Ja, en als er nog eens een leraar is waar je 's nachts nog wel eens zwetend van wakker wordt. Zoals ik van mijn aardrijkskundeleraar, meneer Muller. Dan hoor ik dat natuurlijk ook heel graag. Dus stuur me even een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. Remco stuurt een mooie foto van hemzelf en juf Postuma. Nu al in de 80. En dan gaat hij met een oud klasgenoot nog steeds langs.

0: Hans de Boy en het prachtige Thuis Ben hier op Radio M Utrecht. Straks gaan we in deze wonderful world lopen als een Egyptenaar. Maar eerst het nieuws met Casper. Dat gaat onder meer over een staking. Ja, de ene is voorbij en de andere begint weer. Hoor je zometeen veel meer over.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: 17:30, het regio nieuws met Casper. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, er is meer duidelijk over die man met een bijl in Bunschoten.
7: Ja, het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij liep in het centrum met een bijl dus rond en vluchtte voor de politie. Beelden ervan die staan op rtvutrecht.nl en ook in onze app. Agenten hebben uiteindelijk hem neergeschoten. Hij moest naar het ziekenhuis. De burgemeester van Bunschoten noemt de gebeurtenissen in zijn centrum zeer ingrijpend. Het treinstation van Woerden is de komende tijd minder goed bereikbaar. Aan de centrumkant kunnen geen auto's komen, want er wordt aan de weg gewerkt, komt nieuw asfalt. Dat gebeurt vooral in de avond en in de nacht. Het station gaat aan de centrumkant dus dicht. Aan de andere kant is het station wel te bereiken voor auto's. De acties en stakingen bij de Lantorfabriek in Veenendaal, die zijn voorbij. De vakbondsleden die hebben ingestemd met een sociaal plan voor medewerkers die mogelijk hun baan verliezen. Lantor verhuist een deel van het bedrijf naar Duitsland. In 5 maanden tijd werd er 21 dagen het werk stilgelegd. En ze maken daar onder meer trouwens materialen voor kabels. Ja, de ene staking is voorbij, maar de andere gaat alweer beginnen. Want over een week legt het OV-personeel het werk neer. Dus rijden er geen treinen, bus en trams. Vakbond FNV is boos over bezuinigingen op de sociale zekerheid. En sommige reizigers die snappen het wel.
8: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
9: Groot gelijk.
10: Voor mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk ter been zijn, is het misschien wel vervelender.
11: Fijn, want dan kunnen we niet naar school.
10: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, godverdikte, ik denk dat we het allemaal overleven.
7: Een deel van de kabinetsplannen gaat waarschijnlijk niet door, maar dat is voor FNV niet genoeg. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Regen vanavond. Vannacht dan blijft het droog. Morgen eerst bewolkt. In de middag iets warmer dan vandaag. Maximaal 23 graden.
0: De files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 15 kilometer, 15 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. Ook daar 15 kilometer en 20 minuten oponthoud. A27 tot slot Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. De file is dik 10 kilometer. Daar heb je 20 minuten vertraging van. Zometeen hoor je de Bengals.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Bengals. Ja, je kan weer rustig gaan zitten. Walk Like an Egyptian, Radio M Utrecht, waar we praten over je favoriete leraar, meester of juf. Ja, misschien zijn er ook nog wel meesters of juffen waar je de koude rillingen van krijgt. Ik hoor het heel graag. Nicole van Amstel stuurt een berichtje. Die zegt, ik zat op de Bouwstraatschool. In de vierde klas had ik meester De Waard. Dat was de fijnste leraar die er was. Dat jaar was super, met als afsluiting een schoolkamp in Lunteren. En ik heb altijd het idee gehad dat meester De Waard ervoor zorgde dat ik daar ook heen mocht. Helaas was de leraar van de vijfde klas een stuk minder. Meester Heikoop. Mijn broer was blijven zitten, dus zaten wij samen in de klas. En Ronnie, haar broer dus, werd altijd zo naar behandeld door die meester. Het was heel vernederend voor Ronnie. En het was fijn voor hem dat we gingen verhuizen. Ja, dat zijn mooie en minder mooie herinneringen. Hallo Jeroen.
1: Hey Aart, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag. Aan wie moet jij dan gelijk denken als we het over de favoriete leraar hebben?
1: Ja, de favoriete leraar, denk ik, van de lagere school is dat toch wel meneer Berenschot geweest. Johan Berenschot heette die. En ik zat in de vierde klas, hadden we een hele strenge leraar. Die was toch niet zo heel erg aardig eigenlijk. En ik kwam wel eens bij hem in de klas en dan dacht ik van ja, het is misschien een beetje een zootje in de klas, maar wel leuk.
0: Ja, was het een beetje rommelig bij meester Berenschot?
1: Ja, ik had in eerste instantie altijd zoiets van, oh, die man die kan nog in orde houden. Maar ik kwam toen een jaar later bij hem in de klas, in de vijfde. Nou, dan ben je geloof ik 11 of zo. Maar dat was zo'n relaxte vogel. Het was ook een beetje zo'n hippie figuur, zeg maar.
0: Ja.
1: Met een spijkerpak aan. Heel anders dan heel veel andere leraren erbij liepen in die tijd. Spijkerpak en een baardje had hij. Hij kwam heel vaak met zijn gitaar de klas in. Nou, dan wist je allemaal, nou, dat wordt zingen vandaag. En ja, het was heel relaxed, maar hij vergat ook het lesgeven zelf niet. En het was een ongelooflijk, ja, een toffe leraar, zoals je dat dan zegt. Hè?
0: Ja, grappig, want dan had hij dus kennelijk, want je beschrijft eigenlijk iemand waarvan je ook kan denken, oeh, daar walsen die kinderen overheen. Veel te lief.
1: Ja, nee, dat gebeurde gewoon niet. Hij dwong dat op de een of andere natuurlijke manier, dwong hij dat af. Dat iedereen liep met hem weg eigenlijk. En hij liet ook zo zien dat hij keek naar je op de een of andere manier. Hij zag je.
0: Ja.
1: En dat, ja, weet je, op de lagere school heb je toch vaak dat je een beetje in de pas mee moet lopen met de massa.
0: Ja.
1: En ik was gewoon niet zo'n kind. Ik kon niet met de massa mee. En ik wilde mijn eigen dingetjes een beetje doen. En hij zag dat op de een of andere manier. Dus hij, ja, ik weet niet, hij stuurde mij een klein beetje die kant op. En hij gaf me echt het gevoel van, joh, iedereen mag zijn wie die wil en wie die is.
0: Ja.
1: En dat heb ik hem later wel eens mogen vertellen. Het was wel heel leuk dat ik een mailwisseling
0: gedaan
1: heb.
0: Hebt.
1: En toen zeg ik van ja, dat heb jij bij mij losgemaakt. En ik zeg, daar ben ik je gewoon nog altijd gewoon dankbaar voor.
0: Fantastisch. Nou,
1: dat was ik me helemaal niet bewust. Maar wat leuk dat je dat zo ervaren hebt. Dus ja, dat is echt een hele gunstige uitzondering qua leraar geweest.
0: Ja, maar, want heb je dat later, want dit was dan de basisschool, of de lagere school, zoals we dan vroeger zeiden. Toen je naar de middelbare school ging, kwam je eenzelfde soort leraar daar ook nog tegen?
1: Nou, niet helemaal hetzelfde, maar je merkte wel heel duidelijk. Maar dat ik denk dat je dat dan ook beter kunt onderscheiden, omdat je wat ouder bent. De leraren die begaan zijn met hun leerlingen. En de anderen die behandelen een klas ook echt als de klas.
0: Ja.
1: Allemaal hetzelfde. En je moet allemaal, aan het eind van het jaar moet jullie allemaal hetzelfde weten. En red je er maar mee.
0: Ja.
1: Ja, die had je ook. En ze waren niet allemaal onaardig hoor. Maar er waren gewoon een paar bij die hadden wat meer persoonlijke aandacht.
0: Ja.
1: En niet alleen maar voor mij hoor, maar ook voor andere leerlingen.
0: Ja,
1: en dat merk je dan.
0: Ja, het is bijzonder wat je zegt. Dat er leraren zijn die leerlingen echt zien. Ik merkte dat bij toen mijn dochter van de middelbare school afging. Dan heb je een diploma-uitreiking en krijgt iedereen een praatje. En iedereen uit haar klas kreeg van één leraar een praatje. Was denk ik een half A4'tje. Had ze echt heel veel moeite voor gedaan. En daaruit merkte hij ook van, ja, zij heeft die leerlingen echt gezien voor wie ze zijn.
1: Ja.
0: En dat is heel bijzonder. Dat is toch mooi aan het onderwijs.
1: Ja, ja. Ja, ik heb dat in de eerste klas van de lagere school had ik ook zo'n juf. En die was, ja, achteraf gezien helemaal niet zo oud nog. Maar dat was ook zo'n geweldig mens. Ja, juf Lonneke was dat. Ja, die was echt heel erg tof. Dus ja, wat dat betreft toch een paar hele gunstige uitzonderingen die me net wat makkelijker door die lagere schooltijd hebben geloosd.
0: Goed zo. Jeroen, dank je wel, hè. Fijne avond. Nou,
1: graag gedaan. Oké, hetzelfde. Hi.
0: Ik krijg ook nog een bericht, en dat is wel leuk, van Ad. Die schrijft, mijn naam is Ad. Ik ben 88 jaar en ik woon in Nieuwegein. Mijn liefste juffrouw was juffrouw Toos. Daar hebben ze zelfs een liedje van gemaakt. Laat dat maar eens aan ons horen. Zullen we dat doen?

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Sam Cooke and the Wonderful World. Ja, in die Wonderful World gaan we nu... Naar Margo. Hallo Margo.
1: Hallo Aart.
0: Ja. Jij dacht, doet hij nog een liedje? Dat komt zo.
1: Nou ja, dat mag hoor. Dat wacht ik even.
0: Komt eraan. Kan ook een kleine popquiz zijn voor de mensen. Als je dit net hoorde, deze 2 seconden. Welk liedje is het? Stuur maar even een appje als je dat weet. Dat is...
1: Het komt er zo bekend voor. Het ligt me weur op de tong.
0: Weur op de tong. Nou, laten we praten over het weer. Wat hebben we voor dagje?
1: Nou, we hebben de zon gezien en dat was vooral vanochtend. En vanmiddag nam vanuit het westen de bewolking toe en viel er op een enkele plaats een buitje. Ik zie in de regenmeters daar niet zo heel veel van terug. De hoogste wateraftapping is Amersfoort 1,4 millimeter. En de temperaturen zijn bij een matig windje uit een west- tot zuidwestelijke richting opgelopen naar 21,2 in De Bilt en 22,2 in Kabauna. Nou, dat past precies thuis in wat er in het klimaatboekje staat in de eerste decade van september.
0: Heel goed. Nou, laten we vooruitkijken dan.
1: Nou, het is zo dat het vanavond en vannacht nog een beetje hetzelfde weer is. Dus we hebben bewolking, er valt misschien een buitje. Maar dat zullen er niet zo heel erg veel zijn. En het meest opvallende van komende nacht, dat is de minimumtemperatuur. Want het wordt namelijk helemaal niet koud, 16 graden. We zitten weer in de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden. In het zuiden van Europa hebben ze weer te maken met een hittegolf. De komende dagen wordt het weer meer dan 40 graden in het zuiden van Spanje. En wij krijgen een vleugje mee. Maar niet meer dan een vleugje, want de bewolking overheerst. Morgen is het bewolkt. In de middag is er een beetje zon. Het blijft overwegend droog. Maar met die zuidwestelijke wind, die sterker is dan vandaag, wordt hele warme lucht aangevoerd tussen 22 en 23 graden. En de nacht naar vrijdag, dan zitten we ook in die hele warme lucht. Dan wordt het niet kouder dan 18 of 19 graden. En daarna wordt die op vrijdag, die warme lucht, weggedrukt. Vanuit het noorden gaat het een flinke tijd regenen, vooral in de middag. En als dat eenmaal gepasseerd is, dan zitten we weer in een luchtsoort waarin 20, 21 graden normaal is. Dat is op de zaterdag. Maar dan is het ook weer mooi weer.
0: Oké, nou, dat klinkt allemaal best oké.
1: Ja, joh.
0: Jawel. Dankjewel, daar gaan we dan met dat liedje. Kijken of je hem nu herkent. Er is Train met Ashley Monroe en de Bruises. Tot straks, Margot.
1: Bruises, ja.

Train samen met Ashley Monroe en The Bruises. Straks praat ik met Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma. Gaat het onder meer over die explosie afgelopen maandagnacht bij restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Verder muziek, natuurlijk. Neil Diamond ga je horen. En ook Whitney Houston.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goedenavond. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper.
10: In de Utrechtse wijk Lombok is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog maar 3. Er is meer bekend over de man met de bijl in Bunschoten. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij liep vanochtend in het centrum met een bijl en vluchtte voor de politie. Beelden daarvan op onze website rtvutrecht.nl. En in Amersfoort is een verwarde man uit een appartementencomplex van Leger des Heils gehaald. De man had zich daar vanochtend opgesloten in een kamer en er kwam veel politie op af.
9: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 20. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Neil Diamond hoor je zometeen en Whitney Houston.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
14: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Tot 7 uur ben ik bij je met nog veel meer fijne muziek. Whitney Houston, Golden Earring, George Ezra. Het komt allemaal voorbij. We praten over leraren en leraressen, meesters en juffen. Wat zijn jouw herinneringen? Astrid die had twee meesters. Meneer Kooijman en meneer Hiemstra. En daar was ze als 5-6-jarige eerst heel bang voor. En dat had te maken met hun zware stemmen. Nou, later bleken ze best aardig. En met haar kleuterjuf heeft ze nog steeds contact. Wie was jouw favoriete meester of juf vroeger? En zit er ook iemand tussen waarvan je nu nog denkt... Moet er niet aan denken. Nou, ik ben heel benieuwd. Dan praten we straks wel even. Moet je me even een berichtje sturen via de RTV Utrecht-app. Ik praat zometeen ook met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaat het onder meer over die explosie bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Gebeurde een paar dagen geleden. En een vuurwerkbom in Amersfoort na een WK-wedstrijd van Marokko.

0: presenteert de avond van de nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: The Golden Earring and the Sound of the Screaming Day. Heerlijke muziek hier op Radio M Utrecht. Straks hoor je nog George Ezra en ook muziek van de vrouw die ooit gokverslaafd was en op één avond $45.000 verloor met baccarat. Wie het is, je hoort het straks. Nu eerst praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. We gaan een aantal zaken doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij beginnen bij een explosie aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht, een paar dagen geleden.
1: Ja, dat was de nacht van afgelopen zondag op maandag. Een keiharde knal, waardoor de voorkant van de zaak zwaar beschadigd raakte. De buurt schrok wakker. De eigenaresse ook, die woont er vlakbij. Het was een enorme knal. En je kunt op veel beelden ook zien dat de schade aan de pui groot is van het restaurant. De mensen die eromheen woonden, die moesten ook eventjes hun huis uit. Nou, uiteindelijk werd het allemaal gecheckt, gecontroleerd, bouwkundig. En die konden gelukkig hun huis weer in. Dat restaurant, ja, dat wordt gerund door een dame. Zij is nu 3 jaar lang eigenaresse van de zaak. Ze woont er vlakbij. Ja, ze was enorm emotioneel toen het gebeurde.
0: Ja, wel bijzonder, want 3 jaar geleden was daar ook een explosie voor de deur. Ja. Daar is iemand voor veroordeeld. Dit is een nieuwe eigenaar.
1: Ja.
0: Toch wel een raar verhaal dan.
1: Ja, toen zijn er 3 verdachten aangehouden vrij snel. Eén daarvan is veroordeeld tot 3 jaar cel. Dat incident van toen wordt wel meegenomen in het politieonderzoek van nu. Hè, wat is daar misschien een verband tussen die 2 incidenten? Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar het hoeft niet. Dus de politie onderzoekt dat. Maar kan informatie dus ontzettend goed gebruiken.
0: Oké. Dan 3 babbeltrucs op een rijtje. En bij een van die zaken staat een van de daders best goed in beeld. Vol getatoeëerd in het gezicht.
1: Ja, tatoeages in het gezicht. Ja, dat valt meestal toch wel op. Dus we laten deze man zien. En je ziet een soort van tekens in zijn gezicht. Het is een beetje onduidelijk wat er nou precies staat. Maar ja, als je deze man kent, dan herken je hem ook op deze beelden.
0: Ja.
1: Wat hij dus gedaan heeft, hij heeft met een pas van een 77-jarig slachtoffer gepind. Ja, en die pas die was dus gestolen van het slachtoffer.
0: Ja, en nog 2 andere zaken daarbij, hè?
1: Ja, staan er ook goed op, die andere 2.
0: Oké, dan tot slot een vuurwerkbom die afgaat in Amersfoort na afloop van een wedstrijd van Marokko op het WK. Een soort van zelf geklust bommetje.
1: Nou, inderdaad, het is ook gedeeld op social media, die bom en de explosie. En daar, dus, daar zie je dus op wat voor soort bom het is. Een soort van cobra vastgebonden aan een soort spuitbus. Nou, we denken of het zou kunnen dat het gaat om aansteken vloeistof. Zo'n spuitbusje. En ja, dat geeft wel een behoorlijk harde knal als dat uit elkaar knalt. Dat is ook goed te zien op het beeld. En degene die dat gooit is ook ongeveer half te zien op dat filmpje op social media. Maar we hebben een betere foto van hem.
0: Ja.
1: Waarop je hem dus van voren ziet.
0: Ja, ook, het is best gevaarlijk. Het was daarbij de stier in Amersfoort. Het was druk en het wordt daar op die rotonde gegooid.
1: En liepen kinderen, dat is echt niet zonder gevaar.
0: Goed, die man wordt gezocht. Ja. Dus kijk vooral Bureau Hengeveld vanavond bij ons op televisie. Dat draait de hele nacht door. En je kan ook op onze site kijken. rtvutrecht.nl en anders de app. Sagarko, dankjewel.
1: Joep.

Gladys Knight. Ja, in de jaren 80 vertelde ze in een interview dat ze een stevige gokverslaving had. Verloor dus op één avond met baccarat $45.000. Nou, het is allemaal goed gekomen hoor. Gladys Knight, ze won 7 Grammys. En dit was haar met Baby Don't Change Your Mind. Radio M Utrecht, waarin we zo direct verder praten over jullie favoriete juf of meester. Bianca stuurt al een berichtje. Die zegt, juf Lydia Bredenoord van der Wal. Eerste klas Jan Willem Gunningschool. En ik was er kapot van dat we gingen verhuizen, want toen was ik mijn juf kwijt. Ik zag haar niet veel later als invaljuf op de school waar ik heen was gegaan door de verhuizing. De WG van der Hulschool. Nou, ik sprong een gat in de lucht en mijn juf is nog bij ons thuis geweest. Wat was ik gelukkig. Nou, laat maar even weten, wie was jouw favoriete meester of juf? Kletsen we straks na het regionieuws met Casper.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: 6:30, het regionieuws met Casper. En dat begint in de Utrechtse wijk Lombok. Daar is de overlast door een grote groep jonge mannen flink toegenomen.
8: Bewoners die klagen over geschreeuw, vechtpartijen en afval en durven alleen maar anoniem te praten.
9: Als er echt een groep van 15 man zit, dan loop ik echt een rondje om. Wat natuurlijk belachelijk is. Er zou wel iets meer gedaan kunnen worden om de bewoners zich veilig te laten voelen.
8: Aldus deze bewoonster. Dit jaar kreeg de gemeente al 45 meldingen. Vorig jaar waren het er nog 3. Er is meer bekend over de man met de bijl in Bunschoten. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij liep vanochtend in het centrum met een bijl, vluchtte voor de politie. Beelden ervan staan op rtvutrecht.nl en in onze app. Agenten hebben ook geschoten. De burgemeester van Bunschoten noemt de gebeurtenissen in zijn centrum zeer ingrijpend. In Amersfoort is een verwarde man uit een appartementencomplex van het Leger des Heils gehaald. Hij had zich vanochtend daar opgesloten in een kamer aan de Sneeuwuil. Veel politie en de dienst speciale interventies haalden de man op. En dat was met een uurtje gepiept. Het treinstation van Woerden is de komende tijd minder goed bereikbaar. Aan de centrumkant kunnen geen auto's komen, want er wordt aan de weg gewerkt. Komt nieuw asfalt. Dat gebeurt vooral in de avond en nacht. Het station gaat aan de centrumkant dus dicht. Aan de andere kant is het station wel te bereiken voor auto's. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog zon, wolken, regen vanavond. Vanavond droog. Nee, die zon en wolken waren eerder vandaag. Sorry, nee, dat slaat nergens op. Nee, vanavond gaat regenen.
10: Ik zat dan naar buiten te kijken.
8: Ja, ik zat ook al te kijken. Er klopt helemaal niks van wat ik hier zeg. Nee, vanavond dus regen. Vannacht wordt het droog. Morgen eerst bewolkt. In de middag ietsjes warmer dan vandaag. Een graad of 23.
10: Straks doen we dat even rustig over met Margot.
8: Ja, die kan het vast beter.
10: Casper, dankjewel. Ik heb nog 2 files voor je. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Harmelen. 5 minuten vertraging daar. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 minuten oponthoud. Zometeen Julien Claire en Teddy Swims.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Utrecht komt thuis met

0: à Julien Clerc, Si on chantait, Radio M Utrecht. Waar wij praten over meesters en juffen van vroeger. Zaten er favorieten bij? En zaten er ook mensen bij waarvan je dacht, oh, wat verschrikkelijk. De favoriete leraren van Karin Weling, schrijft ze, op de AH Gerhardschool, waren meester Jo Beuzel en meester Remco Buzink. Wat een geweldige namen, zegt. Die kunnen zo uit Bint komen, van Bordewijk. Op de Juliana Mavo, respect voor hen. Ik leerde braaf mijn lessen. Anders kreeg ik wel een flinke uitbrander. Ja, oh, dat was de leraar Duits. Daar hadden ze meer respect voor, ja. Ja, dat had ik ook. Mijn Duitse leraar, meneer Wiltscher. Hou hem in de gaten. Goed, ik ga praten met Jolie. Dag Jolie.
1: Hoi Aerts, hoi.
0: Hallo. Heb jij goede herinneringen aan jouw tijd op school?
1: Nou, aan de basisschool niet hoor.
0: Nee?
1: Wij kwamen uit Rotterdam en mijn vader was nogal katholiek. Mijn moeder helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus wij moesten naar de katholieke school op de Paasberg in Arnhem. En dat was de Mariaschool.
0: Kijk aan.
1: En daar zaten de nonnen.
0: Oh.
1: In stijl hoog, hè?
0: Ja.
1: Nou, echt vreselijk. Ja, ik vond het daar heel erg.
0: En wat was er vooral erg aan?
1: Nou, het regime. Maar ook, mijn moeder maakte onze kleren. We hadden leuke tuinbroeken, driekwart, weet je, van linnen. Dat maakten ze dan.
0: Ja.
1: En dan gingen we mee naar school. Toen werden we naar huis gestuurd.
0: Oh.
1: Daar moest een rok overheen.
0: Oh, nou, je moest als meisje een rok aan als je naar die school ging?
1: Ja, ja. Je mocht geen broek aan.
0: En dan kwamen deze drie Rotterdamse zusters.
1: Ja, die kwamen allemaal met een leuke driekwart broek.
0: Ja, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè, Jolie?
1: Nee, dat is niet zo. Nee, nee. En toen is mijn moeder ook naar school gegaan. Die heeft ook gezegd, als hier een broek overheen moet, haal ik ze alle drie van school.
0: Oh, kijk.
1: Dus wij waren de zusjes die ervoor zorgden dat daar broeken aan mochten. De jongens die zaten boven ons.
0: Ja.
1: Op straat van Andrea school. Die keken ook naar beneden. Dus ja, nee.
0: Maar het was dus de nonnen, ze hadden niet zoiets van, nou, dan haalt u de kinderen maar van school.
1: Nee, dat niet.
0: Kijk.
1: Nee, want mijn vader als katholiek, die had zich inmiddels aangesloten bij de pastoor.
0: Ja.
1: Dus die deed daar wat voor de kerk en nou ja, goed.
0: Ja.
1: Zo. Dus nee, die had best aanzien.
0: Maar dan klinkt jouw moeder, nog even terug toch naar deze kordate actie, als een pittige dame.
1: Jazeker. Ik weet nog dat de pastoor langskwam. En die noemde mijn moeder altijd de hoogheid. En toen stond hij aan de deur. Die zei, die hoogheid mag binnenkomen. En wij luisterden wat hij te vertellen had. Die hoogheid, maar er is al een hele tijd geen babytje meer geweest.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was inderdaad al 7 of 8 jaar. Daarvoor. Nou, zei mijn moeder, dat blijft ook zo.
0: Ja.
1: Oh ja, ja. Eigenlijk zie ik nooit in de kerk. Nee, zei mijn moeder, maar je kan ook bidden op de wc. Dus ja.
0: Dit is gewoon echt nog de tijd dat de pastoor langs de deur ging om eens even te vragen van, zeg, wordt het niet weer eens tijd voor een nieuw babytje?
1: Ja, gewoon baby. Ja, zoiets. Maar toen mijn moeder overleed, toen waren wij allemaal zo ongelooflijk in schok dat wij konden ook niks zeggen. En toen kwam hij, de pastoor, de Wierink heette die, dat was echt een hele aardige vent. En die kwam vertellen hoe leuk mijn moeder was.
0: Ach.
1: En die bracht rust in die hele zaal. Ja.
0: Wat mooi.
1: Dus dat was, ja, dat was wel mooi.
0: Ondanks dat zij zei, nou, ik heb nu wel genoeg kinderen, meneer pastoor.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Mooi. En toen, later, was dit de lagere school?
1: Ja, ja, lagere school.
0: En hoe was de middelbare?
1: Ja, ach, nou ja, rebelse. Dus
0: ja?
1: Ik had er eigenlijk aan niemand een hekel.
0: Oh ja.
1: Ik weet wel dat een van de docenten Duits inderdaad gaf die, en economie. Die werd toen van school gestuurd omdat hij zijn handen niet thuis kon houden.
0: Ah.
1: En toen s'avonds, ik heb die school niet afgemaakt, maar ik was 17, ging ik op kamers. En toen dacht ik, ja, ik moet toch die avondschool doen. En daar was hij decaan. Hoe vind je dat dan?
0: Oh, dus hij was wel opnieuw aan werk gekomen.
1: Ja, ja, maar bij volwassenen.
0: Ja,
1: was volwassenen onderwijs.
0: Oh, maar hoe was dat? Dat was natuurlijk een enorme rel op school, toch?
1: Ja. Ja, want toen kwam de pastoor ook thuis, of die ook met zijn handen aan mij had gezeten. Ik zei, nou nee.
0: Gelukkig?
1: Nee, gelukkig niet, maar wel aan een vriendinnetje die ook in de klas zat.
0: Och, jeetje, Mina.
1: Ja, joh.
0: Nee. Nou, je maakt wat mee.
1: Je maakt wat mee, Aart. Zo is dat. Never a dull moment.
0: Zo is dat. Jolie, het was mij weer een genoegen.
1: Ja, En mij ook. Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Fijne avond.
1: Doei.
0: De verhalen en de muziek. Radio M Utrecht. Wil je ook wat kwijt? Kan, hè? Gewoon appen.

0: The Love Affair and Everlasting Love. Er komt nog een berichtje binnen van Ad over zijn favoriete meesters, maar minst favoriete juf. Hij had een enorme hekel aan juffrouw Trijsburg. Die heeft hem een keer geslagen. En toen zat en ze is een keer teruggezet van de vierde naar de derde klas. Zat hij al 4 maanden in de derde klas, moest hij terug naar de... hij zat al 3 maanden in de vierde klas en toen werd hij teruggezet naar de derde. Was ik niet blij mee, zegt hij. Nee, dat snap ik. Zijn beste meester was meester De Kok in de zesde klas. Maar Ad ging al met zijn 14e van school af om te gaan werken. Margot, hallo.
1: Hallo Aart.
0: Ja, ik denk dat ook nu veel 14-jarigen denken... Hoefde ik maar nooit meer naar school. Maar dat je uiteindelijk toch blij bent dat je nog een paar jaartjes eraan vastplakt, toch?
1: Ja, dat hebben toch de meeste kinderen wel gehad, toch, een keer. Ja.
0: Denk, haal me hier weg, haal me hier weg.
1: Inderdaad, ja.
0: We praten over het weer. Wat voor dagje hadden we?
1: Nou, een dagje met zon, maar dat was vooral vanochtend. In de middag nam vanuit het westen de bewolking toe. En er vielen ook een paar buitjes, niet al te veel. Dus het was eigenlijk best een aangenaam dagje met temperaturen die heel normaal waren voor deze tijd van het jaar, 21, 22 graden. En er waaide een matige wind uit een west- tot zuidwestelijke richting. Op dit moment is het op veel plaatsen bewolkt in onze provincie en droog met temperaturen die nog steeds zo rond de 19 graden begeven.
0: Nou, dat is nog best wel prima. Hoe wordt de avond, de nacht en de donderdag?
1: Nou, ik denk dat het vanavond en vannacht op een enkel buitje naar droog blijft. En het is opvallend zacht. Het is nu nog 19 graden. We zakken 3 graden terug. 16 graden is de minimumtemperatuur. We komen namelijk in wat warmere lucht terecht. Dat merken we morgen aan de temperaturen. 22 of 23 graden. Met vrij veel bewolking. Misschien ook een beetje zon in de loop van de middag. En het blijft wederom op de meeste plaatsen droog. En die hoge temperaturen hebben we danken aan een stevige zuidwestelijke wind, windkracht 4 tot 5. En die blaast vooral in de nacht naar vrijdag hele warme lucht naar ons toe. Het wordt niet kouder dan 18 of 19 graden. Maar dan krijgen we vrijdag in de loop van de dag vanuit het noorden te maken met een koufront met langdurig regen, vooral in de middag. Daar vooruit wordt het nog even 22 graden. Maar in de loop van de middag dus regen vanuit het noorden. En als die regen eenmaal gepasseerd is, dan zitten we zaterdag in minder warme lucht, 20, 21 graden. Maar het weer knapt lekker op. Het wordt een mooie zaterdag met niet al te veel wind en zon. En zondag draait de wind met behulp van de zon naar het zuiden. En dan wordt het zomers warm. Oh. 25 graden.
0: Wauw. Klinkt allemaal goed. Dankjewel Margot. Tot morgen.
1: Joet.

Tim Finn. En Fraction, Too Much Friction. Vond het weer gezellig met je. Doen we morgen gewoon over vanaf 5 uur. Maar hou je radio lekker aan, hè? Want er komt fijne muziek aan in de avond van de nostalgie. Ik zie de Bee Gees, de Beatles, Elvis. En dit is Lindsay. Fijne avond.

0: profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good PowerPoint.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: if you take care of you, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
3: Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wiel hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En terwijl de herfst is begonnen, hoorde je de lente op de radio. En de liefde natuurlijk ook. Loving You van Minnie Riperton. Het liedje waar dit programma ooit, lang geleden, mee is begonnen. Want ik weet nog dat ik toen overdag programma maakte even. Ik verving Connie Kraaijenveld. En toen draaide ik deze en toen dacht ik, oh, wat zou dat toch heerlijk zijn als je alleen maar van dit soort liedjes kan draaien. En toen zei de grote radiobaas hier, nou, dan gaan we dat toch doen. Gewoon, elke avond tussen 10 en 11 uur 's avonds. En dan noemen we het Evelien's Love Songs. Nou. En zo geschieden. En ik ben er nog steeds. En ik vind het heel fijn om er voor jou te zijn. En al die mooie liedjes voor je te mogen draaien. Zometeen hoor je Volumia. Ik heb ook Eric Carmen meegenomen. Cliff Richard, Barbara Streisand. En de Spice Girls op Radio M Utrecht. Met hun ode aan de moeders.

De liefde aanroepen via een gebed, dat is toch ook mooi. Percy Sledge op Radio M Utrecht, My Special Prayer. Lekker oud liedje. En we gaan nu naar een wat jongere artiest. Zijn naam is Niall Horan. Hij heeft eerst in zo'n samengesteld boyband-achtige situatie gezeten. En nu maakt hij de mooiste liefdesliedjes. En een daarvan hoor je nu op Radio M Utrecht. Too Much to Ask.

Tom Jones en I'll Never Fall In Love Again. Nou, probeer dat maar eens. Als je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met zo'n prachtig eerbetoon aan het mooiste meisje.

Wat een stem, hè, van Timmy Euro. All Alone and I op Radio 1 Utrecht. Als je even in een dipje zit en je niet zo goed voelt, luister dan nu naar deze. Okay.

Hoor ik ze daar nou kerren helemaal op het eind? Barbra Streisand en Don Johnson, het lijkt er verdacht veel op, hè? Till I Loved You op Radio M Utrecht. Straks heb ik de mooie muziek van Adele voor je klaarstaan. Eerst mag je genieten van Tsugaru met zijn mooie stem. Dit is Il Volo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.